0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Kamer heeft daarnet het licht op groen gezet voor de programmawet. Dat is de tekst die uitvoering geeft aan de begrotingsmaatregelen. Onder meer de veelbesproken centenindex maakt daar deel van uit. En die is dus ook goedgekeurd vannacht. Die maatregel houdt in dat lonen boven de 4000 euro bruto 2 keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. Ondanks de goedkeuring staat die maatregel wel nog ter discussie binnen de regering. CD&V, Les Engagés en MR willen dat de centenindex heroverwogen wordt bij de begrotingsgesprekken die heel binnenkort van start gaan. In Genk is donderdagavond brand uitgebroken in een bedrijf dat interieurs inricht. De rook was tot kilometers ver te zien. Omwonenden kregen de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Het was een zware brand en de bedrijfshal met schrijnwerkerij is helemaal verwoest, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
1: Bij ter plaatse komen bleek het inderdaad al om een uitslaande bedrijfsbrand te gaan van een schrijnwerkerij. Waarop wij dus onmiddellijk ook hebben moeten opschalen om meer tankwagens, autopompen, autoladders ter plaatse te krijgen. De bedrijfshal is helaas helemaal verloren gegaan. De brand was uitslaan bij aankomst en daarop hebben we heel erg ingezet om te vermijden dat het vuur zou overslaan naar een nabijgelegen bedrijf en ook op de toonzaal en het kantoorgebouw van de schrijnwerkerij. Dus dat hebben we wel kunnen redden.
0: Er wordt ook nog nageblust vannacht. Iran zegt dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. Dat zou gebeurd zijn in de buurt van Bushehr. Die stad ligt aan de Perzische Golf en huisvest ook een kerncentrale. Iraanse media melden vannacht ook nog dat het leger waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilden varen. Het Amerikaanse leger liet dan weer snel na dat Iraanse bericht weten dat er helemaal geen Amerikaanse drones of vliegtuigen werden neergeschoten. Er wordt ook nog altijd onderhandeld over een akkoord tussen de VS en Iran. Daarover zei vice-president Vance vannacht nog dat het niet zeker is of Trump een voorlopig akkoord zal ondertekenen. In het Indiase Calcutta moet een meer dan 20 meter hoog beeld van voetballer Lionel Messi weer worden afgebroken. Het beeld werd in december van vorig jaar gebouwd ter ere van hem toen Messi een bezoek bracht aan de stad. Maar het staat bij nader inzien niet stabiel. Voorlopig wordt het met touwen vastgezet, maar het moet dus afgebroken worden. Met Lionel Messi zelf gaat het wel goed. Hij is opnieuw de grote ster van de Argentijnse WK-selectie. Die werd net bekendgemaakt. En Messi is erbij. Het wordt zijn 6e WK. De Argentijnse Unionspeler Kevin McAllister zit niet in de selectie. Het blijft warm vannacht. Minima rond 21 graden in de grote steden. En straks krijgen we ook opnieuw een zwoele, warme dag met maximaal tot 33 graden in het centrum van het land en 27 aan zee. In de late namiddag en 's avonds ook kans op intense buien met onweer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Mama, is mijn broodels klaar?
2: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
1: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
3: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
4: Hoogstraten.
3: Hoogstraten aardbeien.
5: M&M Live.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Kamer heeft iets over 2 vannacht de pensioenwet goedgekeurd. Die wettekst bevat de pensioenhervorming van de federale regering. Uitleg daarover krijg je van Lonne van Erp.
1: Wel, om mensen te stimuleren om langer aan het werk te blijven, wordt er bijvoorbeeld een bonus-malus-systeem ingevoerd. Als je vervroegd met pensioen wil gaan, maar je hebt niet genoeg gewerkt, dan zal je pensioenbedrag daardoor lager komen te liggen. Maar als je langer werkt dan je wettelijke pensioenleeftijd en je voldoet aan de voorwaarden, dan krijg je net wat meer. Daarnaast worden de verschillende pensioenstelsels bijvoorbeeld ook meer gelijk getrokken, waardoor de verschillen tussen de pensioenen van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen kleiner worden. Er is al veel protest geweest tegen die pensioenhervorming, onder meer omdat die discriminerend zou zijn ten opzichte van vrouwen. Maar de regering heeft doorgezet, want de hervorming is absoluut nodig om de pensioenen betaalbaar te houden, zeggen ze.
0: En ook de programmawet, dat is de tekst die uitvoering geeft aan de begrotingsmaatregelen, werd goedgekeurd. Onder meer de veelbesproken centenindex maakt daar deel van uit. Die maatregel houdt in dat lonen boven de 4000 euro bruto 2 keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. Ondanks de goedkeuring staat die maatregel wel nog ter discussie binnen de regering. CD&V, Les Engagés en MR willen dat de centenindex heroverwogen wordt bij de begrotingsgesprekken die heel binnenkort van start gaan. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestund tegen de nummer 5 van de wereld gisteravond, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, nummer 62 van de wereld, versloeg Shelton in 3 sets. 6-4, 7-5 en 6-4 werd het. Na de wedstrijd was Collignon bijzonder emotioneel, omdat hij de overwinning kon vieren met zijn familie in de tribune.
2: Roland Garros, c'est un rêve d'enfant et de pouvoir le partager avec mes proches, de les voir aussi nombreux dans les tribunes, c'était ouais, c'était une émotion que j'ai pas réussi à contrôler, mais je pense que c'est beau et je pense aussi que c'est tout le travail qu'on effectue au quotidien.
0: Collignon stoot zo door naar de 3e ronde. Daarin neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi, die met een 104e plaats op de wereldranglijst lager gerangschikt staat dan onze landgenoot. Maar dat wil dus duidelijk allemaal niets zeggen. Het blijft warm vannacht. Temperaturen rond 20 graden. En straks krijgen we opnieuw een warme, zelfs zwoele dag met maximaal tot 33 graden in het centrum. En iets frisser aan zee, 27 graden daar. In de late namiddag en 's avonds ook kans op intense buien met onweer. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: M&M Live.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Kamer heeft rond 2:00 vannacht de pensioenwet goedgekeurd. Die wettekst bevat de pensioenhervorming van de federale regering. Uitleg daarover krijg je van Lonne van Erp.
1: Om mensen te stimuleren om langer aan het werk te blijven, wordt er bijvoorbeeld een bonus-malus-systeem ingevoerd. Als je vervroegd met pensioen wil gaan, maar je hebt niet genoeg gewerkt, dan zal je pensioenbedrag daardoor lager komen te liggen. Maar als je langer werkt dan je wettelijke pensioenleeftijd en je voldoet aan de voorwaarden, dan krijg je net wat meer. Daarnaast worden de verschillende pensioenstelsels bijvoorbeeld ook meer gelijk getrokken, waardoor de verschillen tussen de pensioenen van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen kleiner worden. Er is al veel protest geweest tegen die pensioenhervorming, onder meer omdat die discriminerend zou zijn ten opzichte van vrouwen. Maar de regering heeft doorgezet, want de hervorming is absoluut nodig om de pensioenen betaalbaar te houden, zeggen ze.
0: Ook de programmawet, dat is de tekst die uitvoering geeft aan de begrotingsmaatregelen, werd vannacht goedgekeurd. Onder meer de veelbesproken centenindex maakt daar deel van uit. Die maatregel houdt in dat lonen boven de 4000 euro bruto 2 keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. In Genk is een bedrijfshal van een schrijnwerkerij helemaal verwoest door een zware brand. Die ontstond donderdagavond en de rook was tot kilometers ver te zien. Omwonenden kregen ook de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Rond middernacht was de brand onder controle, maar er werd vannacht ook nog nageblust. De brandweer kon wel voorkomen dat de brand oversloeg naar andere gebouwen, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
2: Bij ter plaatse komen bleek het inderdaad al om een uitslaande bedrijfsbrand te gaan van een schijnwerkerij, waarop wij dus onmiddellijk ook hebben moeten opschalen om meer tankwagens, autopompen, autoladders ter plaatse te krijgen. De bedrijfshal is helaas helemaal verloren gegaan. De brand was uitslaand bij aankomst en daarop hebben we heel erg ingezet om te vermijden dat het vuur zou overslaan naar een nabijgelegen bedrijf en ook op de toonzaal en het kantoorgebouw van de schijnwerkerij. Dus dat hebben we wel kunnen redden.
0: Een Russische drone heeft vannacht een gebouw in Roemenië geraakt. De drone kwam terecht op het dak van een flatgebouw in Galati, een stad dichtbij de grens met Oekraïne. In het gebouw dat geraakt werd, brak brand uit. Het nieuws is bevestigd door het ministerie van Defensie in Roemenië. In de buurt, maar dan aan de Oekraïnse kant van de grens, troffen Russische drones vannacht ook nog doelwitten in een Oekraïnse havenstad. De komende uren blijft het zacht, minimaal rond 18 graden. In de steden niet koeler dan 20 graden. En straks krijgen we dan een zwoele dag met maximaal tot 33 graden in het binnenland en 27 graden aan zee. In de late namiddag en 's avonds is er dan ook kans op intense buien met onweer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: yellow.
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
3: M&M Live.

0: M&M.
1: But you're surfing now.

0: Vijf uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Een Russische drone heeft vannacht een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens in de stad Galați. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. De drone drong het luchtruim binnen en stortte neer op het dak van het gebouw, waarna er brand uitbrak. Twee mensen zijn lichtgewond. Roemenië is een NAVO-land. In april kwam er ook al eens een Russische drone neer in Galați. Iran zegt dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. Dat zou gebeurd zijn in de buurt van Bushehr, een stad in de Perzische Golf, waar ook een kerncentrale ligt. Het Amerikaanse leger ontkent dat Iran iets heeft neergehaald. Iranse media melden ook dat het leger waarschuwingsschoten heeft gelost, omdat schepen zonder toestemming door de straat van Hormuz wilden varen. Er wordt nog altijd onderhandeld over een akkoord tussen de VS en Iran. Volgens vicepresident Vance is het niet zeker dat Trump een voorlopig akkoord zal ondertekenen. Nadat de stemming de afgelopen maanden enkele keren werd uitgesteld, heeft de Kamer de programmawet vannacht goedgekeurd. Dat is de tekst die de begrotingsmaatregelen uitvoert, met daarin onder meer de veelbesproken centenindex. Die maatregel houdt in dat lonen boven de 4000 euro bruto twee keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. Regeringspartijen, CD&V, Les Engagés en MR willen die maatregel wel meteen alweer aanpassen. En ook de pensioenhervorming is goedgekeurd. Er komt een bonus-malus-systeem. Wie niet genoeg gewerkt heeft en vroeger met pensioen wil, krijgt een lager bedrag. Wie langer werkt dan de wettelijke pensioenleeftijd, krijgt iets meer. En de verschillende pensioenstelsels worden meer gelijk getrokken. Vervoersmaatschappij De Lijn houdt 86 elektrische bussen voorlopig aan de kant, omdat er een technisch probleem is opgedoken met de aandrijving. Enkele bussen van leverancier Iveco zijn tijdens het rijden plots stilgevallen. De problemen zullen voelbaar zijn voor de reizigers. Sommige bussen kunnen wel meteen vervangen worden, maar sommige zullen moeten geschrapt worden. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestund tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, nummer 62 van de wereld, versloeg Shelton in 3 sets, 6-4, 7-5 en 6-4. Hij plaatst zich zo voor de derde ronde. Het is voor hem een kinderdroom die uitkomt, zegt hij.
1: Ça me rappelle les moments où j'étais petit, où je regardais Roland Garros à la télé, et de pouvoir gagner un match sur le sujet de l'anglais, déjà c'est quelque chose d'incroyable, et de le partager aussi avec mes proches, et de battre un mec aussi fort, ben, je suis vraiment très fier de moi.
0: Het wordt een zwoele dag met maxima tot 33 graden in het centrum, 27 graden aan zee. In de late namiddag en 's avonds is er kans op intense buien met onweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: M&M Live.

0: zijn wij.
1: Sander en Maan, we komen er straks terug aan.
0: Maar welke song laat jou opstaan en gaan?
1: Stuur het nu door in de app van M&M. Daarin. Dat is jammer.
2: Pump up the jam, pump it up. While your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Cool.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Goedemorgen, het is 6 uur.
3: 14 nieuws.
2: Met Janneke Aerts.
4: De centenindex komt er. Lonen boven de 4.000 euro bruto, die worden twee keer niet meer volledig geïndexeerd. Dit jaar nog en in 2028. Het federaal parlement heeft dat vannacht goedgekeurd. Nu, de regeringspartijen CD&V en MR willen die maatregel wel meteen weer aanpassen. Ook de pensioenhervorming is vannacht goedgekeurd. Wie te weinig heeft gewerkt en vroeger wil stoppen, krijgt minder pensioen. Werk je langer dan je eigenlijk verplicht moet werken, dan krijg je net iets meer. En verschillende de pensioenstelsels die worden ook meer op elkaar afgestemd. De vakbonden en de oppositiepartij PvdA stappen wel naar de rechter tegen de goedgekeurde pensioenhervorming. Volgens PvdA zijn er juridische problemen met deze wet. Zo zou die wet discriminerend zijn voor bijvoorbeeld vrouwen en mensen met een zwaar beroep. PvdA-kamerlid Kim de Witte vindt het ook niet eerlijk dat de pensioenregels werden veranderd, ook voor zaken in het verleden.
5: Mensen hebben keuzes gemaakt in het verleden op basis van duidelijke wetgeving. Als ik bijvoorbeeld een tijdje twee dagen per week werk, wat is het gevolg voor mijn pensioen? Dan is er gezegd, geen probleem, uw pensioen loopt nog altijd, dat telt mee, bla bla bla. En nu ineens wordt er gezegd, met retroactief effect, ja maar keuzes die je gemaakt hebt tot 45 jaar geleden, die gaan we nu toch anders kwalificeren. Ja, dat kan niet.
4: De man die twee jaar geleden in Oostenrijk een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift krijgt 15 jaar celstraf. In de zomer van 2024 waren er drie concerten gepland in een stadion in Wenen. En uit onderzoek bleek dat een Oostenrijker van 21 met een auto wilde inrijden op wachtende Swifties aan het station. En daarna wilde hij mensen doden met explosieven. Kort voor het eerste concert werd hij opgepakt. Alle concerten werden daarna ook afgelast. Volgens de jury zou de man ook hebben meegeholpen om een terreurgroep te maken. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gewonnen van de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, de nummer 62 van de wereld, versloeg Shelton in 3 sets, 6-4, 7-5 en 6-4. En hij gaat dus nu door naar die derde ronde. Daarin neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi, die met een 104e plaats op de wereldranglijst lager dus gerangschikt staat dan onze landgenoot. En jawel, het wordt opnieuw een zonnige en hete dag vandaag, tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans wel op stevige buien, mogelijk ook met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later op de dag komt er zon erdoor en halen we temperaturen rond 27 graden. Zondag krijgen we de zon nog wel te zien, maar ook nog wel buien en dan nog maar 24 graden.
2: Waarom zijn het altijd stevige buien?
6: Er staat een defect voertuig op het knooppunt Sint-Stevens-Woluwe voor wie van de binnenring rond Brussel komt en de E40 naar Luik op Ul op de rechte rijstrook.
3: M&M.
7: Ook deze vrijdagochtend zijn ze uit hun bed geraakt.
3: Sander.
8: Hallo.
3: En Imaan.
9: Hallo.
3: Doen van je opstaan en ja.
2: Oké, het is bijna weekend. Het wordt 33 graden vandaag. En de muziek, die mag jij kiezen nog tot 7 uur. Hoe is dat?

0: inspireren te graven.
1: Ja, ja.
0: Opstaan en gaan.
1: Ah, ja, en stevige buien tegen de avond. Maar dan morgen wel ook weer warm volgens de voorspellingen. En dan ook weer s'avonds die buien. Het zijn gekke dagen, hoor.
2: Ja, wisselvallig, maar warm.
1: Ik ga het zeggen, like, dat is, het zijn spannende dagen voor alle barbecue-liefhebbers. Want hoe laat gaat die regen er effectief zijn? Je weet dat er altijd speling zit op die voorspellingen. Gaat dat beginnen drassen midden in je grillsessie? Je weet het niet, hè?
2: Dat zijn de echte problemen in de wereld, hè?
1: Ja, maar ik heb bijvoorbeeld morgenavond een barbecue.
2: Oh.
1: Ja, en de vraag is... Gaan we nat geregend worden? Gaat er toekoer vlees zijn?
2: Is het bij je thuis?
1: Nee.
2: Ah.
1: Nee.
2: Is er een onderdak?
1: Ik denk het.
2: En voilà.
1: Ja, we zien wel.
2: Zet dat toch gewoon onder dat onderdakje?
1: Ja, maar...
2: Het is kei warm.
1: Ja, nu nog wel.
2: En dan kun je een beetje afkoeling hebben door de regen die valt. Ja. Het blijft warm, hè?
1: Ja, wel. Ja. We zullen ons focussen op de twee vragen die ik iedere ochtend aan jou stel. En nu gaat het ook gênant worden, hè? Want hoe was het op je elektrische vouwfiets genaamd Voldemort? Hè? Vertel een keer, want we zijn allemaal... Oh, we zijn allemaal zo benieuwd hoe het op je vouwfiets was vanmorgen. Hè?
2: Ik heb de taxi moeten nemen.
1: Ah, voilà. Ja. Chapeau, hè.
2: Ja, maar dat is omdat... Ja? Ik moest gisteren toevallig in Mechelen zijn.
1: Ja.
2: En waar woon jij?
1: Mechelen.
2: Dus ik heb gevraagd, Sander, mag ik meerijden met de auto?
1: Ja.
2: En daardoor staat mijn fiets hier nog.
1: Ja.
2: En dan had ik pas door vanmorgen toen ik de deur uitging van... Ah, mijn fiets staat hier niet.
1: Oké.
2: Okay. Ah ja, juist.
1: Hoe weten de mensen nu wat ze moeten aandoen als ze ook de fiets pakken vanmorgen?
2: Ik heb 3 minuten buiten gewacht op de taxi.
1: Oké. Okay.
2: En het was heel aangenaam.
1: Oké. Okay.
2: Het was echt super warm. Dus... En ik keek ook op mijn... hoe zeg je dat? Weer-app.
1: Ja.
2: En daar stond... Moeilijk woord. Daar stond 19 graden toen ik wou vertrekken.
1: Ah, ja.
2: Dus ja, het is gewoon warm.
1: Dus doe gewoon niks aan, voilà, dan weten we dat ook. Waarover heb je gedroomd?
2: Ik heb gedroomd dat ik in de tuin van mijn ouders was.
1: Ja?
2: Dat ik daar een heel grote plantenbak had. En dat ik daar allemaal groenten in had.
1: Okay.
2: Geplant. Ja. En die waren allemaal ook al klaar. Dus ik kon zo het heel satisfying ding doen van zo wortels eruit trekken.
1: Oogsten.
2: En dan heb ik dat allemaal in een bak gedaan. En dan sommige dingen heb ik teruggestoken. Omdat ik dacht van, kan je nog een beetje laten?
1: Oh.
2: Wat dan niet logisch is.
1: Ah, maar, ja, kan maar, zeggen, is dat, ja.
2: En andere dingen heb ik meegegeven in de bak om klaar te maken, om te eten.
1: Wauw.
2: Ik denk dat dat is omdat ik een TikTok heb gezien onlangs van een vrouw die een moestuin had.
1: Hm?
2: En die zo wortels uit de grond trekte. Dat is een heel, heel satisfying geluid.
1: Ik ben ooit eens asperges gaan oogsten. Ook heel leuk.
2: Oh.
1: En dan moet je met zo'n mes zo... Tjoek, en dan trek je die eruit. Dat is ook echt fijn.
2: Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe je asperges oogst, besef ik nu.
1: Ik zal het je uitleggen tijdens Save Me Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta.
2: Dat is goed.
1: Ik ga eerst nog eens zeggen tegen de mensen dat ze altijd een lied mogen aanvragen waardoor zij kunnen opstaan en gaan. Stuur het in de app van de

0: David Guetta heeft een nieuwe muziek uit vandaag, samen met Bebe Rexha. Iets voor 7 uur gaan we daar eens naar luisteren.
1: Oké.
2: Opstaan en gaan.
1: Maar heb je ook geluisterd naar mijn asperge-uitleg ondertussen? Of?
0: Ja, en ik ben mee. Ah, okay. Ik kan even recapituleren.
1: Ah ja, oh, leuk. Ja, opvraag. Ja, oké. Okay. Go.
0: Dus een asperge is te moeilijk om met de hand uit de grond te trekken. Dus je hebt een heel lang mes. Ja. En dat lang mes steek je naast de asperge in de grond.
1: Ja.
0: En dan snij je dat er zo uit.
1: Ja.
0: Door je mes een klein beetje te draaien, waardoor dat het er eigenlijk zoals slagboom, hefboom bedoel ik, effect. Daardoor. Ik ben geen boer.
1: Ja, of het nu echt hefboom is, dat weet ik niet. Maar je moet met een lang mes zo wat,
0: ja, tot aan de wortel dan een beetje. En dat daar zo wat loskrijgen.
1: Ja, goed genoeg.
0: Een intensief proces
1: goed
0: heb ik geleerd.
1: Goed opgelet.
0: Ja. Joachim, wist jij hoe de asperges geoogst werden?
3: Nee, dat wist ik niet.
0: Kijk, voilà, we hebben allemaal iets bijgeleerd. En je mag vooral ook eens zeggen wat je had gestuurd in de app van de M&M met heel veel inleving, alsjeblieft.
1: Oh.
3: Om een liedje aan te vragen om op te staan en gaan.
1: Ah.
3: Dan mag Usher zijn met Yeah.
0: Yeah. Heel specifiek had hij eigenlijk gestuurd: Goedemorgen, it's Friday, baby.
1: Ah, ja.
0: Ik zie het door de vingers. Wat ga je doen op die Friday, baby?
3: Vandaag nog werken met de mobiele breekinstallatie. Het is de laatste dag hier op de werf, dus dan is het weekend.
1: Ah, top. Is dat dan zo, als de laatste dag is op de werf en die is vroeger afgeleverd, heb je dan vroeger weekend?
3: Of ben
1: nee.
3: De machine, moeten dan de machine klaarzetten voor transport.
1: Ja,
3: okay. En onze kraan ook poetsen en doen.
1: Oké, okay, maar er komt ooit een weekend, dat wel, hè?
3: Ja, maar dat is pas vanavond.
1: Ja, dat is het belangrijkste. Goed, met dat je het juist al zo goed zei, doe maar gewoon nog eens, jong.
2: Opstaan.
3: En gaan.
4: Met Sander en Imaan.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
4: Nee,
3: Imoskoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoskoop, man?
3: Och, jongens. Dat is wel een meld, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Imoskoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Imoskoop, man.
6: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
7: Ja, mocht dat niet misschien?
6: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
7: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
8: B-Bad.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
9: Pearl.
0: Voorwaarden op pearl.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Allee, verras mij eens.
10: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
12: Dat ga ik eens proberen.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Bye bye, pluis. Hello, perfect gedefinieerde krullen. En onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
16: Oei, wacht, hè.
17: Rustig, schat.
16: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
17: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
15: Prima, prettige avond.
16: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
17: Ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate het. KBC beweegt met je mee.
18: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
19: Sorry, Parties WK.
20: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65 inch 4K QNET Evo Mini LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
0: Profiteer nu bij Torres van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. M&M.
21: Make life
0: sing.
22: No fighting.
23: We got the refugees.
22: No fighting.

0: fighting.
1: Amai, wat was dat gisteravond, hè? No fighting, hè. No fighting.
2: De M&M Ochtendshow.
3: Ja. En het dondergeluid komt eigenlijk best nog goed van pas. Ja. Ook al is het wel gek. Het wordt 33 graden vandaag.
1: Ja.
3: We krijgen zo wat afwisselend zon en wolken. Dus het zou kunnen dat je niet echt zo de vlakke zon in je gezicht krijgt. Maar het wordt wel echt heel warm.
1: Ja.
3: In de late namiddag vergroot de kans op lokale buien. Mogelijk met onweer en hagel. Dat is hier toch echt raar.
1: Ja, dat is België.
3: Ja, en ook dit weekend, hè, morgen nog wisselvallig, maar ook opnieuw warm. En zondag, dan wordt het een beetje frisser, maar 25 graden. We kunnen niet klagen.
1: Ja.
3: Maar het wordt wel spannend voor iedereen met een barbecue of een schoolfeest dit weekend. Er zijn er ook heel veel. Maar als je binnen moet schuilen, er is heel veel op tv dat tot zijn einde komt dat je kan checken. Op VTM2 bijvoorbeeld, morgen kun je de Champions League finale bekijken. Dat is tussen PSG en Arsenal. Zondag op VTM kun je kijken naar So You Think You Can Dance, want daar is ook de finale van.
1: Maar vanavond, de finale van de Voice van Vlaanderen. Laura Tesoro die kan daar als coach de winnende kandidaat afleveren. We bellen ze daar later deze ochtend nog over. Maar zo meteen al hoor je Laura Tesoro ook met een song waarmee zij kan opstaan en gaan. Welke dat is hoor je na Milk Inc.

Ik ben Laura Tesoro en de song waarmee ik wel echt kan opstaan en gaan is Ik Moet Gaan van Pommelien Thijs. Make life. En ga aan zijn neus.

0: speciaal voor Laura Tesoro. En Tristan, moet ik zeggen. Had een berichtje gestuurd ook. Ik moet niks, ik wil jou, ik moet gaan. En wat Pommelien Thijs horen vanmorgen tegen de stress van het verschrikkelijke examen dat er zo meteen aankomt. Oh. Tristan, komt goed. Komt goed.
1: Mijn zusje Noor heeft ook een examen vandaag.
0: En die gaat dat ook knallen, toch?
1: Die gaat dat ook knallen. Voilà. Iedereen gaat zijn examen knallen.
0: Het is vrijdag en op vrijdag knallen we.
1: Yes.
0: Jannik, het is 6:58. Je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, lonen boven de 4000 euro bruto, die zullen 2 keer niet volledig geïndexeerd worden. Dat zal dit jaar al gebeuren, maar ook in 2028. Het federaal parlement heeft daar vannacht, na verschillende keren eigenlijk uit te stellen, dat vannacht ook goedgekeurd. En ook de pensioenhervorming is goedgekeurd. Wie onder andere te weinig heeft gewerkt en vroeger wil stoppen met werken, krijgt dus binnenkort minder pensioen. Werk je langer dan je eigenlijk zou moeten, dan krijg je net iets meer. En op het tennistoernooi van Roland Garros gaat onze Rafael Collignon door naar de derde ronde. Hij won gisteren van de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton, in 3 sets. Meer over dit nieuws straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En dan weer.
2: Ja, het is heet, tot 33 graden. In de namiddag en avond kunnen er stevige buien vallen, mogelijk met hagel en onweer.
0: Stevige.
1: Ja, en ook wel stevig op de weg, want er staan een paar defecte voertuigen. Op de binnenring rond Brussel bijvoorbeeld. In Brussel zelf staat een defect voertuig, in de Rogiertunnel richting Koekelberg op de rechter rijstrook. Op de binnenring rond Brussel is er hoogte van het Leonardskruispunt 1 rijstrook dicht door een ongeval. Op de E34 richting Knokke is er dan weer hinder door een defecte vrachtwagen bij Maldegem.
0: Zo meteen Bruno Mars draaien?
1: Heel graag.
0: Might.
3: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
4: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat, klopt hè, jongen?
5: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.

0: vette shout-out naar Jari Geerts, die een beetje random een foto stuurt van zijn twee katten.
1: Oh, maar het zijn heel schattige katten.
0: Maar heel schattige katten, ja.
1: Het zijn extreem schattige katjes.
0: Ja, dus dankjewel om die te sturen.
2: Oh, hoe is het met jouw twee katten, Sander?
0: Ah, goed. Ja, die hadden zo wat ruzie, maar nu, ja... Soms is er opeens toch terug ruzie, maar pakt 90% van de tijd komen ze overeen.
2: Ah, oké. Okay.
0: En zijn ze ook echt wel aan het genieten van het zonneken ook. Ze zitten heel vaak in de tuin zo wat te chillen.
2: Ja, oh, schattig.
0: Iets leuk om te zien. Maar die van Jari...
2: Ze zijn heel schattig.
0: Oh, en mijn schoonmoeder heeft een kitten. Een kitten sinds gisteren. Oh, de katten.
2: Oh. Het is het seizoen, hè.
0: Oh. Bon, dat gezegd zijnde. Koen, heb jij een kitten?
3: Niet meer. Gehad vroeger, als ik klein was.
0: Oh, ja, ja.
2: Maar... Dat al ook.
0: Ja, het is al... En nu heb je een ijssalon, toch?
3: Ja, ik werk daar.
0: Ja, maar dat is belangrijk. Hè.
4: Ja. Opstaan en gaan.
2: Ja, het ijssalon is niet van jou, maar je werkt daar wel.
3: Ik werk daar, ja.
2: Ja, ja, oké. Okay. Wat is jouw favoriete ijsje?
3: Mijn favoriete ijsje?
2: Mm-hmm.
3: Pistache.
2: Oh, lekker.
0: Kan je ijs makkelijk opnieuw bijhouden bij zo van die ijszaken tot de dag nadien? Als er zo nog een klein laagje ijs in zo'n grote ijsbak is? Of moet je dan verplicht als medewerker daar zorgen dat al die restjes op zijn op het einde van de dag?
3: Dat kan ook natuurlijk.
0: Ja, maar als het zo echt vers gemaakt ijs is, heb je toch liever dat je allemaal lege bakken hebt, zou ik denken. Allee, bedoel.
3: Ja, dat klopt.
0: Voilà,
3: ja,
0: zie.
2: Ah, voilà. Ja. Wat wordt het best verkocht?
3: Vooral fruits maken nu, sorbets, met dat heel warm weer.
0: Ja.
3: En pistache en chocola en klassieke stracciatella en Ferrero. Dat zijn wel echt heel verkopende smaak.
2: Oh, het is 24/7, ik heb zin in een ijsje.
0: Ja, ik ook, maar permanent, jongen. Permanent bij dit weer.
2: Oh.
0: Koen, wat kunnen wij jou aanbieden? Wat geen ijsje is, want ja, we zijn radiozender, dus eerder zo aan muziek was ik aan het denken of zo.
3: Ik had graag Arcade van Duncan Lawrence.
0: Oh, lang geleden.
2: Oh ja, dat is leuk dat je die nog eens boven haalt. Koen, merci daarvoor.
0: Ja. Kijk, ze, voilà.
3: Graag gedaan.
0: Hier heb je hem. En ik zou zeggen, gewoon nog even de vibe van de dag weer te geven.
4: Opstaan.
3: En gaan.
0: Het zal wel zijn.
2: Veel succes dit weekend, Koen.
3: Dank u. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Spice Girls en Wannabe. Er is er eentje jarig, hè? If you wanna be
1: my lover. Ja, Mel B van de Spice Girls is jarig vandaag.
2: Hip hip hoera!
1: Ze wordt 51 en deelt haar verjaardag met Ben Rottiers. Iemand die je niet misschien niet...
3: Ja?
1: Iemand die je niet mis... Iemand die je mis... Wow! Iemand die je misschien niet... Wat? Mijn hoofd blokkeert.
3: Dat is oké.
1: Iemand die je misschien niet... Iemand die je...
3: Wow, maar gewoon...
1: Waarom gaat het?
3: Ben Rottiers, de naam ken je misschien niet, maar... Hij speelt dus Paul in FC De Kampioenen. Dat is wat je wil zeggen, hè?
1: Oh, ik heb nog nooit zo'n brain freeze gehad. Wow. Omdat we daar net over ijsjes bezig waren. Uh-huh. Noel Gallagher is ook jarig vandaag. Een deel van Oasis wordt 59. Maar ook luisteraar Sandra uit Lille is jarig vandaag.
3: Maar nu eens kijken of ze al wakker... Wacht, nee.
1: Oh, stop, hè.
3: Dus wakker kijken. Nee.
1: Echt waar.
3: Is ze wakker, neemt ze op. Juist op. We bellen.
4: Hip, hip, hip.
2: Hoera!
3: Amai. Hallo. Dag Sandra.
4: Hallo. Dag,
3: goedemorgen.
4: Dag.
3: Hey.
1: Dag, dag. Goedemorgen. Gelukkige verjaardag.
3: Ja, ja.
4: Dank u.
3: Hey, we hebben jouw gegevens doorgekregen via jouw dochter Zina. Die dacht, ik wil mijn moeder graag een gelukkige verjaardag wensen via de radio. Dus bij deze is dat aan het gebeuren ook. Hoe ga je het vieren vandaag?
4: Ja. Super, straks gaan we naar huis, want we zitten nu nog momenteel aan de zee.
3: Oh.
4: En echt het zicht op de zee, dus...
3: Ook
4: kan
3: goed.
4: Niet beter hebben.
3: Maar wauw.
1: Dikke Sandra.
3: Damn.
1: Maar ja. Hoe is daar aan de zee? Omschrijf eens de lucht en de...
4: Goed, ja. De lucht is zuiver, echt. Kun je niet geloven.
1: Oh.
3: Hey, maar ook al aangenaam, hè? Aan zee is het altijd zo'n beetje frisser, hè, dan binnenland, dus misschien net
4: ja,
3: iets...
4: Ja, dat valt nog echt best goed mee, zo. Er is heel weinig wind nu.
3: Oké, maar je moet straks naar huis dan, zeg je. Je blijft hier nog
4: ja,
3: even.
4: Ja, straks moeten we naar huis. Ja, de kinderen verwachten mij en dan zal er dan nog iets te doen zijn, maar ik weet niet wat. Dus dat gaat een surprise zijn.
1: Oh, leuk. Ja. Wat hoop je? Wat zou je heel graag krijgen?
3: Oh, gevaarlijke vraag.
1: Ja.
4: Oh, dat weet ik niet. De liefde is al heel belangrijk voor mij, dus...
3: Zie, een prachtig antwoord. Prachtig antwoord. Beter had je niet kunnen antwoorden.
1: Heel schoon. Oh, goed gedaan. Wat wij jou kunnen geven is een kakalender. Ik weet niet of je daar al van hebt gehoord, Sandra.
4: Nee.
1: Dat is een kalender dat je op het toilet kan hangen. Dus vandaar de naam.
4: Oei, oei, oei. Ja. Ik heb al eens mijn boodschap gedaan, dus...
3: Ah ja.
4: Ik
1: maar je, dus je kan die dus gewoon op de deur van je toilet hangen. Dat is dus, ja, een verjaardagskalender. Dus daar kun je dan de namen op invullen van iedereen die je kent.
3: Allee.
1: En dan denk je aan ons elke keer je boodschap doet, effectief.
3: Ja.
4: Oké.
3: Voilà. Veel plezier ermee en groeten aan de kinderen en aan de boodschap.
4: Dat is zeker door. Jij binnenkort.

0: Een beetje Tomorrowland vibes ook deze. En ja, Tomorrowland zat veel in het nieuws gisteren en vandaag. Je hebt het misschien ook al zien passeren of horen passeren. De brand van de mainstage van vorige zomer is waarschijnlijk ontstaan door een menselijke fout.
1: Oei.
0: Ja, een slecht aangesloten vlammenwerper. Het was met ethanol. En die brandbare ethanol is dan beginnen lekken en zo is dan alles fout gelopen.
1: Sorry.
0: Wat?
1: Ik vind ethanol nog altijd een grappige naam.
0: Wat er al in zit?
1: Ethanol. Ethanol. Sorry, het is vrijdag.
0: De baas van Tomorrowland heeft zelf van alles gezegd over heel dat akkefietje, om het zo te zeggen, in een Nederlandse podcast. En dat is best opvallend, want die baas van Tomorrowland, die Michiel Beers, die geeft niet super vaak interviews.
1: Maar daarover dan wel?
0: Ja. Hij zegt dat de staalstructuur in het podium zelf was gesmolten en gebogen, wat eigenlijk pas gebeurt bij 1200 graden.
1: Wow.
0: Dus het moet echt wel intens geweest zijn. 40 minuten en het podium was weg ook. Het onderzoek is trouwens nog steeds bezig, dus een echte verantwoordelijke voor die brand hebben ze nog niet. Maar wat ik wel heel interessant vond, hij heeft in die podcast ook gezegd, het was de beste marketing ooit voor Tomorrowland.
1: Dat is wel waar.
0: Iedereen weet ervan, hè?
1: Iedereen weet ervan. Die beelden zijn de wereld, denk ik, rondgegaan.
0: Ja.
1: Iedereen was van, ah ja, juist, Tomorrowland, dat bestaat.
0: Ja. En ook de cijfers vertalen zich daarnaar. In 2025 waren er 1,6 miljoen mensen die een ticket wouden voor Tomorrowland. Dit jaar 3,3 miljoen. Dus ja,
1: wow.
0: Crazy, toch?
1: Amai, dat is wel crazy.
0: Dus als er kleinere festivals aan het luisteren zijn die ook eens een boost willen gebruiken, niet je hoofdpodium in brand steken.
1: Nee, liefst niet.
0: Dat is niet.
1: Nee, niet.

0: en Supermodel. 5 voor 7, goedemorgen.
1: Opstaan en gaan.
0: Hallo, zijn we bij Dirk de Zwembadman?
2: Hallo.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Ah, dat is hem.
4: Goedemorgen.
0: Zeg, zwembadbouwer, het is een drukke periode voor jou, vermoed ik.
3: Dat klopt, ja. Helemaal.
0: Nou, pittig. Gelukkig kunnen wij een hart onder de riem steken. Is er iets wat je kan gebruiken bij het zwembadonderhoud dat je vandaag moet doen?
3: Ja, graag Marco Schuitmaker, mijn engelbewaarder.
0: Oh.
3: Dat is altijd leuk om op te staan.
4: Ja, en een polonaise. Heb je collega's?
3: Ja. Eentje.
4: Dat wordt een heel korte polonaise.
0: Dat is fijn.

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
5: Camber, more space for your place.
6: Goedemorgen, het is 7 uur.
7: 14 nieuws.
6: Met Yannick Aerts.
8: De centenindex komt er en de pensioenen veranderen. Lonen boven de 4000 euro bruto worden 2 keer niet meer volledig geïndexeerd. Dit jaar nog en in 2028. Het federaal parlement heeft daarna verschillende keren uiteindelijk vannacht gestemd. Regeringspartijen CD&V en MR willen wel opnieuw die maatregel herbekijken en ook aanpassen. Nu ook de pensioenhervorming is goedgekeurd. Wie te weinig heeft gewerkt en vroeger wil stoppen met werken, krijgt minder pensioen. En wie al langer dan eigenlijk verplicht werkt, die krijgt net iets meer. En de verschillende pensioenstelsels die gaan ook meer op elkaar worden afgestemd. De vakbonden en oppositiepartij PvdA zijn het daar niet mee eens en willen ook naar de rechter stappen. Volgens PvdA-kamerlid Kim de Witte is de wet discriminerend.
9: 3 keer zoveel vrouwen die een malus gaan krijgen dan mannen, ja, dat kan natuurlijk niet. Mensen met een zwaar beroep die vaak minder lang leven, die gaan eigenlijk hard getroffen worden door deze hervorming. Ook veel mensen die tijdelijk deeltijds werken, die krijgen al een lager pensioen. Wel nu, die malus gaat vooral die mensen extra straffen. Die worden dan dubbel gestraft.
8: De lijn houdt 86 elektrische bussen voorlopig aan de kant, omdat er een technisch probleem is opgedoken met hun aandrijving. Enkele bussen van de leverancier Iveco zijn tijdens het rijden plots stilgevallen. De lijn legt het uit.
10: Er zijn een paar bussen die tijdens het rijden zijn stilgevallen. We hebben er ook een test op gedaan en daarop hebben we dan beslist om die tijdelijk uit dienst te zetten en aan onze leverancier te vragen om heel dringend dit op te lossen. Daarnaast zijn we op dit moment met man en macht eraan aan het werken om alternatieve oplossingen te zoeken, zodat we het tijdelijk wegvallen van deze bussen zoveel mogelijk kunnen opvangen.
8: Ja, sommige bussen die kunnen meteen vervangen worden, maar sommige ritten zullen ook geschrapt moeten worden. In Genk in Limburg is een bedrijfshal van een schrijnwerkerij helemaal verwoest door een zware brand. Die ontstond gisteravond en er ook was tot kilometers ver te zien. Rond middernacht was het vuur dan onder controle en vannacht is er nog altijd nageblust, zegt de brandweer.
11: Waarop wij dus onmiddellijk ook hebben moeten opschalen om meer tankwagens, autopompen, automaters ter plaatse te krijgen. De bedrijfshal is helaas helemaal verloren gegaan. De brand was uitslaan bij aankomst en daarop hebben we heel erg ingezet om te vermijden dat het vuur zou overslaan naar een nabijgelegen bedrijf en ook op de toonzaal en het kantoorgebouw van de schrijnwerkerij. Dus dat hebben we wel kunnen redden.
8: Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gewonnen met de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, de nummer 62 van de wereld, versloeg hem in 3 sets. 6-4, 7-5 en 6-4. En hij gaat dus nu door naar de 3e ronde. Het wordt opnieuw een zonnige en hete dag tot 33 graden. Toch tot de middag, want na de middag en avond stijgt de kans op buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later op de dag komt de zon erdoor en temperaturen tot 27 graden. Zondag is het ook nog eerst zonnig, maar in de loop van de dag ook buien en dan nog maar 24 graden.
12: Hagel?
13: Ja, het is kapot, ons weer.
12: Hoe kan dat zelfs?
13: Ik wil mijn geld warm. Terug. Ik wil mijn geld terug.
12: Heb jij geld gegeven aan iemand?
13: Nee, maar...
12: Zwat, op de weg vertraag je op de normale plaats, maar op de binnenring rond Brussel vertraag je een half uur extra. Daar moet je file golven tussen Groot-Bijgaarde en het Leonardkruispunt. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Voor wie de E411 naar Namen op wil, meer specifiek. In Brussel staat een defect voertuig in de Rogiertunnel richting Koekelberg op de rechter rijstrook.
13: Weet je waar er geen file en geen hagel is?
12: Zeg eens.
13: In Londen.
14: Hi, is Harry Styles. So surprised you.
15: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
16: in het Wembley Stadium

0: We hebben zo meteen een gloednieuwe aflevering van onze podcast 22 minuten stomme vragen. Het is er eentje met iemand die graag puisten uitduwt, een stukje tand mist en Italiaanse roots heeft.
1: Damn.
0: Ja.
1: Yummy.

0: het nieuws?
1: Ja.
0: Want welke dag is het vandaag?
2: De beste dag van de week, vrijdag.
0: Ja, zeker. En op vrijdag krijg je een nieuwe podcastaflevering van ons.
3: 22 minuten stomme vragen aan...
4: Dina Tersago.
1: Ja, we hebben haar eens goed aan de tand gevoeld. Maar nu ook weer niet te goed, want we zouden die tand wel eens kapot kunnen trekken.
4: Ik ben ooit met mijn skateboard gevallen, voortand eruit.
0: Oh nee.
4: Ik heb een valse voortand.
0: Maar dat ziet je echt.
4: Oh, dank u wel.
1: Goed gedaan.
4: Hè? Ja, pas op, dat heeft mij al wel wat geld gekost. Maar dat is niet leuk, hè. Echt vol op mijn gezicht. Ah. Gezicht open, tand eruit.
1: Oh. Tand
4: af.
1: Op welke leeftijd? Want dat is toch ook...
4: 10 jaar of zo.
1: Oh nee.
4: Ja. Dus ik zeg nu ook tegen mijn jongens, je zet een helm op en je doet je bescherming aan.
0: Je moet je zo'n rugbyhelm geven.
4: Zo echt helemaal inpakken. Ja. Je moet eigenlijk een sumo-pak geven om te gaan skaten.
1: Zo wat bubble wrap.
0: Ik heb het
1: Gaan we skaten, jongens.
4: Ja.
1: Ze heeft dus skatende boys die dus tegenwoordig goed ingepakt gaan skaten.
0: Ik snap het wel, zo'n voortand eruit. Auw.
1: Het is ochtends, dus het leek me ook plezant om het even over het ontbijt te hebben. Ik vond Dina haar antwoord op deze vraag heel interessant.
0: Wat is jouw favoriete koffiekoek?
4: Ik eet of een croissant of een droge strikkoek.
1: Ah, ja.
4: Ik eet niet graag crème of ik eet niet graag chocola.
1: Maar ik hoorde al, je zei van de kanten van Bonaire. En alleen daar kan ik de strikkoek ook vinden. Mijn vriendin is daar ook heel zot van.
4: Ah, ja.
1: En je vindt die bijna nergens, behalve
4: zo lekker.
1: Kanten Mechelen, Bonaire. Allee, jij ook?
4: Ja, ja. En mijn schoonmoeder ook, want die wonen bij ons. We hebben een kangeroewoning. Dus ik weet uit mijn hoofd wat iedereen wil. Ik bestel ook elk weekend hetzelfde. En ik weet, mijn schoonmoeder bestelt ook altijd de strikkoek. Wij eten dat super. Ja, dat is een droge koek.
1: Ja, die ma op het einde geeft twee maanden dat je het niet kent. Een strikkoek.
0: Ik ken het niet.
5: Oh, heb je mee?
1: Je bent gisteren met mij meegereden naar Mechelen, omdat je daar in de buurt moest zijn.
0: Ja.
1: Is het jou niet opgevallen hoe ik op het einde wegreed van mijn huis? Ik ben de andere kant op gereden.
0: Oh nee, totaal niet.
1: Allee!
0: Ik ben uitgestapt en ik heb niet meer achter mij gekeken. In alle eerlijkheid.
1: Ik ben
0: naar de weg gekeken.
1: Ik ben naar de bakker gegaan.
5: Oh, Sander! Oh, echt?
1: Het was uitverkocht.
5: Nee.
1: Ik zweer het. Ik heb nog zitten onderhandelen. Kan ik daar morgen vroeg om 4:30 of zo nog achterkomen? En ze zeiden, nee, dat gaat niet, meneer. U vraagt een beetje te veel. Maar dus dat is de merde met de strikkoek. Dus dat is de saaiste koffiekoek ever. En toch is die altijd uitverkocht. En het spijt me zo hard. En ik ga proberen, echt waar, om volgende week die nog eens te scoren.
0: Maar waarom zeg jij dit?
1: Ja, omdat het...
0: Nu maak je me helemaal excited voor de strikkoek en dan zeg je, ik heb hem niet mee. Dat is gewoon dat.
1: Man, honger is de beste saus.
0: Och, jong. Nee? Echt waar.
1: Maar ik ga echt mijn best doen om die nog te scoren.
0: Alle chance dat ik ontbijt mee heb dan.
1: Ah, voilà. En ooit zal ik de strikkoek kunnen strikken.
0: Ik ben zo benieuwd naar de strikkoek.
1: Het is zo saai. Het is echt gewoon, het is deeg.
0: Maar is het krokant deeg?
1: Nee.
0: Is het croissant deeg?
1: Ja.
0: Is het zachter? Maar, is het...
1: Je zult het volgende week wel merken als ik hem ooit te pakken
0: krijg. Swiss deeg.
1: Nou, dit is saai. Echt saai. En wat niet saai is, is onze aflevering van 22 minuten stomme vragen. Aan Dina Tersago dus, die je vanaf nu kan checken op VRT Max of je

0: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege

0: De M&M Ochtendshow.
1: Een super goeie morgen en fijn dat je luistert vanmorgen. Het wordt heel warm vandaag, 33 graden. Maar er komt een maar achter.
2: Ja.
1: Ja, vanaf de late middag is de kans groot op lokale buien met misschien ook onweer en hagel. Dus ik kan maar geven als tip, je was best niet buiten laten hangen voor je vertrekt, want vanmiddag zou die wel nog eens nat kunnen zijn. Mm. Het is vandaag ook een dag met heel veel nieuwe muziek. Daar gaan we straks iets voor 8 uur samen eens door. We bellen na 8 uur Laura Tesoro voor de finale van The Voice vanavond. Maar het is vandaag ook dag van de buren.
2: Oh.
1: Ja, meestal een dag waar je in je straat of wijk zo eens een stoeltje buiten zet om een babbeltje te doen. Misschien is er zelfs een buurtfeest dat georganiseerd wordt. Tenzij de sfeer niet goed zit natuurlijk. En daarom dit.
3: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
1: mensen die niet overeenkomen met hun buren.
2: Oef.
1: Mm-hmm. Blijkbaar komt een kwart van de Belgen niet super overeen met hun buren en is er al eens een discussie. Maar zit jij bij die kwart van de Belgen of kom je keigoed overeen met de persoon die naast, boven, onder je woont? Laat het weten in de app van M&M.
2: Oké.
4: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
5: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
6: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
5: Meer merk.
6: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
5: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
1: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
7: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
7: En dan met een promo die kan tellen.
9: Tegen de honger komt.
7: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrit. Lidl. Dat kan tellen.
10: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Win jij binnen een kwartier €50 concertengoed? Waag straks je kans bij de M&M

0: van Thomas Gray, ja. And the rumors stand true. Niet iedereen komt overeen met zijn buren.
1: Wat? Wat?
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: mensen die niet overeenkomen met hun buren.
1: Ja. Wat zeg je?
2: De M&M Ochtendshow.
1: En bij u?
0: Dat van wel, eigenlijk.
1: Okay.
0: Die boven ons... ja, appartement dus, hè.
1: Ja?
0: Die boven ons hebben en twee kinderen en twee tekkels.
1: Ah.
0: Laat ons zeggen dat het soms klinkt alsof die kinderen bakstenen als schoenen hebben.
1: Oh.
0: Want die ponzen echt crazy. En die durven ook al een keer roepen en heel uit wenen. Zo om 7 uur 's ochtends op een zondag.
1: Ja, maar...
0: maar ça va wel.
1: Lawaaihinder is een belangrijke oorzaak voor zowel burenruzie.
0: Wel, ja, die kwart van de Belgen die dus soms eens een discussie heeft met zijn buren, komt vooral door lawaaihinder. Echt 42% heeft daar al eens een ruzietje over. De tweede grootste oorzaak is vuilnis en sluikstorten. Ja. Dus ja, ik vermoed dat dat dan gaat over ja, zo een keer iets laten liggen aan uw voordeur of, ja, of de vuilzakken op de verkeerde dagen buiten zetten. Een vuilzak die open loopt, blijft staan. Maar voor de rest zie ik wel dat de meeste mensen wel best goed overeenkomen in de app van M&M. Amelie die stuurt zelfs, wij komen supergoed overeen. We geven een buurtfeest effectief deze avond met springkastelen en hotdogs.
1: Oh,
0: keileuk.
1: Wow.
0: Superleuk. Nette stuurt, wij komen niet zo goed overeen, dus geen goeiemorgen voor mij. De buren rechts van mijn huis zijn heel de dag en de nacht superluidruchtig.
1: Ja, de dag luidruchtig tot daar aan toe, maar de nacht...
0: De nacht, dat is fris. Hoe is het eigenlijk bij jou, Sander?
1: Oh nee, ça va hoor.
0: Ça va?
1: Ja, echt leuk.
0: Ja, jij hebt goed contact met jouw buren. Hè?
1: Ja, ik ga ook heel goed op zo die buurt-app Hoppler. Ik heb daar gisteren nog zo wat verkeerde stofzuigersfilters die ik ooit had gekocht, opverkocht.
0: Ja.
1: Echt leuk.
0: Tracy stuurt ook, mijn buurvrouw is mijn beste vriendin geworden 12 jaar terug. Super fijn. Tatjana stuurt, waar ik 2 jaar geleden woonde, kwam ik niet overeen met mijn buren. Ze stuurde de politie omdat mijn honden te veel blaften. Dat is ook wel niet fijn. Luc, hoe zit het bij jou? Goedemorgen of niet?
3: Goedemorgen.
1: Ja.
3: Okay. Gezien wel, hè.
0: Ja, ja, top. Ja, jij komt dus goed overeen met jouw buren.
3: Ja, dat klopt wel. Ja, dus ik woon op de gelijksvloer van een appartementje.
1: Ja?
3: In de stad van Dendermonde. Jammer genoeg in Dendermonde, maar kom. Dat is wel mijn leven. Maar iedereen komt daar wel heel goed. Allee, als ik mensen zie passeren. Daniela is mijn beste buurt, die woont helemaal bovenaan.
0: Oh.
3: Daar ga ik af en toe een koffietje gaan drinken, terwijl ik geen koffie drink.
0: Maar toch voor het gezelschap, dat is lief.
1: Maar, wacht,
3: ja,
1: en...
3: ja, maar natuurlijk. Ja, ja. Allee, ja, soms is dat ook lekker een colaatje. Maar soms drink ik ook wel lekker een koffietje.
1: En hoeveel buren heb je dan? Want het is een heel appartementsblok.
3: Ik heb brut gehokt, een stuk of 20.
1: Wauw.
0: En je kent die allemaal?
3: En dan heb ik nog... Ja. En dan heb ik nog schuin over mij... is Blijdorp. Ik weet niet of dat jullie dat kennen. Dat is voor mensen met een beperking.
1: Oh.
3: Al die mensen die daar wonen, daar kom ik enorm goed mee overeen. Dat zijn super lieve mensen. Ha, kun je dat niet, de vriendschap die je van die mensen krijgt, dat kunnen niet. Allee, ja.
1: Oh, schoon.
0: Maar leuk, zo leuk. Amai,
1: maar Dendermonde, dat is wel jammer.
0: Dendermonde, dat is jammer. Want anders was ik echt super graag daar komen wonen. Het klinkt echt super gezellig daar. Maar het is dag van de buren. Gaan jullie er iets voor doen? Ga je eens een extra koffietje gaan drinken dat je niet drinkt?
3: Oh, ik ga eerlijk zeggen, ik weet niet of dat. Want ik weet wel dat ze af en toe zo en ik heb wel iets. Maar ik denk niet dat er vandaag iets in de verste verte. Te doen is.
0: Goh, je kan iets organiseren, hè, Luc. Je kan gewoon een keer...
1: Vandaag nog.
0: Ja, je kan een keer gaan aanbellen, een keer zien hoe dat is met je buren.
3: Ja, ik kan bij de burgemeesterin gaan bellen.
0: Ah, voilà. Het is dat. In Dendermonde kent iedereen. Gewoon een keer aan gaan aanbellen.
3: Ja, ja.
0: Bjorn die stuurt nog in de app van de M&M dat hij afgelopen weekend een watergevecht heeft gehouden met de buren.
1: Top.
0: Kei leuk. Ik zie hier ook nog dat Jens had gestuurd. Ik kom overeen met mijn buren, maar het heeft wel 3 jaar geduurd tegen dat we overeen kwamen.
1: Nou, ja, vandaag dus dag van de buren. Hoewel ik denk dat je niet heel veel buren gaat spotten, want iedereen zit van binnen. Met die temperatuur.
0: Ah, het is warm, hè. 33 graden, zeg. Een hagel vanmiddag.

0: Weet je waar Koen Wouters woont?
1: Nee, laat hem.
0: Niet in Dendermonde.
1: Ah.
0: Dat is het belangrijkste. 19:30, Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, lonen boven de 4000 euro bruto, die worden binnenkort twee keer niet meer volledig geïndexeerd. Dit jaar nog en ook in 2028. Het federaal parlement heeft dat na verschillende keren uit te stellen vannacht goedgekeurd. En ook de pensioenhervorming is goedgekeurd. Wie onder andere te weinig heeft gewerkt en vroeger wil stoppen met werken, krijgt minder pensioen. En werk je langer dan je eigenlijk verplicht moet, dan krijg je net iets meer. En onze kroonprinses Elisabeth heeft haar masterdiploma openbaar beleid gekregen aan de Harvard Universiteit in Boston in de VS. Elisabeth is nu officieel ook afgestudeerd en ze gaat nu eerst een jaar voor zichzelf nemen, zegt ze. Meer over dit nieuws hoor je om 8:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En het weer. Daarvoor gaan we naar Sabine.
3: Een hele goede morgen. Nee. Het wordt vandaag al wat bewolkter en vanaf de late namiddag is er kans op onweersbuien. Maar het wordt nog steeds heet met temperaturen van 30 graden of lokaal zelfs iets meer. En aan zee verwachten we ook een zwoele 26 of 27 graden.
0: Merci, Jacob.
4: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de buitenring rond Brussel 40 minuten viel gehoven tussen Groot-Bijgaarde en het Leonardkruispunt door een eerder ongeval voor wie de E411 naar Namen op wil. In Brussel zelf staat een defect voertuig in de Rogiertunnel richting Koekelberg op de rechte rijstrook.
0: Zeg,
5: Win jij zo meteen 50 euro concertbudget?
0: Ik heb even de evenementen in Dendermonde opgezocht.
4: Nu zet je echt obsessief met Dendermonde.
0: Maar ik vond het zo erg dat ze zo slecht praten over Dendermonde. Zal dat wel leuk zijn, zeker? Dit weekend spelen ze daar Isabelle en het Beest in het Belgica Theater. En het wordt gebracht door de musicalleerlingen van de opleiding daar. Oh. Nu zondag. Dus neem dat mee. Je kan je prijs gerust daaraan uitgeven of aan ieder ander concert binnenkort natuurlijk. Chrissy Abrams, ook nog aangekondigd gisteren. Het zijn maar ideeën, hè. Eerst winnen natuurlijk. Dat doe je zo meteen bij de M&M Hitquiz. En meespelen doe je door nu één van deze thema's voor jezelf uit te kiezen.
4: Een beetje metal in popsongs. London Baby. Oldschool game personages.
0: Oh.

0: Antwerpen. Met de Look at My Life Tour. De singer-songwriter van het moment stelt haar nieuwe album live aan je voor. Op donderdag 15 en vrijdag 16 april. Tickets vanaf vrijdag om 9 uur via livenation.be. Samen met M&M. Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
6: Vrouw Wies.
7: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen.

0: We hebben die al in ons systeem staan. Straks eens luisteren.
1: Heel graag.
0: Maar eerst... De muziekquiz, waarbij drie juiste antwoorden 50 euro concertgoed kunnen opleveren.
2: Concert, de M&M hitquiz.
1: Concert uit.
0: We spelen met Paulien Houtenvels, 24 jaar uit Oud-Heverlee. Dag Paulien.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Hela. Paulien, jij werkt al. Dan zou je denken, geen examens meer dan, want veel studenten die sturen van oh, het is zo zwaar met dat weer, dat studeren. Maar jij hebt vandaag ook een examen voor het werk.
3: Ja, klopt. Ja. Ik ga mee voor een onbepaald duur voor mijn functie binnen mijn werk.
1: Oh, is dat dan een examen als in... Wat doe je precies van werk?
3: Ik ben verantwoordelijk aan de buitenschoolse kinderopvang en speeltuinwerkingen.
1: Oké, okay, wat houdt zo'n examen dan in? Wat moet je dan kunnen aantonen?
3: Ja, dat is... Waarschijnlijk gaat het een casus zijn waar ik die mag uitwerken en dan moet die mondeling gaan presenteren voor een jury.
1: Maar spannend, joh.
0: Miljarden.
1: En is dat vandaag of is dat...
3: Ja, dat is vandaag om 8 uur, dus ik heb
1: 10 minuutjes. Oeh, amai, spannend.
0: Maar misschien zijn we het spannender aan het maken dan dat je het zelf vindt.
1: Ja.
3: Ja, ik doe het op al 2 jaar, dus...
0: Hey, you got this.
1: Easy.
0: Komt goed. Goed, laat ons dan maar stressen voor dat mini-examen hier nu. De M&M hitquiz, waar je nu al één thema mag uitkiezen.
1: Een beetje metal in popsongs. London, baby. Oldschool game-personages.
0: Wat heb je gekozen?
3: London, baby.
0: Oké. Straks 3 vragen uit dat thema. Even checken, ben je er ooit al geweest?
3: Ja, ik ben al geweest, ja.
0: Oké, misschien wel te doen. De eerste vraag zo meteen heeft iets te maken met dit lied. Dus goed luisteren.
4: De M&M.

0: Dat is verwarrend, hè? Dit lied in het thema Londen.
1: Excuseer. Het thema London Baby.
2: Just, ja. De M&M hit quiz.
0: Ja, maar juist is juist. Dat is waar. Paulien, je bent er nog?
3: Ja, ik ben er nog.
0: Top. Onze kandidaat van vandaag. 3 vragen juist beantwoorden nu en je wint €50 concertengoed. De eerste vraag gaat over het lied dat je hier net te horen kreeg. Want je hoorde onder andere Dimitri Vegas. En de vraag is, hoe heet het zoontje van Dimitri Vegas?
3: Londen.
1: Ja, heel makkelijk, hè. Londen, effectief.
0: Maar juist, ja. Londen was ooit ook een baby, bijgevolg. Dus past volledig in het thema, London Baby.
1: London Baby.
0: Tweede vraag. Alle chance dat Londen zo dichtbij is. Want de laatste tijd is een Europese tour niet zo uitgebreid meer. Harry Styles die doet enkel Amsterdam en Londen. Maar het kan ook erger. Welke artiest doet enkel een stop in Londen in haar Eternal Sunshine Tour? Dit is nog een kleine tip. Yeah.
3: Nee, dat weet ik niet. Sorry, nee.
1: Oh, nee.
0: Ja, dat is een jammer.
1: Oh, no.
0: We zochten Ariana Grande.
3: Oké.
1: Ja, we draaien straks haar nieuwste single. Is vandaag uitgekomen.
0: Mm.
1: Ja, sorry, Paulien. Maar je weet wat ze zeggen, hè?
0: Ja, een slechte hitquiz is een goed examen op het werk zometeen.
1: Voilà.
0: Voilà.
3: Yes.
0: Dus knallen, hè?
3: Dankjewel.
0: Dat is het.

0: Just the Way You Are van Milky en Mulgrab. Goedemorgen. We gaan het laatste weekend van mei in. En niet enkel mei komt tot een einde, ook The Voice van Vlaanderen vanavond is die finale.
1: Just.
0: En een van de coaches van The Voice van Vlaanderen heeft toch nog de tijd gevonden om vandaag nieuwe muziek uit te brengen.
2: De nieuwste muziek ontdek je hier op M&M.
0: Laura Tesoro postte deze week een foto op Instagram waarop ze eruit ziet als een van de kippenboutjes in de versafdeling van de koolruit. Haar gezicht is ingepakt in plastic. Past ook wel bij de titel van haar nieuwe single. Die heet Plastic Paradise. Klinkt zo.

0: catchy. Zo kennen we ze, de Laura Tesoro. Maar ze is niet de enige Belg die een nieuwe muziek uit heeft vandaag. Ook Oscar and the Wolf. Maar dit is een samenwerking met een Nederlandse S10. En dat is wel speciaal, want het heet Safe and Sound. En zoals we weten zingt S10 in het Nederlands. Hm? En Oscar and the Wolf in het Engels. Dus als je dan afvraagt hoe hebben ze dat opgelost, ze hebben het zo gedaan.
1: Nou, oké.
2: But if you let go, then I let go of me.
0: Dus Oscar and the Wolf.
2: If you let go, then I let go of me.
0: Zingt in het Engels en dan?
1: Ja, ja.
0: S10.
3: Als jij me loslaat, laat ik mezelf los.
0: Je zingt dan gewoon in het Nederlands.

0: En op de achtergrond van de dubbele stem bij S10 hoor je Oscar de Wolf toch een klein beetje Nederlands zingen. Want hij is dan zo wat de achtergrondstem. Dat is dan toch een unicum eigenlijk voor hem. Want ik heb hem alleen nog maar in het Engels gehoord. Prachtige song, Safe and Sound. Maar in het buitenland zijn er ook natuurlijk artiesten met nieuwe muziek uit. Zoals Dasha. Die heeft een song uit zoals we ze kennen. Country, uptempo, happy. Heerlijk in dit zonnetje.
1: Oké.

0: mij.
1: Ja, sorry. Hier kun je toch niet ongelukkig van worden.
2: Zou ze al durven zeggen?
1: Yeehaw! Yeehaw, effectief. En ook yeehaw bij David Guetta en Bebe Rexha. Die hebben ook een nieuw nummer uit. Best up tempo, het heet Sad Girls. Yeah.

0: Ja, en hier valt het niet zo heel hard op, maar toen ik het nummer vanmorgen aan het beluisteren was, dan viel mij iets op aan de intro. Want die lijkt heel hard op een nummer dat al bestaat.
1: Oké, we luisteren. Intro van...
0: Sad Girls, van David Guetta en Bebe Rexha. Maar, ja, klinkt super hard als deze, toch?
1: Oh, ja.
0: What is Love, van Hathaway.
1: Ja.
0: Maar daar is David Guetta wel goed in, hè? Samen met Bebe Rexha. Die hebben ook zo Blue, weet je nog, uitgebracht. Ja. Maar kijk.
1: Alles komt terug.
0: Alles komt terug. Ook Ariana Grande komt terug. Die start volgende week met haar Eternal Sunshine Tour. Heeft in tussen de repetities door ook nog tijd gehad om eens nieuwe muziek uit te brengen. Eind juli komt haar album Petal uit. En de eerste single daarvan heet Hate That I Made You Love Me. Het is heel feeriek, heel whimsical, dus het is even wennen aan de sound. Maar dit is Ariana Grande met haar laatste nieuwe single sinds vanmorgen.

0: nieuwe van Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, klinkt een beetje als een bubbelbad zo. Bij
1: ja, hè?
0: Ja, zo. Zo wat dit.
1: Ja, daarmee. De hele tijd. Ja. Daarmee, het is wel feeriek, het is wel even wennen.
0: Ja, maar hey, het ging wel lekker binnen hoor. Op zo'n rustige vrijdag.

0: Sander en Imaan.
1: Ja, dat kampvuur van Temptation van gisteren wil ik toch even iets over laten horen. En dat duo-ticket voor Harry Styles dat we weggeven voor zijn show in Londen. Straks wat details daarover.
2: Vanavond op VRT1.
3: We hebben een vermoorde abortusarts. Haar man trof haar vanochtend dood aan in hun appartement.
4: Aanslag. Krijgen we Amerikaanse toestanden hier?
2: Op VRT1 kan je een zaak oplossen met Eva en Wolfs in Flikken Maastricht. Op VRT Canvas nog meer misdaad in de sfeervolle serie Shetland. En op VRT Max zie je de impact van de oorlog in Reizenwaas terug naar Oekraïne. Tot vanavond.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
7: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
1: Heel goedemorgen. Het is 8 uur.
0: 14 nieuws.
1: Met Jannik Aerts.
8: De centenindex komt er. Lonen boven de 4000 euro bruto worden twee keer niet meer volledig geïndexeerd. Dat is dit jaar en ook in 2028. Het federaal parlement heeft dat vannacht goedgekeurd. Nu, die stemming daarover werd de afgelopen maanden wel verschillende keren uitgesteld. Maar nu zal die centenindex toch in enkele sectoren maandag al ingaan. De sociale secretariaten die de lonen berekenen en uitbetalen zijn al maandag bezig met de voorbereiding. En HR-bedrijf Acerta legt uit welke werknemers die centenindex het eerst zullen voelen.
9: Bijvoorbeeld de kappers en de schoonheidssalons, maar evengoed de arbeiders van de cementfabrieken, arbeiders van de petroleum, de werknemers van gas en elektriciteit en ook de groothandelaars, verdelers en geneesmiddelen. En vanaf juli de sector van de metaal, zoals de bouwsector, maar evengoed de banken.
8: Ook de pensioenhervorming is goedgekeurd uiteindelijk. Wie te weinig heeft gewerkt en vroeger wil stoppen, krijgt minder pensioen. Werk je langer dan je eigenlijk verplicht moet, dan krijg je net iets meer. En de verschillende pensioenstelsels die worden ook meer op elkaar afgestemd. De vakbonden en ook oppositiepartij PvdA zijn het daar niet mee eens en willen ook naar de rechter stappen. Volgens PvdA-kamerlid Kim de Witte is die wet discriminerend.
10: Drie keer zoveel vrouwen die een malus gaan krijgen dan mannen, ja, dat kan natuurlijk niet. Mensen met een zwaar beroep die vaak minder lang leven, die gaan eigenlijk hard getroffen worden door deze hervorming. Ook veel mensen die tijdelijk deeltijds werken, die krijgen al een lager pensioen. Wel nu, die malus gaat vooral die mensen extra straffen. Die worden dan dubbel gestraft.
8: De lijn houdt 86 elektrische bussen voorlopig aan de kant, omdat er een technisch probleem is opgedoken met de aandrijving. Enkele bussen van de leverancier Iveco zijn tijdens het rijden plots stilgevallen. En er zal dan ook impact zijn voor de reizigers, zegt de lijn.
11: Dat kan gaan van waar vandaag een geleden bus, een harmonica-bus, zoals ze in de volksmond zeggen, vandaag rijdt, dat dat met een standaardbus zal gereden worden. En anderzijds kan het soms ook voorvallen dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking hebben en dat die rit dus niet kan gereden worden.
8: Ja, check dus zeker goed de app van de lijn voor je vertrekt.
12: For the degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
8: Ja, kroonprinses Elisabeth heeft haar masterdiploma openbaar beleid gekregen aan de Harvard University in Boston in de Verenigde Staten. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waar ook haar ouders koning Philip en koningin Mathilde aanwezig waren. Elisabeth is nu officieel afgestudeerd en nu gaat ze eerst een jaar tijd nemen voor zichzelf. Een Russische drone heeft vannacht een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens. Er is daar ook brand uitgebroken. Twee mensen zijn licht gewond en 70 mensen zijn geëvacueerd. Roemenië ligt in het oosten van Europa en is ook een NAVO-land. In april kwam daar ook al eens een Russische drone neer. Het wordt opnieuw een zonnige en hete dag tot 33 graden. Maar in de loop van de namiddag en avond stijgt de kans wel op onweersbuien met hagel. Ook morgen eerst nog kans op een bui. Later op de dag komt de zon erdoor. Temperaturen dan rond 27 graden. En zondag krijgen we ook nog wel de zon te zien. Maar ook dan nog buien en nog maar 24 graden dan.
13: Mm-hmm. Dankjewel. Die vertraagt op de normale plaatsen op de weg. Maar op de E17 van Antwerpen richting Gent verlies je 1 uur. Tussen Waasmünster en Lokeren komt er een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Dus maak daar alsjeblieft een reddingsstrook. Nog op de E17 richting Gent. Vanuit Kortrijk een kwartier extra bij de Pinte door nog een ongeval op de linkerrijstrook. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de E19 richting Breda hinder in Brecht door een defect voertuig waar je moeilijk voorbij kan. En in Melzele sta je in de file op de afrit richting Antwerpen door een ongeval op de brug boven het complex Melzele op de N450.
1: Staat genoteerd.
0: M&M.
1: Ja, madame?
14: Ja, het is vrijdag, hé.
1: Ik weet het. Goed, hè.
15: Wekker niet afgezet. En ik heb net een dag verlof. Maar Sander heeft...
1: veel kijktips.
15: Klinkt tof. En die maan die vraagt zich af...
13: hoe gingen wij dat ticket voor Harry Styles nu weer weggeven volgende week?
1: Aha, ja.
15: Goeie vraag. Ik zal blijven luisteren van...

0: Ochtendshow. Ja, zo meteen hoor je dus hoe jij bij Harry Styles in Londen kan geraken volgende week.
1: En straks zappen we ook eens naar tv, want er is heel veel te vertellen, hè Sander?
0: Zal wel zijn, konijn. Temptation.

0: je het kind bent van Jay en Naomi uit Temptation Island. Oh.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, gisteren was een hoogdag voor iedere Temptation-fan. Het was eindelijk de aflevering met het laatste kampvuur. En het was echt smullen. Alle koppelreunies waren raar.
2: Ja, ik heb dus niet gekeken dit seizoen. Jij wel, Sander. Oh, dank je wel daarvoor. Want je houdt mij altijd op de hoogte over alles. Maar dus, het was crazy gisteren.
0: Ja, dus één koppel is er al uit. Hè. Jay en Morena zijn al even geleden uit Temptation Island gestapt. Dus je blijft met drie koppels over. Mm-hmm. En ja, je merkt altijd zo, als het laatste kampvuur begint en je ziet welk koppel ze als eerste in de montage steken, dan weet je, ah, dit is het, de chillste reunie die we te zien gaan krijgen, toch? Want je bouwt altijd op als programmamaker.
2: Ja.
0: En dus het begint met eigenlijk een van de heftigste koppels, vond ik. En dan weet je, het wordt alleen maar beter, om het zo te zeggen.
2: Oh.
0: Ja, het was echt pittig. Alle reunies, ik zeg het, alle koppelreunies waren raar. En die presentator, Rick uit Nederland en Annelien van bij ons, top hè, top.
2: Love. Ja, die doen dat goed.
0: Hetgeen wat je vandaag misschien al het meest hebt horen of zien passeren, is het kampvuur van Jay dus.
2: Van degene die eruit zijn gestapt.
0: Nee. Ray is eruit gestapt. Ah. Jay zit er wel nog in. Ja.
2: Oh my, dat is verwarrend.
0: Ja. Okay. Maar dus Jay is de kandidaat die bij het kampvuur nogal vurig is geworden. Vuriger dan het kampvuur zelf. Luister even mee naar hoe dat er dan toe ging. Echt heftig.
3: Er is toch een beeld van de zo. Laat zien dan.
4: Weet jij niet wat jij doet?
3: Laat dan zien dan. Jullie ook. Laat dan zien dan.
5: Jay, wacht. Iets rustiger.
3: Nee. Niet mijn grens overgaan. Ben je gek, man? Nee. Laat zien.
4: Nou ja, ik ga hier...
3: Laat zien dan? Nee bro. Jullie willen me allemaal in de setting gooien. Laat het zien dan, mag ik even.
4: Laat ons rustig babbelen.
3: Nee boer, joh.
5: Wat zij zegt.
3: Nee boer, man. Laat het gewoon zien hier dan. Nee. Niet zo tegen mij praten meer, man.
4: Wil je me even pauzen?
3: Nee. Dit gaan we niet met mij doen. Nee. Dit gaat over mijn grens. Rijk, dit gaat over mijn grens. Sorry.
0: Ja, het is echt, dus je moet weten, Jay was heel boos omdat ze zeiden, we hebben beelden dat je een verleidster kust, maar die beelden waren eigenlijk alleen maar vage beelden en ook een bekentenis op beeld wel van die verleidster die zegt van ik heb gekust met Jay, maar volgens hem is het allemaal niks om rekening mee te houden, omdat die beelden zelf gewoon een beetje vaag zijn en je ziet niet echt dat hij kust, maar zijn gedrag zegt voldoende. En je moet dus weten dat Jay en zijn vriendin Naomi, Naomi is zwanger. Was zwanger ook tijdens de opnames van Temptation Island. Ja.
2: Maar ik vind dat zo heftig. Die muziek, eerst en vooral al.
0: Ja, tuurlijk.
2: Love it.
0: Het gevloek, ja.
2: Was dat Annelien Korevits die zei van doe rustig?
0: Tuurlijk. Annelien, queen.
2: Wat een queen.
0: Ja, en dus je moet weten, na het uitvliegen zelfs nog, zijn ze nog altijd samen. Dat zagen we al, want volgende week zijn ze als koppel terug te zien in de reunie-aflevering. Die ook heel pittig zal worden, want ik zag de trailer al en wauw.
2: Wauw. Ja, Sylvie stuurt al in de app van M&M, that's no man material.
0: Nee, jongen, red flags.
2: Nee, dikke red flags. Ja, dat komt dus tot een einde. Wat ook tot een einde komt vanavond is de Voice van Vlaanderen. De finale is te zien op VTM. Hm? Maar er zijn nog een paar dingen met finales, zoals op VTM 2 zaterdag kun je de finale van de Champions League bekijken. Dat is PSG tegen Arsenal. De finale van So You Think You Can Dance op VTM op zondag. En er is ook op Canvas, moest je dat interesseren, morgenavond de finale van de Koningin Elisabeth wedstrijd. Ja, cello is het dit jaar.
0: Ik heb daar iets over gelezen ook. Je wint ook een cello als je dus de Koningin Elisabeth wedstrijd wint. Het is een cello die je 4 jaar mag bijhouden. En die kost 5 miljoen, die cello. De verzekering daarvan is 50.000 euro per jaar ook, die je terecht moet bijnemen. De cello, als je die met het vliegtuig zou vervoeren, moet die een eigen zitje hebben. Mag niet in het ruim of zo. Mag ook niet naar een te warm of een te vochtig klimaat. En het mag ook niet gaan naar een land in oorlog. Wat best frappant is, want er zijn ook 2 Russische finalisten.
2: Oh, oei.
0: Dan, waar gaat de cello dan naartoe?
2: Allee, een cello van 5 miljoen. Maar je moet die dan teruggeven.
0: Ja, denk ik.
2: Dat is ook jammer.
0: Zeg, en als we dan toch over tv-nieuws hebben, we zijn nog niet uitgepraat, want... De eerste namen voor het nieuwe seizoen van De Slimste Mens ter Wereld, die zijn gisteren ook aangekondigd.
2: True.
0: Zangeres Jelle van Daal van Last Go van vroeger gaat meedoen. Maar ook Stefanie en Francesco Plankaert, die je iedere zondagavond nog altijd bij Chateau Plankaert ook ziet op VRT1 of VRT Max. Dus heel spannend wie de slimste kasteelheer, kasteelvrouw zal worden daar. Ja, vanaf volgend tv-seizoen zien we dan wie Felix Hermans opvolgt.
2: Maar is zoveel tv-nieuws.
0: Ja.
2: Crazy. Expeditie Robinson ook gisteren aangekomen.
0: Juist, dat komt terug.
2: Dat ook terugkomt.
0: Waanzin. Goed, ik denk dat je op dat vlak helemaal mee bent. Misschien juist nog onze big hit.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: M&M Live.

0: Rood Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: M&M Live.

0: zal zo meteen een keer heel goed luisteren, want het gaat hierover gaan.
1: Harry Styles is back.
2: A surprise to you.
3: Met nieuwe muziek en zijn spectaculaire wereldtour.
4: You know it's not the same as it was.
1: Together, together.
3: Hey! Helaas zal

0: Schrijf je nu in via het M&M-kanaal op VRT Max.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Krevel.
3: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel, leef beter. Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Goeienacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green bag van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil je niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
7: Ricci, citroen met framboos.

0: Kun je binnenkort van heel dichtbij zien?
1: Ja, ja, ja, het zal wel zijn.
2: M&M stuurt jou naar de spectaculaire wereldtour van Harry Styles in Londen.
0: Volgende week kun je bij M&M een duo-ticket winnen om Harry Styles zijn Together Together Tour te zien in Londen. Dat is met gratis vervoer en overnachting. Dat wisten we al, dat hebben we deze week al veel verteld. Uh-huh. Maar wat je misschien nog niet weet, is dat je daar belachelijk weinig voor moet doen om dat te winnen. En met belachelijk weinig bedoel ik eigenlijk gewoon twee dingen.
1: Oké. Okay.
0: Het eerste is je inschrijven voor die wedstrijd via het M&M-kanaal op VRT Max. Dus naar M&M surfen, ja. Even scrollen, dan zie je daar Harry Styles zijn hoofd. Mm-hmm. Daarop klikken en je inschrijven. En nummer twee, volgende week, als je dan telefoon krijgt, zeker opnemen met... Geen hallo, geen oh my god, is dit de radio? Nee. Opnemen en meteen zeggen We Belong Together. En dat garandeert je een finale plaats voor die crazy zotte prijs volgende week.

0: doen even al een test dan. Hè. Dus je hebt net uitgelegd hoe het volgende week zal werken.
1: Ja, voor die tickets van de Harry Styles, ja. Dus die wil winnen, ja. Inschrijven op 14 Max. Ik heb dat dan in...
0: Deze oefening heb ik mij
1: ingeschreven, ja. Dus op 14 Max.
0: Ik ben Sander van M&M, jij bent Imaan, een luisteraar.
1: Ja.
0: Oké?
1: Okay? Oké.
0: Okay. Dus... Oké.
1: Okay. Oh my god. We belong together.
0: Proficiat, jij gaat naar Harry Styles in Londen. Vervoer, overnachting inbegrepen. Proficiat, met wie spreek ik?
1: Met Imaan, hallo. Oh,
0: wie ga je meenemen?
1: Mijn allerliefste collega, Sander Gillies.
0: Oh, echt waar?
1: Nee, joh.
0: Ah, okay.
1: Het is eigenlijk voor een finale plaats, hè.
0: Dat is waar. Okay, ja.
1: Dat is ook... Maar dat is al een stap dichter dan...
0: Dat is juist. Ja. Het is een grote prijs, dus een grote finale is ook op zijn plaats.
1: Effectief.
0: Iris, die stuurt al, betalen jullie ook uit de spoedprocedure reispas en ETA? Die is er vooruit aan het denken.
1: Ja, ik zou zeggen, spoedprocedure, het concert is 12 juni.
0: Ja.
1: Dus normaal gezien, als je dat nu begint in orde te brengen, is dat tegen dan wel gefixt en kost dat niet zo heel veel.
0: Ja.
1: Zo'n ETA, ik snap het. Maar als je in girlmath denkt, het ticket is gratis, je vervoer is gratis, je hotel is gratis. En zo'n ETA is normaal gezien op een uurtje gefixt.
0: Ja, dat is waar. Ja. Snel gedaan, onlangs nog ik. Zie, komt goed jongens. Intussen 8:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, lonen boven de 4000 euro bruto, die worden 2 keer niet meer volledig geïndexeerd dit jaar nog. En ook in 2028. Daar is nu eindelijk een wet over gestemd. De Cende-index zal ook al maandag ingaan. Bijvoorbeeld al in de kappers- en in de schoonheidssector. Ook de pensioenhervorming is goedgekeurd. Wie te weinig heeft gewerkt en vroeger wil stoppen, krijgt binnenkort minder pensioen. En werk je langer dan verplicht, dan krijg je wel net iets meer. En een Russische drone heeft vannacht een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens. Daar is daar ook brand uitgebroken en 2 mensen zijn licht gewond geraakt en 70 mensen zijn geëvacueerd. Meer over dit nieuws straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En Jacot, goedemorgen.
3: Een heel goedemorgen. Het wordt vandaag al wat bewolkter en vanaf de late namiddag is er kans op onweersbuien. Maar het wordt nog steeds heet met temperaturen van 30 graden of lokaal zelfs iets meer. En aan zee verwachten we ook een zwoele 26 of 27 graden.
1: Zwoel.
0: Ja. Ik zou het durven zeggen.
4: Temptation.
5: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E17 van Antwerpen richting Gent verlies je 2 uur tussen Waasmunster en Lokeren door een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Dus maak er alsjeblieft een reddingstrook. Nog op de E17 richting Gent vanuit Kortrijk 40 minuten extra bij de Pinte door nog een ongeval op de linkerrijstrook. En op de E19 richting Breda hinder in Brecht door een defect voertuig waar je moeilijk voorbij kan.
4: M&M.
1: Edge of Desire doet het al een paar dagen goed en dat zou iets met het zonnetje te maken kunnen hebben. Maar wat als je daar dan ook nog eens een vrijdagsgevoel bovenop gooit? Vind je het dan nog beter of vind je het net helemaal niks? Jouw mening, liefst in al zijn eerlijkheid, kun je nu kwijt in de app van M&M samen met een score op 10 voor deze Edge of Desire.

0: We hadden zo vroeger bij ons, alleen de gemeente naast ons, de Jungle Party. Dit had daar zo gepast. M&M. Read the song. Echte vibe.
1: Ja, dat snap ik. Ik heb ook het gevoel dat we allemaal collectief zo op roadtrip aan het gaan zijn.
0: Ja, hè?
1: Net zo raampjes naar beneden, zonnebril op. Oh, echt leuk. Thaisa vindt het ook heel leuk. Die stuurt, laat het weekend maar beginnen. 10 op 10 voor mij. Warren stuurt, ik krijg er Brazilië vibes van. Die geeft daar ook een 10 op 10 voor. Ik zie hier dat Maud stuurt dat ze het in het begin niet zo goed vond. Dat ze er een beetje aan moet wennen. Een 6 op 10. Maar Fedra, jij vindt het een zalige plaat, hè?
2: Ja, het vind echt een zalige zomerse plaats.
1: Je had een 9 op 10 gegeven. Wat moet er nog beter om dat zo een tientje te krijgen?
3: Oh. Ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Dat is een moeilijke vraag.
3: Waar zit je dan, hè?
1: Ja. Fedra?
3: Nee, ze zat nadenken.
1: Nee, ze zat, het is te moeilijk. Wel, dat is oké. Ik ga de 9 van Fedra gewoon optellen bij de rest van M&M. En dan kom ik aan, ja, een 9 op 10. Dat wil zeggen dat je Jonas... Sorry, nu ben ik het helemaal kwijt. Dat wil zeggen dat je Jonas Blue, Edge of Desire, straks na 12 uur opnieuw hoort bij Evelien om jouw mening op te geven op punten op 10.
0: Ik zie in mijn hoofd nu zo Fedra ergens helemaal gefreezed staan. Zo, fuck. Kunnen ze dat lied nog beter maken?
1: Wat is dat ene puntje nog waard?
0: Oh. Als je ergens een gefreezed persoon tegenkomt, is het
1: Fedra. Ja. Maar straks al binnen 5 minuten spelen we ons favoriete vrijdagspel hier.
0: Aha!
4: Zometeen bij Iman en Sander. Is het een Belg of een Nederlander?
5: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
6: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
9: Oh, wauw. Oh.
10: Dit is Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
9: Wow.
10: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
9: Cool.
10: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
9: Yuzu.
10: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
12: Kijk eens in mijn
11: jas. En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
13: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard en lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
14: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
15: Relax. Het is Toyota.
14: Info en voorwaarden op toyota.be.
16: M&M.

0: TT en Shake It Off. We spelen een spel vanmorgen.
1: Eén beller, één babbel. En op het einde één vraag voor Imaan en Sander.
2: Ja. Is het een Belg
3: of een Nederlander?
0: Zometeen bellen we dus een luisteraar. Die luisteraar kan twee dingen zijn. Een Belg of een Nederlander. Wij mogen anderhalve minuut lang vragen stellen en ondertussen goed luisteren natuurlijk. Want er mogen accenten nagedaan worden. Er mogen echte accenten gebruikt worden. Schuilnamen mogen gebruikt worden. Je kan ook gerust meespelen in de app van M&M. Stuur daar een goede vraag voor die we kunnen stellen.
4: Ja.
0: Of gok gewoon mee over de ware nationaliteit van onze bellers. Klaar?
4: Helemaal.
0: Hallo, met wie?
5: Hallo, goedemorgen. Ik ben Ruud.
0: Ruud. Dag Ruud. Ruud.
4: Goedemorgen. Het wordt heel warm vandaag. Wat doe jij om af te koelen?
5: Ik ga even dobberen in een meertje in de buurt.
4: Dobberen in een meertje in de buurt?
0: Ja.
4: Ik kan je accent niet zo goed plaatsen.
0: Oh, ik helemaal. Maar ik ga... Nou.
4: Oké. Okay.
0: Zeg, het WK komt eraan. Voor wie ga je supporteren?
5: Ik supporter voor Oranje. En dat is dan specifiek voor Van Dijk.
0: Van Dijk.
4: Wie is Van Dijk?
5: Ja.
0: Waar staat hij op het veld?
5: Die staat als middenvelder op het veld gestaan.
4: Oké. Okay. Wat doe jij van werk?
5: Ik ben dakwerker. En jullie?
0: Wij werken voor de radio. Ja. Amai, dakwerker.
5: Oh, leuk.
0: Maar bij dit weer?
5: Ja.
0: Hoe hou je het koel?
5: Ja, het is natuurlijk warme dagen geweest. Maar ja. Vandaag hebben we een dagje verlof gekregen.
0: Een dagje verlof. En wat dan met het dak waaraan jullie bezig waren? Kan je daar niet aan verder werken?
5: Nee, dat gaat even op de pauze. Maar volgende week doen we gewoon lekker verder.
0: Oké. Okay.
4: Wat doe je met de zomervakantie? Wat is jouw favoriete drankje?
5: Oh, ik lust wel een Aperol Spritz.
0: Oké.
4: Okay. Ja, dus dat ga je deze zomer
5: vooral... Heerly de Peli.
4: Heerly de Peli.
0: Zeg maar, en heb je een favoriet strippersonage?
5: Strip?
0: Ja.
5: Dat, een strip, dat ken ik niet.
4: Nee? Of is er een favoriet personage op het internet?
0: Ah, ja.
4: Een content creator.
0: Ja, ja, die je leuk vindt.
4: Is het die je leuk vindt?
5: Nee, dat vind ik allemaal maar hoe zeg je dat in België, in Vlaanderen, zo gegeven? Die influencers, daar moet ik niet van weten.
4: Oh ja, dat is wel zo.
1: Het is tijd, Imaan en Sander. Is het een Belg of een Nederlander?
0: Ja, ik heb het ook door, hè.
4: Ik heb het keihard door.
0: Hoe lang al? Ik kan van in het begin. Ik zweer u.
4: Echt?
0: Ruud en ik was er al.
4: Ik moet zeggen, het is omdat ik de M&M-app open heb staan.
0: Ja?
4: En omdat er heel veel berichten van luisteraars binnenkomen die zeggen dat het één bepaald persoon is.
0: Dus een Belg, zeg je?
4: Ik zeg een Belg.
0: Ja, ik ook. Kom,
1: Je babbelde met...
0: Hè?
5: Ruud!
4: Timon Verbeek!
5: Ik ben een Belg.
0: Toch echt Timon Verbeek, hè?
5: Ik ben daar zo slecht in. Ik heb heel de nacht wakker gelegen omdat ik wist dat ik dit moest zien.
4: Hallo,
5: en
4: het niet ging kunnen.
5: Maar ja, maar mijn accenten veranderen ook heel de tijd. Bij elke vraag als ik iemand anders.
0: Ja, in het begin dacht ik, hij probeert een Belg na te doen. En toen was hij probeert een Nederlander na te doen.
4: Maar daarmee, ik zei het nog van, ik weet echt niet wat dit accent is. Zet je nu een Belg of een Nederlander aan het doen? Dat is
0: prachtig.
4: Helemaal niet.
5: Ik was een Bulgaar. Nee, het was echt verschrikkelijk. Oh, mijn nachtmerrie.
4: Allee, maar Timo, waarom doe je jezelf dat aan? Waarom doe je niet gewoon een Belg?
5: Ja, eigenlijk dat ik ook. Maar ik denk als ik in mijn eigen stem zou praten, dat misschien nog meer op zou vallen.
0: Ja, het is nog
4: meer duidelijk.
0: Hey, maar goed dat we je aan de lijn hebben, want ik wil je even feliciteren nog met je strip. Die is al even uit, maar ik vond hem heel plezant. Heel grappig ook.
5: Dankjewel.
0: Dus goed gedaan.
5: Leuk om te horen.
0: Ja, goed bezig.
4: En wat ga je dit weekend effectief doen met het goede weer?
5: Ik ga dobberen, ik ga even varen.
4: Oh, leuk.
0: Dat blijft zo.
5: Zoals Ruud.
4: Ja, ik weet ook niet welk accent dat je al na het moet zeggen.
0: Dobberen, varen. Ja.
5: Maar ik besefte ook dat het telkens iets anders was.
0: Ja.
5: Hebben ze zo hard door.
0: Nou,
5: verschrikkelijk.
4: Nou, geniet van dobberen en varen. Geniet van het weekend.
5: Dank je.
4: En groet aan de Ruud.
0: Ja, houdoe.
5: Doei.
4: Doei, Timon. Love you.
0: Wil je zelf ook eens meespelen? Als je ons wil proberen beetnemen, meld je gerust.

0: Geen illusie. Als wel degelijk Dua Lipa en daarvoor Timon Verbeek als Nederlander.
1: Dit komt er nog aan.
2: Als je hem op M&M laat staan.
3: Oh, Timon, love you.
0: Zometeen om 4 uur hoor je Club Kautar op een vrijdag hier op M&M. Normaal gezien doen we dat niet. Ja, het is een beetje speciaal met ook bezoek van M&M Start to DJ winnares Dino, die een set komt draaien. En nadien blijven de goede vibes maar komen, want om 8 uur is Nina Black Friday er terug voor je. En M&M Party ook aansluitend. Kortom, vrijdaggevoel, weekendgevoel, je vindt het hier. Rustig dames, rustig. Straks nog Aaron Blommaert, nu deze Gustavo Lima.

0: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Singapuria en alle programma's van toen.
1: VRT Max. Maak elk moment de max.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen. T-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knak.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want T-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
2: T-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
6: Meer merk.
5: En meer leasing. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
7: Krevel.
8: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel. Leef beter.
9: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Met Janneke Aerts.
11: De OCMW wordt in Gent wordt nagedaan. Ja, over zo'n half uur is er een reconstructie van de moord op een OCME-medewerker in Gent. Een man van 38 doodde vorige zomer de medewerker toen die bij hem op huisbezoek kwam. Het is nog onduidelijk waarom die man dat deed. De ouders van het slachtoffer zullen niet aanwezig zijn, omdat het voor hen te zwaar is. Dat zegt hun advocaat Jeff Vermassen, die in hun plaats gaat.
12: Eigenlijk is dat een verwachting die getemperd is in die zin dat zij daar niet naar uitkijken met grote nieuwsgierigheid, maar aan de andere kant toch wel willen weten en hopelijk zal die man hun de waarheid vertellen.
11: Lonen boven de 4000 euro bruto worden twee keer niet volledig geïndexeerd. Dit jaar nog en ook in 2028. Het federaal parlement heeft daar vannacht eindelijk een akkoord rond gevonden. De stemming daarover werd de afgelopen maanden verschillende keren uitgesteld, maar nu zal die centenindex in enkele sectoren maandag al ingaan. De sociale secretariaten die de lonen berekenen en uitbetalen zijn er al maanden mee bezig met de voorbereiding daarvan. HR-bedrijf Acerta vertelt welke werknemers die centenindex het eerst zullen voelen.
13: Bijvoorbeeld de kappers en de schoonheidssalons, maar evengoed de arbeiders van de cementfabrieken, arbeiders van de petroleum, de werknemers van gas en elektriciteit en ook de groothandelaars, verdelers en geneesmiddelen. En vanaf juli de sector van de metaal, zoals de bouwsector, maar evengoed de banken.
11: In de VS is een raket van Blue Origin ontploft op het NASA Kennedy Space Center in de Amerikaanse staat Florida. De raket stond aan het lanceerplatform voor een test met de motoren, maar toen liep het mis. Het personeel zou wel veilig zijn. De oorzaak van die explosie wordt nog altijd onderzocht. De raket moest 48 satellieten van Amazon in een lange baan om de aarde brengen. En wereldkampioen voetbal Argentinië neemt wel degelijk Lionel Messi mee naar het komende WK. Daar was even twijfel over nadat de stervoetballer enkele dagen geleden uitviel met een spierblessure. Maar die blessure valt mee en dus kan de titelverdediger op zijn aanvoerder rekenen tijdens het WK in de VS, Mexico en Canada. Dat begint op 11 juni. Het wordt opnieuw een zonnige en ja, ook een hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans wel op stevige buien, mogelijk ook met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later op de dag wordt het droger en zonniger en halen we temperaturen rond 27 graden. En zondag is er ook nog wel zon te zien, maar ook nog wel wat wisselvallige buien en 24 graden dan.
10: M&M.
9: Over een paar weken ga je misschien terugdenken aan deze specifieke vrijdag, omdat je plannen van vanavond legendarisch zijn en nog altijd warm, hè?

Dat is toch echt. Als deze in de winter was uitgekomen, je had daar totaal een ander gevoel bij gehad. Dat niet hetzelfde geweest voor de Bausa en Magnetic. Nu is je timing wel perfect, want jawel, het is vrijdag. Het weekend staat al onder een parasolletje naar jou te kijken. We gaan hier de komende dagen waarschijnlijk wel een beetje meer moeten wisselen met een paraplu. Maar bon, we kunnen zeker niet klagen. De eerste echte taste-test van de zomer is helemaal goedgekeurd. En gaat het voelen ook in de playlist. Straks de drive, de energie die je nodig hebt van Banners. Ook een Bella Kay komt eraan, maar nu Jennifer Lopez.

0: Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
3: Stel je honger, kom.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Tegels.
2: Natuursteen.
1: Parket. Impermo.
3: M&M Live.

of het nu om te werken is of om te blokken of een andere bezigheid. Banners and someone to you. De vooruitzichten op een vrijdag zijn natuurlijk ook zeer belangrijk. Bij Sabrina Dombrecht uit Torhout zit goed hoor. Bellini-avond vanavond. Om het weekend deftig in te zetten. Ja, ik ben aan een heel goed plan. En dat met die 33 graden nog? Perfect.

berichtje van Floor Verlinde. Dank je voor alle leuke muziek. Dat maakt het werken veel leuker. Zeer graag gedaan. En het voordeel is, het komt er à volonté nog aan. Zometeen ook eentje van Bruno Mars. En het is niet I Just Might of Marry You. Welke dan wel? Je hoort het zometeen. Eerst verlies je een half uur op de E313 richting Luik. Tussen Beringen en Zolder, dat komt daar door een ongeval. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de binnenring rond Brussel, 25 minuten in de file staan tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Ook aanschuiven naar Brussel op de E19 in Rums. Dat komt door een vrachtwagen die in pannen staat op de rechte rijstrook. Op de E40 vanaf Everberg 10 minuten en op de E429 vanaf Tubeke 25 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar verlies je een kwartier liever tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent, 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Antwerpen, op de E313 vanaf Massenhoven, daar wordt het 10 minuten extra. Op de E17 van Antwerpen richting Gent, daar verlies je ook een kwartier tussen Sint-Niklaas en Gent-Brugge. Op de E19 richting Breda, daar is ook een probleem in Brecht. Dat komt daar door een wagen die in pannen staat, waar je moeilijk voorbij kan. In Mol is de Zuiderring onderbroken. Dat is ter hoogte van het kruispunt met de Postelweg. Daar ligt een gekantelde vrachtwagen op de rijstrook. De lokale omleiding is daar best de route die je gaat volgen.

0: liveislive.be. Samen met M&M.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
4: Ciao, kus.
1: En terug naar binnen te gaan.
4: Hallo, kus.
1: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

elke zaterdag en zondagochtend word je wakker met M&M Throwback. En vorig weekend had ik gevraagd... Welk nummer vind jij 100% zomer en 100% throwback? Dus die combinatie... En die Bryan Adams met Summer of 69, die kwam als, ja, echt als meeste binnen. Het werd zeer enthousiast doorgestuurd in de app van M&M. Ik ga die vraag trouwens morgen ook nog eens stellen. Welke song koppel jij aan zomer en een song van vroeger? Daar komen echt zo'n leuke ideeën altijd van. Dus je mag ze altijd laten zien in de app van M&M. Dat mag nu, maar dat mag ook zeker morgen tussen 7 en 10.

volledig voor te bereiden op een zwoele vrijdagavond met Tiësto en Laylo. De kans op een onweer, een heftig onweer zelfs, is wel redelijk groot vanavond. Maar bon, op je radio, het blijft zeer heet met Nina Black Friday. Dat is vanaf 8 uur. Een DJ-licious is er ook weer bij vanaf 10 uur hier op M&M. En dan natuurlijk een heerlijke set van M&M Start to DJ. Dat is vanaf 11 uur. Dus de garantie is er. Je gaat feesten, je gaat knallen. Het wordt zeer leuk. Maar eerst natuurlijk knallen op jouw vrijdagvoormiddag. De uren, ze vliegen voorbij. We gaan al naar het nieuws van 10 uur. Nu met

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolf van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
4: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
5: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè?
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
6: Schat, blijf kalm.
7: Kalm? Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingsprijs bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweeg met je mee.
9: Hey, goedemorgen, het is 10 uur.
10: 14 uur.
9: Met Jannik Aerts.
11: Steeds meer dokters krijgen een sanctie. Vorig jaar gaf de Orde der Artsen 140 artsen een tuchtsanctie. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar tijd. En dat kan dan gaan van een waarschuwing tot een tijdelijke schorsing of zelfs een permanente schrapping. Dat is wel uitzonderlijk, want vorig jaar werden 4 artsen geschrapt. Het ging dan vooral om schorsingen tot zo'n 2 jaar. Er komen ook meer klachten binnen en ze zijn vaker ook gegrond, zegt de Orde der Artsen.
12: De meeste zijn dus bij het uitschrijven van attesten die niet met de waarheid stroken. En natuurlijk komt er ook veel meer uit door sociale media. Dus als je ziek bent en men ziet u ergens in een pretpark, ja, dat roept vragen op. En dan ook klachten dikwijls over kwaliteit. En dan gewoon misverstanden door onvoldoende communicatie.
11: In Mol in de Antwerpse Kempen is een vrachtwagen met een gevaarlijke stof gekanteld. Die vrachtwagen die moest plots remmen of uitwijken en belandde dan in de berm. De Zuidring is daardoor in beide richtingen afgesloten en het zal nog enkele uren duren vooraleer de gevaarlijke stof overgelaten is, vertelt de brandweer.
13: Het is een vaste stof, het is dus geen vloeistof of een gas, maar een vaste stof, dus de hinder in de buurt zal beperkt zijn, maar het is wel van die aard dat we voorzichtig moeten mee omgaan. We hebben een perimeter ingesteld, enkele huizen zijn ook ontruimd vlakbij het ongeval en we bereiden ons nu voor om die takeling en de opruiming te doen.
11: In de Amerikaanse staat Florida is een raket van Blue Origin ontploft. Dat gebeurde op het lanceerplatform van het Kennedy Space Center tijdens een test van de motoren. Er zijn geen gewonden gevallen, maar het is wel een belangrijke raket die is ontploft, vertelt ruimtevaartexpert Wim de Mazeneer.
14: Bij het ontsteken van de motoren is eigenlijk de volledige raket ontploft. En als je de beelden ziet, dat is echt een spectaculaire ontploffing. Ik hoor dat het een van de grootste ontploffingen zou zijn in de geschiedenis op een lanceerplatform. Ik vermoed dat die schade aan dat lanceerplatform die ook wel zeer groot zal zijn.
11: Ja, de oorzaak van die explosie wordt nog altijd onderzocht. Het wordt een hete dag vandaag, tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans wel op stevige buien, mogelijk ook met hagel en onweer. Morgen eerst nog wel buien, later op de dag komt de zon erdoor en dan halen we nog altijd zo'n 27 graden.
4: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
15: Hi, it's Harry Styles. What a surprise to you.

controle, mag alles verloren worden. Het is vrijdag voor iets natuurlijk. Jannik die zei het net nog in het nieuws. Het gaat weer een hete dag worden. Maar hoe zwoel is het al bij jou? Dat wil ik wel eens zien. Dus stuur anders eens een foto door van je weer-app. Of een of andere thermometer dat de graden aangeeft. En laat maar eens zien in de app van M&M. Ik gok

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Ritchie, citroen met framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissen.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
7: Scary Movie is terug.
8: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
7: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
8: Check het M&M-kanaal op WRT Max.
7: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
9: I have been preparing for this for years.
8: Op woensdag 3 juni in Kinepolis, Brussel.
7: M&M.

Hoe zit het met de temperatuur daar bij jou? Jolien de Sot die heeft een update vanuit West-Vlaanderen. Wevelgem stuurt zwoel. Het regent hier in West-Vlaanderen wel heel warm, 30 graden. Kelly Thijs die heeft ook een foto doorgestuurd van de temperatuur in haar wagen, 28 graden nu. Kenny de Dam, dat is Sint-Katelijne-Waver in Antwerpen, Kontig, 28 graden. Bij Anthony aan de zee, op 12 kilometer van de zee, 24 graden nu. Oké. Herman Driessen die beschrijft het als pokkenheet. Daar zie ik een 26 graden in Schaarbeek. M&M. Ja, bij Yogi is het zeer warm, 41 graden. Het is wel in een soort van machine, dus waarschijnlijk...

elk jaar haalt hij een zeer goede zomersong liever, zoals deze. Doe hem met mijn La Radio 2017. Amai. Zometeen de laatste nieuwe van Cameron Whitcomb. Die komt er zometeen aan. Eerst naar de buitenring rond Brussel. Daar moet je een kwartier aanschuiven van Wezenbeek tot Zaventem. Daar staat ook een auto in pannen op de rechterrijstrook. Je staat ook aan te schuiven naar Brussel op de E19 bij Mechelen-Noord. Dat komt daardoor een ongeval op de rechterrijstrook. En verderop ook nog eens een kwartier vanaf Peutie. Op de Antwerpse ring naar Nederland. 25 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent is het 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Dan richting Antwerpen op de E19 vanaf Braschaten, daar komt er een kwartier bij. Op de E19 richting Breda, daar zijn er ook problemen. In Brecht komt daardoor een wagen die in pannen staat waar je moeilijk voorbij kan. Je vertraagt ook een kwartier vanaf Sint-Job. En in Mol is de Zuiderring onderbroken ter hoogte van het kruispunt met de Postelweg. Dat komt daardoor een gekantelde vrachtwagen liever. Je moet daar zeker de lokale omleiding volgen. En ook in Gent is de Muidenbrug op dit moment afgesloten. M&M. Yeah.

0: Joseph.
1: Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
4: Ciao, kus.
3: En terug naar binnen te gaan.
4: Hallo, kus.
3: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
6: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
7: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
5: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
6: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.

als je er zo over nadenkt. Ed Sheeran heeft al met heel veel artiesten samengewerkt. En zo langs alle kanten. Een Elton John voor die kerstsingle Merry Christmas. Nu zijn laatste nieuwe is samen met Martin Garrix. Dat is een song die al 10 jaar op een plankje ergens lag. Maar we gaan straks terug naar 2022 om die samenwerking met Camila Cabello nog eens boven te halen. Is goed hoor.

Het is vandaag concert nummer 7 van Harry Styles in Amsterdam. Maar waarom zou je naar Amsterdam gaan als je hem ook in Londen kan zien? We gaan het regelen voor jou, want M&M stuurt je op een volledige concerttrip. Alles erop en eraan. Nu al inschrijven.

0: ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
1: Ik draag oranje voor mijn zus.
2: Ik kleur oranje voor mijn mama.
3: Ik draag oranje voor mijn dochter.
4: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
5: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
6: Carlo!
5: Leef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens Even en alle programma's van toen.
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
9: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
10: Wel, meneer, 5317.
9: Ja, mijn naam is...
10: Ja, 5317, ik weet het.
9: Oké.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Hey, goedemorgen. Het is 11 uur.
13: 14 nieuws.
12: Met Jannik Aerts.
14: Een vader moet naar de cel voor de dood van zijn eigen kind. 2 jaar geleden werd een baby uit Pajottegem in Vlaams-Brabant in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Had een hersenvliesbloeding en ook verschillende kneuzingen en breuken naar ribben en zijn schedel. De vader gaf op het proces aan dat hij gefrustreerd was door het gehuil van het kind en daardoor zijn baby doodkneep. Ook de moeder werd veroordeeld. Ze krijgt 20 maanden cel voor niks eigenlijk te ondernemen, terwijl dat ze het zag gebeuren toen de man het kindje hardhandig aanpakte. Steeds meer artsen krijgen een sanctie. Vorig jaar kregen 140 dokters er eentje. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar tijd. Vorig jaar werden 4 artsen geschrapt en ging het vooral om schorsingen tot maximaal 2 jaar. De orde der artsen legt uit welke straffen er zijn.
15: Een waarschuwing in de voetbal, een gele kaart. En een berisping, dat is dan een zware oranje kaart. De serieuzere straffen zijn schorsingen. En dan de zeer ernstige, dat zijn de schrappingen. Dat is voor definitief. Bijvoorbeeld een arts die zijn vrouw met een insulinespuit vermoord heeft, ja, die komt best in zijn leven niet meer aan een spuit.
14: Op het strand tussen de Pannen en Sint-Indeswald zijn al zeker 12 gladde, bevlekte haaien aangespoeld. De dieren van ongeveer zo'n meter groot leven in de Noordzee, maar dat ze aanspoelen is toch wel vrij uitzonderlijk. Het Vlaams Instituut voor de Zee vermoedt dat de vissers de dieren overboord hebben gegooid.
16: Het kan natuurlijk wel dat deze individuen teruggegooid zijn als bijvangst bij visserij. Dat gebeurt dus. Dat is over het laatst ook gebeurd. Afgelopen weekend in Wales hebben ze zo kathaaien gevonden, massaal aangespoeld ook op het strand, maar echt iets, ja, duister of zo is er dus niet aan de hand, ook niks zorgwekkend. Het gebeurt dus wel degelijk.
14: Ja, en daarnet zijn er intussen ook nog 12 extra gladde haaien aangespoeld. Dat maakt het nu dat er in totaal al zo'n 24 op het strand liggen. Het wordt een hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon er dan wel door en halen we nog zo'n 27 graden.
12: M&M. Amai, het is al warm en je gaat nog harder zweten straks door een song uit de Nillies. Een absolute zomerclassic. Echt goed?

Kamerad en Be Mine op jouw vrijdagvoormiddag. Het weekend komt dichter en dichter. We gaan er nog niet aan denken, maar natuurlijk, de maandag die komt er daarna ook weer aan. Maar het is wel een speciale maandag, want de laatste van de maand, om maar te zeggen, de laatste maand voordat de echte zomer eindelijk kan beginnen. Maar misschien ook wel het moment dat jij jarig bent, op 1 juni. Zeer mooie datum. En dat verdient een extra cadeau van onze M&M ochtendshow. Dus als jij jarig bent, of je kent iemand dat jarig is, mag je sowieso laten zien in de app van M&M. En wie weet komt er dan maandag wel een extra cadeautje aan voor jou.

0: Autoplanet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaadje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Light Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
0: Profiteer nu bij Torres van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen? Torres!

ik had het je beloofd. Een zeer leuke zomersong uit de Nillies. Zit misschien al een beetje ver, hoor. Maar toch, dit komt binnen. Zeker. Op een vrijdagvoormiddag. Het weekend komt eraan. En dit is Rise Up.

De leukste van allemaal van Jason Derulo komt eraan zometeen. Eerst naar de buitenring rond Brussel. 10 minuten extra van Wezenbeek tot Zaventem. Daar staat een auto in pannen op de rechterrijstrook. Dan naar Brussel. Op de E19 is bij Mechelen-Noord een ongeval gebeurd. Dat kom je daartegen op de rechterrijstrook. Er staat ook een auto in pannen in Brussel aan de uitrit van de Troontunnel. Dat is richting Koekelberg. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je op dit moment een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Ook richting Gent wordt dat een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Dan richting Antwerpen op de E17 vanaf Zwijndrecht. 10 minuten erbij. Op de E19 vanaf Sint-Job een kwartier. En op de E313 vanaf Frans 10 minuten. En op de E40 richting Kust is bij Zwijnaarden ook een ongeval gebeurd. Opletten daar op de aansluiting met de E17 zat.

0: promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht hè.
3: Rustig,
2: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de muur hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
3: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi hoor, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immoscoopman.
8: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Krevel.
10: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel, leef beter.
11: M&M.

op vrijdag. Klinkt toch altijd een stukje lekkerder, toch? Denk ik ook. 12:20, we gaan richting je lunch. Met dus ook meer weekend dat dichter en dichter komt. En je voelt het al, hè? Zo nog altijd het zwoelen ook met deze Wiz DMC. Dit is Show Me Love.

is natuurlijk de leukste dag van de week. Ah, en dat is vrijdag. En we zitten eraan vlak voor 12 uur. Nu krijg je nog Berre.

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
3: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolf van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
6: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
7: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
5: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
6: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
8: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
9: Het is Toyota.
8: Info en voorwaarden op toyota.be.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Allee, verras mij eens.
10: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
12: Dat ga ik eens proberen.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Hey, goedemiddag, het is 12 uur.
13: 14 nieuws.
12: Met een Nicky van Driessen.
14: Een vader moet naar de cel voor de dood van zijn eigen kind. Een man uit Pajottegem in Vlaams-Brabant krijgt 7 jaar cel omdat hij zijn eigen baby heeft doodgeknepen. Het kind had ook kneuzingen en breuken aan ribben en de schedel. De vader was gefrustreerd door het gehuil, zei hij in de rechtbank. Ook de moeder is gestraft en krijgt 20 maanden cel omdat ze niet ingreep. De voogd van de broer van de baby vindt het jammer dat de ouders niet voor het Hof van Assise moesten komen.
15: Een lang assiseproces betekent dat je van 's morgens tot 's avonds dagen aan een stuk hoort wat dat er allemaal van onderzoek gebeurt. Is in een zaak, ben er wel van overtuigd dat hadden die mensen zich een week lang voor een volksjury moeten uitleggen. Ja, dat ze dan wel zouden beseft hebben wat ze gedaan hebben. En daar blijf ik een beetje op mijn horen zitten.
14: Een groep schooldirecteurs uit verschillende onderwijsnetten is boos over het beleid van Vlaams minister van Onderwijs Soegal Demir. Ze hielden daarom samen een persconferentie deze voormiddag en zeiden dat veel nieuwe maatregelen te snel worden ingevoerd.
16: Als er gevraagd wordt om leerlingen 3 uur extra Nederlands aan te bieden, staan wij helemaal achter. Maar als we dan zien op de dienstbrieven van de scholen dat er 0 uur, 1 uur, 2 uur ter beschikking wordt gesteld, lijkt ons dat heel onlogisch.
14: 1370 directeurs hebben ook al een petitie ondertekend. Dat is meer dan een vierde van alle schooldirecteurs in Vlaanderen. In Mol in de Antwerpse Kempen worden een 40-tal woningen ontruimd nadat er vanmorgen een vrachtwagen is gekanteld met een gevaarlijke stof aan boord. De Zuidering is daar zeker nog enkele uren in beide richtingen afgesloten, zodat de brandweer alles veilig kan opruimen.
17: In de 2 containers zitten organische peroxide in vaste vorm. Dat is een stof die op zich niet direct gevaarlijk is, maar wel kan reageren op hoge temperatuur. En nu net vandaag is het een bijzonder warme dag, dus dat is wel een factor die we in het oog moeten houden. Daarom worden de containers gekoeld met water door de brandweer.
14: En op het strand in de buurt van de Pannen- en Kokzijde zijn 24 gladde haaien aangespoeld. De Milieudienst van Kokzijde heeft ze al verzameld. De dieren van ongeveer 1 meter groot leven in de Noordzee, maar dat ze aanspoelen is wel vrij uitzonderlijk. Vermoedelijk zijn ze per ongeluk gevangen en overboord gegooid door vissers. Beelden van de haaien vind je in de app van VRT Nieuws. Geleidelijk aan komen er meer stapelwolken met deze namiddag plaatselijk een regen- of onweersbui die hevig kan zijn met zeer veel neerslag op korte tijd. We halen wel tot 32 graden. Ook morgen is het nog altijd warm met kans op een bui of onweer.
13: M&M.
12: Nathalie die zit al te wachten op de nieuwe van Jonas Blue. Hij komt eraan in Rate the Song. Eerst Face met Stroma.

als je de nieuwe van Jonas Blue al een paar keer hebt gehoord. M&M. Rate the song. Dan kan je zoiets hebben van, amai, maar die gast heeft toch echt wel geluk dat het in België en in heel Europa eigenlijk echt super warm is. Dan geeft dat natuurlijk een extra push aan een extra clubby zomerse song. En wat vergis je niet, het is er al eentje die meedraait bij de grote DJ's van vorig jaar. Calvin Harris heeft die al in de set gestoken. David Guetta was ergens in de nazomer van 2025. En nu is hij weer helemaal hot en trending. Tot nu toe ook wel goede cijfers gekregen bij Rate the Song. Deze ochtend nog in de M&M Ochtendshow een 9 op 10. Dat is het hoogste cijfer tot nu toe voor Jonas Blue en Melif hier in Rate the Song met Edge of Desire. Gaan we erboven, ja of nee? Of misschien los naar beneden? Jij hebt het in handen natuurlijk, want jij mag laten weten hoe die song binnenkomt, zeker op jouw vrijdagmiddag. Dus laat maar komen, jouw cijfer op 10, nu in de app van M&M. Rate the Song.

de rand van het weekend. Met Edge of Desire, dat is een nieuw van Jonas Blue. M&M. Read the song. En we hebben zo graag jouw mening. Want het is belangrijk natuurlijk dat je de muziek op M&M, dat je die zeer leuk vindt. Dus je mag zelf laten zien met een cijfer op 10 in de app van M&M wat je ervan vindt. En dan blijft ook wel zeer positief hoor. Lisa, die heeft heel veel zonnetjes doorgestuurd. En ook een 9 op 10. Jarre, die heeft ook een foto van de collega's erbij gestuurd. Dat is zeer aanwezig. Ik weet niet of ik het cijfer dan maal 3 moet doen met de 3 collega's. Maar ook een 8,5 op 10 wordt doorgestuurd. Jorren, die vertrekt bijna richting Thailand. Dus die song gaat ook mee van Jonas Blue. Stuurt ook een 10 op 10 door. Kaat is ook volledig overtuigd. 8 op 10. Perfect om even te pauzeren tijdens het studeren. Dus het ziet er zeer goed uit. 8,5 op 10. Overtuigende cijfers nog altijd voor Jonas Blue en Melip met Edge of Desire. Je hoort hem straks terug bij Laurens.

0: bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
1: Ciao, kus.
0: En terug naar binnen te gaan.
1: Hallo, kus.
0: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Barbecue-topper gespot, nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
4: 2 plus 2 gratis? Top, laat die barbecue maar komen.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
8: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
9: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44... 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
10: Scary Movie is terug.
11: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
12: Hello, Tuesday.
13: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
11: Help! Check het M&M-kanaal op VRT Max.
13: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
14: I have been preparing for this for years.
11: Op woensdag 3 juni in Kinepolis, Brussel.

hopelijk. Ben je al halverwege je werkdag? Is het weekend dichterbij aan het komen? Charlotte, die blijft bij jou deze namiddag. Van mij krijg je nog onze Big Hit en deze van Suzanne en Freek.

0: Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 40 minuten tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Deurne. In Merksem is een ongeval gebeurd op de invoegstrook. Richting Antwerpen dan. Op de E17 vanaf Kruijbeke 10 minuten erbij. Op de E19 vanaf Sint-Job 20 minuten erbij. En op de E313 vanaf Massenhoven een half uur erbij. Dan op de E40 richting Kust is bij Zwijnaarden een ongeval gebeurd op de aansluiting met de E17. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Op de binnenring een kwartier filegolven van Groot-Bijgaarde tot Tervuren. En naar Brussel op de E40 vanuit Gent 10 minuten extra vanaf Ternat. In Brussel staat een defect voertuig aan de uitrit van de Troontunnel richting Kokkelberg.
1: Charlotte Siebe. Make life sing. Make life sing.

0: naar Harry Styles in Londen.
1: Schrijf je nu in via het M&M-kanaal op VRT Max.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen. T-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knak.
2: Who's there?
3: Justin.
2: Justin who?
3: Just in time to start investing.
2: Nice, Justin. Want T-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
2: T-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.

Ik heb het gevoel dat we echt al mega lang niks meer van deze man hebben gehoord. Misschien is hij bezig met de voorbereidingen voor zijn trouw. Hij is verloofd met zangeres Dove Cameron begin dit jaar. Misschien is hij trouw wel voor Next Summer van Damiano David.

0: Rosa Hari stuurt in de app van M&M. Charlotte, het voelt raar om je op vrijdagmiddag te horen. Ja, normaal hoor je mij natuurlijk altijd samen met Manu of in het weekend. Maar het is nu ook met mij te doen. En echt waar, ik beloof u, alleen maar goede vibes. Het gaat plezant worden. En ik geef je direct ook topmuziek met The Outfield en Your Love. Geniet, mannetjes, van jullie vrijdag.
1: M&M.
2: M&M.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
2: Ciao, kus.
1: En terug naar binnen te gaan.
2: Hallo, kus.
1: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: Hele goedemiddag, het is 1 uur.
4: 14 nieuws.
3: Krijg je van Nicky van Driessen.
5: De vliegtaks verdubbeld. In de programmawet die de Kamer vannacht heeft goedgekeurd, staat dat luchtvaartmaatschappijen €10 per vertrekkende passagier moeten betalen vanaf 1 januari. Nu is dat €5. Die extra kosten worden meestal doorgerekend aan reizigers. Maar volgens transporteconoom Wouter de Wulf blijft de tax wel lager dan in veel van onze buurlanden.
6: Uiteindelijk is die €5 erbij, dat valt uiteindelijk nog wel mee. Zeker als we vergelijken met de tax in onze buurlanden, waar er €20-30 tax bij komt, soms zelfs nog meer. Dus het was wel te verwachten. De federale regering heeft geld nodig en ja, die vliegtaksen kan er uiteindelijk wel gemakkelijk bijgenomen worden.
5: Een man uit Pajottegem in Vlaams-Brabant krijgt 7 jaar cel omdat hij zijn eigen baby heeft doodgeknepen. Het kind had ook kneuzingen en breuken aan ribben en de schedel. De vader was gefrustreerd door het gehuil, zei hij op het proces. Ook de moeder is gestraft en krijgt 20 maanden cel omdat ze niet ingreep. Een groep schooldirecteurs uit verschillende onderwijsnetten is boos over het beleid van Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir. Ze hielden samen een persconferentie en zeiden dat veel nieuwe maatregelen vanaf september nog onduidelijk zijn of te laat komen.
7: De directeurs die zitten eigenlijk met de handen in het haar in die zin dat die maatregelen wel een serieuze impact hebben op de werkvloer, ook naar de leerkrachten, maar ook naar de leerlingen toe. En het is onmogelijk, onrealistisch om die maatregelen uit te rollen tegen 1 september.
5: 1370 directeurs hebben ook al een petitie ondertekend. Dat is meer dan een vierde van alle schooldirecteurs samen in Vlaanderen. In Mol in de Antwerpse Kempen moeten nu al een 50-tal woningen ontruimd worden nadat er vanmorgen een vrachtwagen is gekanteld met een gevaarlijke stof aan boord. De Zuiderring is zeker nog enkele uren in beide richtingen afgesloten, zodat de brandweer alles daar veilig kan opruimen. En Roemenië vraagt uitleg aan de Russische ambassadeur nadat wellicht een Russische drone is neergestort op een flatgebouw dichtbij de grens met Oekraïne. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Rusland reageerde officieel nog niet. Vanuit de Europese Unie en de NAVO komen ook felle reacties. NAVO-baas Mark Rutte zegt bijvoorbeeld dat de NAVO-landen klaarstaan om Roemenië extra luchtafweer te sturen. In de namiddag plaatselijk een regen- of onweersbui die hevig kan zijn met zeer veel neerslag op korte tijd. We halen wel tot 32 graden. Ook morgen blijft het warm met kans op een bui of onweer. Zondag wat koeler tot 24 graden dan.
8: Hi, it's Harry Styles. So surprised you.
9: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
10: in het Wembley Stadium in Londen.
11: Here we go!
9: Luister vanaf maandag naar M&M
10: en win jouw complete concerttrip naar Harry Styles in Londen. M&M.
3: Op deze bloedhete dag zorg ik voor jouw portie goede muziek en vibes. We gaan erin vliegen met Pommelien Thijs en Ongewoon.

0: niet hoe ik zonder moet.
1: Misschien zit deze wel in je hoofd. Ja hoor. Ja, als je zoals de rest van de wereld naar de nieuwe serie Off Campus hebt gekeken en al heel de week met deze banger in je hoofd zit, dan kan ik alleen maar zeggen, same, je bent niet alleen. En seizoen 2 is officieel aangekondigd. Hoe leuk is dat? Deze hit die kwam uit in 2011, maar ook in 2026 blijft Jennifer Lopez hits maken. Deze keer met David Guetta, Save Me Tonight.
2: M&M. Hey.

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
2: Oh, amai, je ceviche was lekker.
3: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in Europa?
2: Blijf kalm.
3: Kalm, precies zonder geld. In Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate het. KBC, beweegt met je mee.
2: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huis.

Ik weet niet of ik de enige ben, maar ik vind Tame Impala altijd al echt een mega coole naam. Ik had ook echt niet door dat dat eigenlijk een artiestennaam is. I was today years old toen ik te weten kwam dat de man eigenlijk Kevin Parker heet. Kevin ook, fantastisch. En ja, Jenny die heet gewoon Jenny Kim. Al noemt ze zichzelf soms Jenny Ruby Jane, ook heel mooi. Blij dat er toch nog zekerheden zijn. Ze kwamen samen en maakten deze hit Dracula.

0: Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen dan op de E17 vanaf Kruijbeke 10 minuten erbij. In Zwijndrecht is de weg gedeeltelijk versperd door een defect voertuig. Op de E19 vanaf Brasschaat 20 minuutjes erbij. Bij Kleine Bareel is een ongeval gebeurd op de rechter rijstrook. Op de E313 vanaf Massenhoven meer dan een half uur aanschuiven en op de A12 vanaf Leugenberg 10 minuten. Op de E19 richting Nederland vertraag je 25 minuten van Meer tot voorbij de grens. Op de E313 richting Luik is er bij Herentals West hinder door een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. Op de buitenring rond Brussel dan 20 minuutjes extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Op de binnenring 20 minuten filegolven van Groot-Bijgaarde tot Tervuren. Op de E40 richting Kust is bij Zwijnaarden de weg vrijgemaakt. Verderop staat in Loppem een defect voertuig op de rechter rijstrook.
1: Charlotte Siebe. Make life sing. Make life sing.

Sandra Ruijsters uit Sint-Niklaas die stuurt. De zon is er al, de bubbels zijn onderweg. Awel Sandra, en ik zal zorgen voor de goede muziek. Wat denk je van Lil Nas X met That's What I Want?

0: Laura die stuurt in de app van M&M: kan je alsjeblieft de nieuwste van Olivia Rodrigo spelen? Drop Dead heet die. Ah wel, die komt er zo meteen voor jou aan. En dan loods ik je helemaal door je werkdag recht dat weekend in.
1: Nothing But Thieves komt terug naar België met hun grootste show ooit. Everybody's going
2: crazy. Op zondag 31 januari in de AFAS Dome in Antwerpen.
1: Tickets vanaf vrijdag 5 juni om 11 uur via livenation.be.
2: Nothing But Thieves, live.
1: Samen met M&M.
3: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Camilla Dressing, dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
7: En helemaal op maat.
8: Zeker, tot in de details.
9: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
10: Camber, more space for your place.
11: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
12: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
11: En dan met een promo die kan tellen.
13: Stel je de honger, komt.
11: Want deze week via de Little Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
14: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
15: Work Smarter, het business festival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.

0: krijg hier heel veel de vraag of ik het vrijdagslied wil spelen. En het antwoord is... nee.
1: M&M.
2: M&M.
0: Ik was erbij toen ze vorig jaar Rock Werchter afsloot. Al zat ik toen met mijn lievelingsliedje op het toilet, jammer genoeg. Volgende keer als hij in ons land komt, ga ik de pipistop ervoor doen. Dat gaat beter zijn.

Miles Away van Offenbach. Ja, mannetjes, ik hoor de hele tijd mensen hier zeggen op de M&M-redactie of in de app sturen dat het buiten echt bloed heet is. Dat het de warmste dag is van deze week tot nu toe. Het probleem is, ik merk daar eigenlijk niks van. Want ik zit hier binnen in een studio die helemaal is afgedekt. Ik kan zelfs niet naar buiten kijken. Maar vanavond gaat het blijkbaar is goed regenen, eindelijk. Is goed voor de bandjes. Maar van mij moet dat niet lang duren. Ik ga gewoon verder met de zomerse vibes. Met Post Malone en I Had Some Help. Enjoy. M&M.

0: Let Robbie Williams entertain you. Op zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Met Robbie Williams, Suzanne en Freek, Bart Peters, Sugar Babes, Ozark Henry, Davina Michel en Kleimans en Van Geel. Tickets, liveislive.be. Samen met M&M. Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Rico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Rico Planet. Voorwaarden in de winkel.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeienslaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen...
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Hele goedemiddag, het is 2:00.
0: VRT Nieuws.
8: Krijg je van Nicky van Driessen.
9: De vliegtaks verdubbeld. In de programmawet die de Kamer afgelopen nacht heeft goedgekeurd, staat dat de luchtvaartmaatschappijen €10 per vertrekkende passagier moeten betalen vanaf 1 januari. Nu is dat nog €5. Die extra kost wordt meestal doorgerekend aan reizigers. Maar volgens transporteconoom Wouter de Wulf blijft de tax wel lager dan in veel van onze buurlanden.
10: Uiteindelijk is die €5 erbij, dat valt uiteindelijk nog wel mee. Zeker als we vergelijken met de tax in onze buurlanden, waar er €20-30 tax bij komt, soms zelfs nog meer. Dus het was wel te verwachten. De federale regering heeft geld nodig. En ja, die vliegtaxe kan er uiteindelijk wel gemakkelijk bijgenomen worden.
9: 3 verdachten van de zware vechtpartij op de kusttram in De Haan zijn vrijgelaten onder voorwaarden. De jongeren van 18 en 19 jaar mogen voorlopig niet meer naar West-Vlaanderen komen. Ze konden zondagavond geen ticket tonen tijdens een controle en probeerden weg te vluchten. Er ontstond ook een gevecht met controleurs. 2 politiemensen raakten daarbij gewond. Ze zouden hun fout inzien en zelf voorgesteld hebben om de slachtoffers een schadevergoeding te betalen. Een 4de verdachte van 19 jaar gaf zich gisteren zelf aan bij de politie. 2 nieuwe Belgische militaire drones worden ingezet boven de Middellandse Zee in de strijd tegen migratie en criminaliteit. De toestellen zijn nu op het eiland Sicilië. Eenmaal in de lucht worden de drones aangestuurd van op de Belgische luchtmachtbasis in Floren. Het gaat om een NAVO-operatie waar ons land aan deelneemt en het is de eerste keer dat de nieuwe drones in het buitenland worden ingezet. Op het Grand Slam toernooi van Roland Garros in Parijs geven Rafael Collignon en Zizou Berks forfait voor hun tweede ronde in het dubbelspel. Collignon verraste gisteren nog in het enkelspel door de nummer 5 van de wereld te verslaan, de Amerikaan Ben Shelton. Hij wil zijn krachten nu sparen voor zijn volgende wedstrijd in dat enkelspel. Deze namiddag plaatselijk een regen- of onweersbui die hevig kan zijn met zeer veel neerslag op korte tijd. We halen wel tot 32 graden. Ook morgen is het nog altijd warm met kans op een bui- of onweerlokaal. Zondag wordt het wat koeler tot 24 graden.
11: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
0: M&M.
8: Ja, leuk dat je erbij bent. Welkom. Laat me weten wat jij gaat doen vandaag. Hoe zet jij het weekend in? Laat het weten in de app.

0: Bruno Mars met I Just Might.
1: Hi, it's Harry Styles. M&M stuurt jou naar de spectaculaire wereldtour van Harry Styles in Londen.
0: Ja, dat Harry Styles niet naar België komt met zijn nieuwe wereldtour, dat is een drama. Maar hey, daarom is M&M'er. M&M stuurt jou en een plus one. Jawel, je mag een vriendje meenemen op concerttrip naar Londen. Dat is Harry zien in zijn thuisland. Dat is sowieso super epic. Ja, maar Charlotte, hoe raak ik daar? Een overnachting, dat is ook duur, hè? En in Engeland, om nog maar over de tickets te zwijgen. No stress. I got you. Vervoer, overnachting, tickets. It's all on me. Het enige wat jij moet doen, is je inschrijven op het M&M-kanaal op VRT Max. En vertellen waarom jij en Harry belong together. En jij dus absoluut naar Londen moet. Mijn meenemen is trouwens optioneel, maar niet verboden.
2: The surprise view.
3: You know it's not the same as it was.

0: leuke berichtjes in de app van M&M. Jade de Wildeman die stuurt bijvoorbeeld dat ze gaat barbecuen vanavond. Allee, ze gaat nog even de weersverwachtingen afwachten. En ze gaat het heel rustig aandoen, want ze gaat deelnemen aan de chillathon in Antwerpen. Dat is een triathlon op een chille manier. Dat vind ik speciaal. Ik weet niet hoe een triathlon überhaupt chill kan zijn. Inge die is onderweg met de familie Rubens richting Kempervenne. Leuk, veel plezier daar. En Patricia die stuurt, het is zo warm binnen overal. Ik ben aan het poetsen en opruimen bij mijn klanten als huishoudhulp. Patricia, super, super goed bezig en kei veel succes. Ik zal zorgen dat er de hele tijd voor jou leuke muziek is ondertussen.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Ductal Action 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Solocheck oplaadkabels 1,5

0: grote glimlach. De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
2: Ciao, kus.
1: En terug naar binnen te gaan.
2: Hallo, kus.
1: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
3: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

Patricia die zei er net dat ze aan het poetsen is en ik moet eigenlijk nog aan mijn lentekuis beginnen, denk ik ineens. Maar blijkbaar is de officiële lentekuis tot midden juni, dus ik heb nog even tijd. Laat me weten wat jij aan het doen bent in de app van M&M.

Op de Antwerpsring richting Nederland verlies je 45 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Het

kleine barreel. 15 minuutjes ook. Op de E313 vanaf Massenhoven een half uur erbij. Op de E34 vanuit Turnhout 10 minuten vanaf Oelegem. Op de E313 richting Luik is er bij Herentals West hinder door een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Op de binnenring 10 minuten aanschuiven van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Dan op de E40 van Gent naar Brussel zijn bij Ternat 2 rijstroken dicht door een ongeval. Daardoor een half uur file rijden vanaf Afliegem richting

0: avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.

0: is bijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
2: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
3: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
1: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
2: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
1: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
4: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
4: Oh.
5: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
7: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, maar het is WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.

0: Boodschap van algemeen nut van Lennart Wuitak.
1: M&M. Make life sing. Charlotte Siebe.
0: Hij zegt, bij oververhitting steek gewoon je hoofd in de diepvries. Of ga naar de koolruit, kan je volledig in de frigo.

Magnetic van de Bausa. En ik voel gewoon al de festival-vibes naar hier komen. Ook leuke berichtjes in de app van M&M. Maar zo stuurt Jeremy bijvoorbeeld, allee, dat is nu niet zo leuk, die zegt puffend wachtend aan de schoolpoort. Maar daar is dan Karin Gijvaerts die daar een oplossing voor heeft. Die zegt even een tip om wat af te koelen, wat koud water over je polsen laten lopen. Dankjewel Karin voor deze tip, het kan je maar helpen. En als je niet weet wat doen, stem eens voor de M&M 50. Hè. Die komt er morgen aan. En je kan nog stemmen.

0: goede nacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
1: Krevel.
2: Pas, shot en go!
3: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
4: Amai, zie. Die kerk in Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
5: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
6: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor 44 euro, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Vrouw Wies.
9: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Allee, verras mij eens.
10: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
12: Dat ga ik eens proberen.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
13: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
14: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
13: Meer merk.
14: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
13: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
15: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
16: Goedemiddag, het is 3:00.
17: VRT Nieuws.
16: Krijg je van Nicky van Driessen.
18: 9 minderjarigen zijn schuldig aan groepsverkrachting. De jeugdrechter in Kortrijk heeft 9 minderjarigen maatregelen opgelegd voor hun aandeel in een groepsverkrachting van een meisje van 14, 2 jaar geleden. De vriend van het meisje nam haar 3 keer mee naar het Kabouterbos in Kortrijk, waar zijn vrienden haar dan konden misbruiken. De meesten moeten nu 30 uur gemeenschapsdienst doen. De nu 16-jarige ex-vriend moet zich 2 jaar aan strikte voorwaarden houden en kreeg ook een contactverbod met het slachtoffer. Als de Vlamingen zelf zouden mogen kiezen waarop er bespaard moet worden, dan willen ze dat vooral doen op de overheid. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming, een jaarlijkse bevraging in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek, legt uit op welke andere dingen Vlamingen nog zouden willen besparen.
19: Een tweede post waar Vlamingen op zouden willen besparen is alles wat met werkloosheid te maken heeft. Ook daar 51% van de Vlamingen zegt van daar kunnen we geld halen. En dan ook bij recreatie, cultuur en religie. Waar mensen niet op willen besparen, is pensioenen, gezondheidszorg, onderwijs. Daar zie je dat er veel minder besparingsbereidheid is.
18: Roemenië heeft aan de NAVO-lidstaten hulp gevraagd om Russische drones neer te halen. Vanmorgen stortte er een Russische drone vanuit buurland Oekraïne neer, waarbij ook gewonden vielen. Het land heeft intussen de Russische consul het land uitgezet en het consulaat in Constanta gesloten. Rusland reageerde nog niet inhoudelijk op de beschuldigingen dat het om een Russische drone zou gaan, maar zegt dat het gepast zal reageren op de uitzetting van die Russische ambassadeur. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs geven Rafael Collignon en Zizou Berks forfait voor hun tweede ronde van het dubbelspel. Collignon versloeg gisteren in het enkelspel nog verrassend de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. En hij wil nu zijn krachten sparen voor de derde ronde in dat enkelspel. Daarom doet hij dus niet meer mee aan het dubbel. Het is warm weer, tot 32 graden, maar het KMI waarschuwt voor onweer in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Vanaf 4:00 wordt er plaatselijk onweer verwacht met veel regen, hagel en felle windstoten. Ook morgen blijft het warm met kans op een bui of onweer. Zondag wordt het wat koeler, tot 24 graden.
16: M&M. Ja, als je bent aan het twijfelen om iets vroeger te stoppen met werken vandaag, dan is dit uw signaal. Ga genieten van dat laatste bloedhete dag.

0: Maar schatje, zeg jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
2: B-Bad.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
4: Het is Bolteendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
5: Servos.
6: Ja, Lemmes.
5: Tidies, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
6: Schitterend, bij zo'n saus kunnen worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
5: Doorbakken.
6: Zeker?
5: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: De Vos Lemmes.
9: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
10: Goeie, wacht ze.
11: Rustig, Sian, even niet.
10: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
11: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
9: Prima, prettige avond.
10: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, zeker dat. Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Deed het. KBC, beweegt met je mee.
12: Scary Movie is terug. Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
13: Hello Tuesday.
12: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
13: Help!
12: Check het M&M-kanaal op 14 Max. En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
14: I have been preparing for this for years.
12: Op woensdag 3 juni in Kinepolis Brussel.
15: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
17: Ciao, kus.
16: En terug naar binnen te gaan.
17: Hallo, kus.
16: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: Tim Burke met Bromance. Ik voel mij precies op een festivalletje. Maar er is ook mega goed nieuws.
1: M&M.
0: Ja, mega goed nieuws, want Gracie Abrams die komt Close to You in 2027. Hoe is dat? Ze speelt twee shows in de AFAS Dome op donderdag 15 en 16 april. Dus hou je klaar. Haal die agendas boven, want de ticketverkoop die begint vrijdag 5 juni om 9 uur 's morgens. Ik kan zeggen dat dat sowieso supergoed gaat zijn, want ik heb haar gezien op Werchter vorig jaar en dat was echt ongelooflijk. Ik ben gewoon verliefd op de vrouw. En haar album Daughter from Hell, dat komt uit op 17 juli. Ik ben daar sowieso om deze mee te kwelen. Dat is Hit the Wall van Gracie Abrams.
1: M&M. Make life sing.

Ja, het aanschuiven is ondertussen begonnen. Er is 185 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het ruim 1 uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Daar is de weg wel vrij. Richting Gent 3 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen dan op de E17 vanaf Kruibeke meer dan 1/2 uur aanschuiven. Op de E34 15 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de A12 vanaf Wilrijk 15 minuten. Op de E19 10 minuten vanaf Edegem. In de Kraaibekstunnel zijn 2 rijstroken dicht door een defect voertuig. Op de E313 van voor Massenhoven is het 1/2 uur aanschuiven. Op de E34 10 minuten vanaf Oelegem. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 15 minuutjes aanschuiven. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 30 minuten erbij. Op de buitenring rond Brussel dan 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 30 minuten filegolven tussen Anderlecht en Tervuren. Op de E40 van Gent naar Brussel is in Ternat de weg vrijgemaakt. Nog 10 minuten extra vanaf Afliegem. En op

0: Oh, ik had mijn micro niet aangezet. No Broke Boys. En je hoort zo dat het feest gewoon begonnen is. En ik wil even reclame maken, want morgen zet ik dat feest gewoon verder. En dat is bij de M&M 50. Van 10 tot 1 uur is dat. Jij kan daar stemmen voor jouw M&M 50. Dat doe je op VRT Max, op de M&M kanaalpagina. Kies je jouw top 3. Zou superleuk zijn als je erbij bent. En dan gaan we samen die beste hits spelen. Dus morgen er ook bij zijn, hè.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
4: Ritchie, citroen met framboos.
5: Ritchie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: T-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Want knock, knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Justin, time to start investing.
7: Nice, Justin. Want T-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Justin, time that up.
7: T-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: M&M.

Sienna Spiro. Voilà, ik ga ook aan mijn vrijdag beginnen. Maar geen nood, ik laat je niet alleen. Oh. Er is even een klein foutje gebeurd, maar dat is helemaal niet erg. Wat ik dus aan het zeggen was, is dat ik je helemaal niet alleen laat. Natuurlijk, nee. Zometeen, morgen ben ik om 10 uur al terug. Dan doe ik natuurlijk de M&M 50. Zoals altijd wordt dat weer mega, mega plezant. En zometeen komt Club Kautar natuurlijk, Wannes. En Kautar die toverend hier dan helemaal om tot hun clubhuis. En dat kan alleen maar mega plezant zijn, of course. Maar nu krijg je van mij al The First Time van Damiano. Nu is dat ook weggegaan. Jeetje toch, het is me wat hier. Valasse, deze krijg je van mij. All Rise van Blue. Is een kleine throwback uit 2001 van de Britse boyband Blue heet die. Was toen een enorme hit. Nu nog altijd natuurlijk. All Rise van Blue.

0: reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè.
0: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
0: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
3: Ja.
0: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolf van vlaggen en soldaten en... Goh.
0: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
5: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
6: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
7: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Torfs!
8: Het is 4 uur.
9: 14 nieuws.
8: En hier is Nicky van Driessen.
10: De lijn herdenkt het ongeval in Buggenhout. Op dit moment wordt op alle bussen, schoolbussen en trams van de lijn 1 minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het busongeval in Buggenhout van afgelopen dinsdag. Een schoolbusje werd daar geraakt door een trein. De chauffeur, een begeleidster en 2 kinderen kwamen daarbij om het leven. In Gent is zo net de reconstructie afgelopen rond de moord op een OCMW-medewerker. Een man van 38 doodde die medewerker toen die bij hem op bezoek kwam in zijn appartement in augustus vorig jaar. De man heeft meegewerkt en zijn verhaal kunnen doen aan de speurders en deskundigen, zegt het parket.
11: We willen zo dicht mogelijk komen tot de waarheid. Dus het is niet enkel de verklaring van de verdachte die op dit moment telt, maar ook de verschillende andere elementen, analyses en hypotheses op dat moment in het onderzoek. En die worden inderdaad ook ter plaatse afgetoetst. Dus het is ook zo dat die deskundigen ook de kans krijgen om vragen te stellen en een volledig beeld te krijgen op wat juist is gebeurd.
10: De raadkamer oordeelt later nog of er een assiseproces komt tegen de man of dat hij geïnterneerd wordt. De jeugdrechter in Kortrijk heeft 9 minderjarigen schuldig bevonden aan een groepsverkrachting van een meisje van 14, 2 jaar geleden. De vriend van het meisje toen nam haar 3 keer mee naar het Kabouterbos in Kortrijk, waar zijn vrienden haar dan konden misbruiken. Die nu, 16-jarige ex-vriend, moet zich 2 jaar aan strikte voorwaarden houden en kreeg een contactverbod met het slachtoffer. De meeste anderen moeten 30 uur gemeenschapsdienst doen. Rapper J mag begin volgende maand dan toch optreden in Arnhem in Nederland. Eerder vroeg de politiek om zijn toegang tot Nederland te weigeren door antisemitische uitspraken die hij had gedaan. Maar de bevoegde minister zegt nu dat dat niet kan volgens de wet en Europese regels. In Frankrijk, Polen en de UK zijn shows van J wel al geschrapt. De rapper zelf zegt dat de uitspraken kwamen door een bipolaire stoornis en hersenschade. En in de middelbare Steinerschool in Gent zijn de leerlingen vanmiddag vervroegd naar huis gestuurd door de hitte. In zowat alle lokalen was het daar meer dan 30 graden. Lesgeven was daarom onmogelijk, zegt de school. Het is warm. Lokaal stijgt de temperatuur tot 32 graden. Het KNMI waarschuwt ook voor lokale hitteonweders op dit moment in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Met veel regen en hagel en felle windstoten, het kan ook nog vanavond zijn. Noodnummer 1722 is geactiveerd voor storm- of waterschade. Morgen blijft het warm met kans op een bui of onweer. Zondag wordt het ietsje koeler, zo'n 24 graden dan.
12: Mirjam, hoe staat het op de weg?
13: Redelijk druk, 230 kilometer file hebben we, met voor Antwerpen op de ring richting Nederland 1 uur trager. Richting Gent komt er 1.5 uur bij, naar Antwerpen vanaf parkeerterrein in Kruijbeke bijna 1.5 uur. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig op de middenrijstrook. Verder 20 minuten vanaf Waaslandhaven Oost, vanaf Wilrijk op de A12 een kwartier. 10 minuten op de E19 vanaf Edegem. Op de E313 vanaf Massenhoven 1.5 uur, daardoor ook 10 minuten vanaf Oelegem. 25 minuten vanaf Sint-Job, vanaf Antwerpenhaven op de A12 40 minuten en door omrijders op de R11 ook 1.5 uur tussen Wilrijk en Wommelgem. Naar Brussel op de E40 vanaf Ternat 10 minuten en dan de buitenring rond Brussel ook een dikke 10 minuten tussen Groenendaal en Tervuren. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Verder ook nog 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woduwe en Grotbijgaarden. Op de binnenring 1.5 uur filegolven tussen Anderlecht en Tervuren en verder op andere plaatsen kleinere vertragingen.
14: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be. M&M.

0: van Axwell Ingrosso. Welkom. Ja, het is een nieuwe Club Counter en ik weet het. Het is zo verwarrend. Normaal gezien zitten hier op vrijdag om 4 uur. Manu en Charlotte, maar wij zijn het uitzonderlijk. Mocht dit de allereerste keer zijn dat je ons hoort. Hallo, wij zijn Counter en Mannes.
1: Ja.
0: Van Club Counter, van maandag tot donderdag, van 4 tot 6.
1: Maar wij zijn wel even leuk als Manu en Charlotte, toch?
0: Het is anders, maar het is leuk, denk ik. Ja?
1: Ik vraag me eigenlijk af of er heel veel mensen niet weten wie dat we zijn, omdat we nu op vrijdag zitten.
0: Ah, wel, zullen misschien mensen zijn die enkel op vrijdag luisteren. Mocht het een grote teleurstelling zijn, sorry. Ja. Mocht je het heel leuk vinden, dan zijn we ook heel blij. En we zijn vooral blij dat we je nog een extra dagje in de week mogen vergezellen. Het is vandaag wel echt veruit de warmste dag van de week.
1: Ja.
0: En je voelt ook dat het gaat onweren, want het is zo plakkerig.
1: Het gaat echt boemelen, zometeen.
0: Voel je ook niet dat het zo vochtig is?
1: Het is zo, het hangt in de lucht.
0: Het is zo plakkerig weer.
1: Storm op komst.
0: Ja, het voelt zo'n beetje tropisch, zo tropisch weer. Maar bon, we gaan niet al te veel zagen. Het is warm, we mogen nu nog content zijn. Dat gaat de komende dagen dan weer een pakje minder zijn. Zometeen gaan we quizzen. We spelen Wat was dat? Dat is de quiz waardoor je weer helemaal mee bent met alles wat er gebeurt in de wereld is vandaag. En ik denk dat het trouwens ook een soort van wetenschappelijk bewezen is dat je daar een beetje van afkoelt, van quizzen.
1: Ja, dus doe maar mee.
0: Dus zometeen

0: Brent vraagt, gaan jullie vandaag iets van Camille opzetten?
1: Ja.
0: Is graag gedaan, Brent. Ik ging Brecht zeggen. Brent, geen tranen meer over van Camille.
2: Wat was dat?
0: Spelen ze meteen Wat was dat? De quiz waardoor je weer helemaal op de hoogte bent van wat er gebeurd is in de wereld vandaag voor de mensen die de quiz normaal nooit horen. Je kan er Club Koutar sokken mee winnen. Ja. Ze zijn exclusief. Er is maar één iemand per week die ze kan scoren en dat doe je door de weekwinnaar te zijn.
1: Het is eigenlijk beter dan Louis Vuitton, Chanel en Hermès te samen. Ja. Het is super exclusief.
0: Het is gewoon exclusief. En we hebben al iemand gehad deze week die 6 juiste antwoorden kon geven binnen 45 seconden. Je zou daar nog net boven moeten springen met 7 juiste antwoorden. Niet super gemakkelijk. Maar niet onmogelijk. We hebben het al gehad.
1: Ik denk dat er heel veel slimme mensen zijn op vrijdag. Dus ik denk dat dat moet lukken.
0: Ja. Als je graag meespeelt, dan stuur je nu vooral Wat was dat in de app van M&M. En je krijgt zoals altijd ook een tip om je wat op weg te helpen.
1: Ja, je moet dus even gewoon naar The Voice gaan kijken en gewoon even het programma memoriseren. Kijk even naar de kandidaten, kijk even naar de jury, kijk even naar de presentatoren. En dan ben je misschien een beetje verder op weg.
0: Aha, goede tip. Speel je graag mee, dan stuur je Wat was dat in de app van M&M.
3: TJ Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Just in time to start investing.
3: Nice, Justin. Want TJ Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
3: TJ Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
6: Ciao, kus.
5: En terug naar binnen te gaan.
6: Hallo, kus.
5: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel, leef beter.
10: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6+6 gratis op San Pellegrino Light.
11: 6+6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
10: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Hallo, aangenaam. Zullen we eens naar Saint-Tropez gaan?
1: Ja, is goed als allemaal betaald wordt voor mij, wil ik daar wel naartoe. Want volgens mij kan je daar wel wat geld kwijt zijn, hoor.
0: En wie wil je dan dat het betaalt?
1: Ik Gert denk... Verhulst.
0: Oh, ja!
1: Wat? Kan dat niet?
0: Goed, het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Vandaag, de laatste van de week, is wel wat pittiger, want die gaat toch over die 6 juiste antwoorden moeten geraken. Maar als je dat lukt, wel, dan zijn die clubkouter sokken van jou en anders gaan ze helaas, of ja, helaas is dat ook niet, anders gaan ze gewoon naar Tristan die woensdag meespeelde. Maar Gorik, ik heb het gevoel dat jij dat wel gaat kunnen. Heb ik het juiste gevoel?
2: Ik ga mijn best doen.
1: Oké.
0: Heb je er al een drukke dag op zitten?
2: Ja, dat valt mee.
0: Een beetje gewerkt en zo.
2: Ja, inderdaad.
1: Ah. Wat doe je van werk, Gorik?
2: Ik ben bouwkundig tekenaar.
0: Oh.
2: Mensen die de beroemd heb ik trek.
1: Oké.
0: Moet je wel veel nadenken, hè, Gorik? Gaat dat in dit weer?
2: Het is niet zo simpel, maar het is hier wel warm, dus daarmee. Maar komt wel goed.
0: Oké. Wat is je zoal opgevallen in het nieuws vandaag?
2: Vandaag dat accident in Buggenhout. Prinses Elisabeth met haar masters. Mm-hmm. Ik dacht Laura Tesoro heeft een operatie gehad.
0: Ja.
2: Mm-hmm. De nieuwe Ferrari die uitgekomen is. Amai. En Neymar die niet mee kan.
0: Gorik, je hebt je huiswerk gedaan.
1: Wij moeten de krant niet meer lezen, we moeten nu gewoon bellen elke dag.
0: Amai.
1: Dat krijgen we.
2: Ja. Mm-hmm. De nieuwe Ferrari die uitgekomen is. Amai. En Neymar die niet mee kan.
0: Gorik, je hebt je huiswerk gedaan.

0: Leiding van miljardair Jeff Bezos is gisteren tijdens een testfase ontploft. Maar hoe noemt de kracht die je niet hebt in de ruimte, maar wel op aarde? De man die een aanslag wou plegen tijdens het concert van Taylor Swift in Wenen krijgt een celstraf van 15 jaar. Van welk land is Wenen de hoofdstad?
1: Pas, dat kan niet.
0: Oostenrijk. Maximus, de kat van Bart de Wever, heeft officieel meer volgers op Instagram dan hij zelf. Maar wat is de functie van Bart de Wever?
1: Premier.
0: Een Russische drone is per ongeluk gecrashed in NAVO-grondgebied uit Roemenië. Hoe heet een persoon die uit Roemenië komt?
1: Pas.
0: Roemeen. De regering trekt de vliegtuig sinds gisteren weer wat op. Ook reizigers gaan dit voelen aan bijvoorbeeld ticketprijzen. Wat drink jij het liefst op het vliegtuig, hoor ik?
1: Kala.
0: Lara de Soro werd gisteren met spoed opgenomen in het ziekenhuis voor haar appendix. Wie presenteert opnieuw samen met Astrid Zeymana de Voice van Vlaanderen?
1: Passie.
0: Dat is... Oh, ja, dat was fout. Je had gezegd passie. Dat was Anne Lemmens.
2: Dat was Anne Lemmens.
0: Anne Lemmens. Corrie, drie juiste antwoorden. Maar ik snap het wel, het was geen super simpele. Af en toe een paar instinkertjes in. Maar goed, je hebt goed gespeeld en snel gepast. Dat is de boodschap natuurlijk altijd. Hè.
1: Ik heb geprobeerd.
0: Het is dat. Corrie, ga je nog een beetje genieten van die laatste zonnestralen die er zijn, nog voordat de regen volledig uitbarst?
1: Zeker vast.
0: Oké, dat is goed. Geniet ervan, Corrie. Merci om mee te spelen. Ja. Bye-bye.
3: Dag, Corrie.
4: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
5: Dit is deze week de M&M Big Hit.
6: On the train back to Boston and we're jumping the gun and I'm telling you,
7: Stella Lefty.

0: Het is half vijf.
1: Mirjam, hou je toch uit in de hitte?
2: Ik zit hier lekker binnen in de airco, dus ik
0: is
2: heb...
0: Is er airco op de verkeersredactie?
2: Ja.
1: We komen naar daar.
0: Waarom trekken wij nu pas? Anders waren wij de hele week bij jou komen zitten daar, Mirjam.
2: Graag, welkom.
1: Dat was gezellig geweest.
0: Te laat.
2: Gezellig is het hier niet, maar kom. Het is hier wel iets frisser dan
1: ergens anders.
0: We zullen het wel gezellig maken, Mirjam.
2: Oké. Okay.
1: Is het ook gezellig op de weg?
2: Dicht bijeen, samen in de file. Polonaise, zou ik zeggen. Met toch bijna weer 300 kilometer file. Dus het is weer even doorbijten als je de weg op gaat. Voor Antwerpen op de ring richting Nederland bijna 1 uur extra. Naar Gent komt er ruim een half uur bij. Naar Antwerpen vanaf parkeerterrein in Kruijbeke 20 minuten. Ook zoveel vanaf Melcelen. 10 minuten op de A12 vanaf Wilrijk. Een half uur vanaf Herentals-West. 20 minuten vanaf Sint-Job en vanaf Antwerpenhaven komt er bijna 3 kwartier bij. Dan voor Brussel op de buitenring een kwartier file golven tussen Waterloo en Tervuur. Maar daar is de weg vrijgemaakt. Verder ook nog 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Ook op de binnenring 3 kwartier filegolven tussen Ruisbroek en Tervuren. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. En in Bouwel is door een ongeval de N13 de Lierse Steenweg in beide richtingen versperd.
3: Kauter Elalouche en Wannes Lacroix.

0: Homewrecker van Somber.
1: Komt hij niet naar Pukkelpop?
0: Ja, komt inderdaad naar Pukkelpop.
1: Ben eens benieuwd, want dat is toch wel een populair mannetje geworden. Hè?
0: Somber, ja, en dat is wel super snel gebeurd.
1: Ja,
0: ook allemaal.
1: Is dat allemaal zo gek?
0: Ja, ik ook, maar ja, boys, ik ben bezig.
1: Oh, dit muziekje vind ik leuk.
0: Stel je voor, je staat op en plots is er echt iets crazy random gestolen uit je tuin.
1: Oei.
0: En ik snap niet goed waarom, omdat het gewoon te vreemd is. Het is gebeurd bij iemand bekend en ik ga het zo meteen vertellen.
2: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
3: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
7: Oh, wauw. Oh.
8: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
7: Wow.
8: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
7: Cool.
8: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
7: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Kegel and Whitney Houston. Ja, dat mysterieuze dingetje.
1: Ja.
0: Ik werd wakker vandaag en ik zag plots een vreemd verhaal passeren van Elisabeth Lucie Baten. Dit is wat ze vertelde.
2: We zijn vanochtend wakker geworden en we wierpen een blik naar buiten. En wat wij zagen is... Ja, we wisten eigenlijk niet wat we zagen. Tot en met gisteravond, al zeker, stonden er 4 hortensia's in onze voortuin. En nu? 3. Iemand heeft onze hortensia gestolen. Dat is eigenlijk best netjes gedaan. Alsof er iemand met een schubje dat heeft uitgegraven.
0: Zo, met een proper schubje er precies uitgegraven. Het ging ook niet over 1 bloem, maar over de hele struik.
1: Maar.
0: En je ziet ook in de video echt heel duidelijk een gat in de grond. Ik vind dit zo random. 1, super eng dat iemand in je tuin geweest is.
1: Ja.
0: En 2, waarom zou je een hortensia stelen?
1: Ja, maar mensen doen gekke dingen tegenwoordig. Kuiter, kijk, mijn ouders hadden ooit een nieuwe brievenbus gekocht. En ze hadden die dus aan de straat gezet. Maar mind you, het was zo'n grote, dikke, betonnen brievenbus. Ja, die kreeg je alleen echt niet opgetild. Ook niet met 3 man. Echt moeilijk. Dus op een ochtend werden we wakker en die brievenbus is weg. Weg.
0: Dat is raar.
1: Gewoon weg. Dus ja, we hebben dan maar een nieuwe brievenbus gekocht, exact dezelfde, en die met beton in de grond gezet. Maar er zijn dus echt pikkendieven die van...
0: Waarom zou je een brievenbus stelen? En dan nog eens zo'n zwaar exemplaar, dan moet je toch al gaan bekokstoven dat je dat doet.
1: Ja, maar dat weegt sowieso... Ik wil nu geen cijfers noemen, want ik weet het eigenlijk niet. Ik denk wel dat dat echt... zeer veel
0: van beton,
1: weegt.
0: Zeker.
1: Ja, dus wel een beetje gek. Ja. Is dat ooit al bij jou gebeurd?
0: Nee, er is nog nooit echt iets gestolen, maar er is ooit al eens in mijn auto ingebroken. Het was zo mijn allereerste mini-autootje dat ik had gekocht toen ik echt nog een student was. En ik zette die altijd aan het station in Dendermonde en op een gegeven moment is daar ingebroken geweest, dus mijn ruit was ingeslagen en ik dacht, wat gaan die gestolen hebben, want er lag eigenlijk niks in de auto. En het rare was, dat enkel zo mijn papieren, van zo mijn documenten en zo van de auto, die lagen open op de stoelen, maar voor de rest was er niks gestolen. Niks.
1: Misschien.
0: Zelfs geen lader of een boek of zo dat er nog in. Zo, pak dan toch iets mee, denk ik dan. Je hebt al de moeite gedaan om eruit in te slaan. Pak dan toch gewoon iets mee.
1: Maar als je niet oppast, heb je binnenkort een dubbelganger rondlopen. Hè? Identiteitsfraude of zo.
0: Het is echt wel al van... Dat is echt al 6-7 jaar geleden.
1: Oh.
0: Zo, denk ik. Dus
1: nee.
0: Het zal wel niet meer gebeuren.
1: Nee.
0: Bon, ik heb het hier ook eens even op de redactie gevraagd. Zo van, zijn er bij jullie al random dingen gestolen? En dit is wat er uitgekomen is.
3: Hallo, Magic hier. Ik heb dus al een paar keer meegemaakt dat ik moest gaan draaien en dat ik mijn USB-sticks met al mijn muziek op laten inzitten. En dat die dan inderdaad ook effectief gestolen zijn.
4: Ooit heeft een poetshulp een jeansbroek van mij gestolen.
5: Ik was ooit aan zee en ik had slippers aan en ik had mijn schoenen in mijn handen. En ik was in het kruidvat naar iets aan het kijken. Ik had die neergezet en ik was die dus vergeten daar. Ik was even naar buiten gegaan en dan, mijn schoenen is terug naar binnen. In die kleine periode van een paar minuten hebben een paar meisjes mijn schoenen meegenomen. En ik heb dat op de securitybeelden kunnen zien dat die mee naar buiten hebben genomen. En ik was gewoon mijn schoenen kwijt.
1: Maar wie... dat is toch... Dat is echt
0: raar,
1: nasty als iemand anders zijn schoenen steelt.
0: Maar gewoon... Ja. Ik snap waarom je dat zou stelen. Bon, ik wil het gewoon even in de groep gooien.
1: Ja,
0: wat is een random ding dat ooit al eens gestolen is van jou? Je mag het alleszins laten weten in de app.

0: Unstoppable van Milking.
1: M&M.
0: Er zijn veel random dingen die al gestolen zijn geweest, blijkbaar bij heel wat mensen.
2: Ja, heel veel. Ondertussen heel veel dingen in de app van M&M. Anneleen zegt bijvoorbeeld mijn toiletzak. Evi zegt... Och, Evi gaan we even niet doen, die zegt niks. Arthur zegt mijn hart op kerstmis werd gestolen, maar helaas teruggevonden. Ah, oh, dat is heel goed, Arthur. Dan zien we ook nog Leprecht. Ophélie zegt mijn caravan van mijn mama werd gestolen.
0: Dat is crazy. En dat is ook niet zo super random eigenlijk. Dat is een gigantisch ding dat gestolen wordt.
2: Ja, en dan werd hij 2 jaar later teruggevonden op tweedehands.be. En zijn ze de politie gaan bellen bij de dieven.
0: Oké, okay, oh, goed. Ze zijn met de politie gaan aanbellen bij de dieven, denk ik.
2: Oh, ik dacht bij de dieven met de politie. Ah ja, nee. Ja,
0: ze zijn met de politie gaan aanbellen bij de dieven van hey, die caravan die is niet van jou, denk ik.
2: Weet je wat ik nog cooler had gevonden? Als ze zo aan het huis van de dieven zouden gaan staan. En dan de politie zouden bellen.
0: Maar ik denk dat dat is ook wat ze hebben gedaan. Ze zijn gaan aanbellen bij de dieven. Thuis.
2: dit was veel te ingewikkeld, sorry. Het is
0: ze zijn, dus die hebben, dat stond op tweedehands.
2: Ja,
0: dan hebben ze gezien, ah, daar is het. Dus dan zijn ze met de politie gaan aanbellen aan het huis.
2: Oh.
0: Dus ze stonden effectief aan het huis, denk ik.
2: Oké.
0: Okay. De politie gaan aanbellen bij de dieven. Bon, er komt ook nog een beetje binnen van Joke. Dag Joke.
3: Hallo, goedenavond.
0: Wat is het random ding dat bij jou al eens gestolen is?
3: Een wc-borstel.
0: Een wc-borstel? Huh? Door wie?
3: Echt waar. Ja, in de zaak. Ik heb een zaak. En op een gegeven moment kom ik daaraan. En ik ga het toilet altijd controleren. En mijn wc-borstel was weg.
2: Maar,
3: en ik dacht dat eerst een paar jongens streken. Die ligt ergens buiten op de parking. Ergens in een boom of weet ik veel wat. Nee, gewoon weg.
0: Maar wie zou er nu...
3: Borstelpotje.
0: Dat is heel vies ook. Een wc-borstel van iemand anders.
2: Om te beginnen, ja. Joke, even wat voor zaak heb je?
3: Ik heb een volautomatisch wassalon.
2: Oké. Okay.
3: Ik baat een volautomatisch wassalon uit. En ik heb daar een toilet, een openbaar toilet, waar ik al heel vaak spijt heb van gehad. Want ze hebben ondertussen ook mijn wc-rolhouder al gestolen.
2: Maar allee.
3: Mijn wc-bril er al afgeschroefd.
0: Maar allee.
3: En ik heb nu onlangs heb ik een firma laten komen en is alles met tech-7 vastgeplakt.
2: Ja, om zeker heel te zijn goed.
3: Dat er... Niks meer gestolen.
2: Goed zo, Joke. Ja.
0: Er worden echt de meest bizarre dingen gestolen. Komt ook nog een berichtje binnen van Annelien die zegt... Mijn regenbroek is uit mijn gesloten fietszakken gepikt aan de tramhalte. Dat is toch gek dat je daarin gaat en dat je denkt... Ah, een fietsbroek, ja, dat kan ik eigenlijk wel nog gebruiken.
2: Esther zegt ook nog een beeldje van een haan. Ja. Ik denk zo'n haan voor in de tuin.
0: Ja, dat is ook wel...
2: Oh, dat is ook wel sad.
0: Joke, dankjewel om jou een berichtje door te sturen in de app van M&M. Goed dat je je probleem intussen opgelost hebt. Mochten er nog mensen zijn die... waarvan ooit iets random gestolen is, dan mag je het altijd laten weten in de app van M&M.

0: Drive, Save of Miles Smith en Niall Horan. M&M. Komen nog veel random dingen binnen in de app van M&M die gestolen zijn. We zullen ze straks nog eens even vertellen. Maar eerst moeten we nog eens even op een rijtje zetten wat we nodig hebben of wat iemand nodig heeft om lid te worden van de club.
1: Ja, ik heb er 3 checks bij. We zijn op zoek naar iemand die goede weekendplannen heeft. We zijn op zoek naar iemand die nooit zijn kleren strijkt. En we zijn op zoek naar iemand die last heeft van mieren in huis.
0: Ben je de persoon die we zoeken, dan mag je je vooral melden in de app van M&M. Doe dat, want wie weet mag je zo meteen dat wel gewoon lid worden van ons clubje. Dat hoor je na 5.

0: Sat en Freek.
1: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Zingapuria en alle programma's van toen. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.

0: hier is Nicky van Driessen.
1: N-VA blijft de grootste partij in Vlaanderen. Dat blijkt uit de resultaten van De Stemming, een peiling bij meer dan 5000 Belgen in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. N-VA haalt ruim 27%, gevolgd door Vlaams Belang met bijna 21. Ongeveer hetzelfde resultaat is dat als de laatste verkiezingen. Lonne van Erp, zijn er verder grote verschuivingen?
0: Niet echt. Er zijn eigenlijk maar twee partijen waarbij er toch een belangrijk verschil is met het verkiezingsresultaat. En dat is bijvoorbeeld zo voor de liberalen van Anders. Zij zijn in deze peiling de kleinste partij in Vlaanderen met nog nauwelijks 7%. Maar het uiterst linkse PvdA gaat er dan weer duidelijk op vooruit. Zij halen nu ruim 10% en komen daarmee in de buurt van CD&V en vooruit. In Wallonië valt op dat de MR van Georges-Louis Boucher sterk verliest en met 20% de tweede partij wordt na de PS. En ook daar stijgt PvdA sterk, of PTB zoals de partij daar heet. Maar vooral in Brussel is dat opvallend, want daar zouden ze met zo'n 24% zelfs de grootste partij worden.
1: Oké, bedankt Lonne. Uit de peiling blijkt ook dat premier Bart De Wever met verre voorsprong de populairste politicus is in Vlaanderen. Een uur geleden is op alle bussen, schoolbussen en trams van de lijn 1 minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het busongeval in Buggenhout van dinsdag. Een kleine schoolbus werd daar toen geraakt door een trein. De chauffeur, een begeleidster en 2 kinderen stierven. De Federatie van Belgische Autobusondernemers vond die 1 minuut stilte organiseren heel belangrijk.
2: Normaal gezien hebben wij geen dodelijke slachtoffers per jaar. In 2024 één slachtoffer, in 2023 geen. Terwijl we nu meteen 4 slachtoffers hebben. Dus dit is echt wel iets dat enorm hard binnenkomt. We vinden het belangrijk om deze minuut stilte te organiseren. Uit solidariteit eerst en vooral met de slachtoffers, maar ook met de nabestaanden natuurlijk. En met al de 14.000 chauffeurs die rondrijden in ons land.
1: In Gent is de reconstructie afgelopen rond de moord op een OCMW-medewerker. Een man van 38 doodde de medewerker toen die bij hem op bezoek kwam in zijn appartement in augustus vorig jaar. De man heeft meegewerkt en zijn verhaal gedaan aan de speurders en deskundigen, zegt het parket.
3: We willen zo dicht mogelijk komen tot de waarheid. Dus het is niet enkel de verklaring van de verdachte die op dit moment telt, maar ook de verschillende andere elementen, analyses en hypotheses op dat moment in het onderzoek. En die worden hier ook ter plaatse afgetoetst. Dus het is ook zo dat die deskundigen ook de kans krijgen om vragen te stellen en een volledig beeld te krijgen op wat juist is gebeurd.
1: De Raadkamer oordeelt later nog of er een assiseproces komt tegen de man of dat hij geïnterneerd wordt. Roemenië heeft aan de NAVO gevraagd om meer luchtafweer te plaatsen aan de grens met Oekraïne. Vanmorgen stortte een vermoedelijk Russische drone neer op een flatgebouw in Roemenië dichtbij die grens. 2 mensen raakten licht gewond. Roemenië heeft intussen de Russische consul het land uitgezet en ook het Russische consulaat gesloten. Rusland zegt dat het helemaal niet bewezen is dat het wel om een Russische drone gaat. En rapper Ye mag begin volgende maand dan toch optreden in Arnhem in Nederland. Eerder vroeg de politiek om zijn toegang tot Nederland te weigeren door antisemitische uitspraken. Maar de bevoegde minister zegt nu dat dat niet kan volgens de wet en volgens de Europese regels. In Frankrijk, Polen en de UK zijn shows wel al geschrapt. De rapper zegt zelf dat de uitspraken komen door een bipolaire stoornis en door hersenschade. Vanavond en vannacht is er kans op regen en onweersbuien tussen 12 en 18 graden. Ook morgen kan het nog onweren met hagel en veel wind. Het is wisselend bewolkt overdag, maar warm tot 30 graden in de Kempen. Zondag wordt het droger en koeler nog tot 24 graden.
4: Sorry, ik had onze microfoon op open gezet.
5: Sorry. Mirjam, 257 kilometer file.
6: Ja, te vinden op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt 1 uur bij. Naar Gent is dat ruim 1,5 uur. Naar Antwerpen 25 minuten vanaf parkeerterrein in Kruijbeke en vanaf Waaslandhaven Oost. Een kwartier vanaf Wilrijk op de A12. 1,5 uur vanaf Massenhoven. 20 minuten vanaf Sint-Job en vanaf Antwerpenhaven komt er 1,5 uur bij. Voor de buitenring rond Brussel ruim 1,5 uur trager tussen Sint-Stevens, Woluwe en Grootbijgaarde. Op de binnenring dik 3 kwartier filegolven tussen Ruisbroek en Tervuren. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. En in Bouwel is door een ongeval de N13, de Lierse Steenweg, in beide richtingen versperd.
7: Hi, it's Harry Styles. So surprised you.
8: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
9: in het Wembley Stadium in Londen.

0: Where is my husband, Avari? M&M. Yes, je luistert nog steeds naar Club Koudhart. Het is misschien een beetje gek, want ja, normaal gezien Manu en Charlotte hier natuurlijk op vrijdag.
1: En nu
0: maar wij zijn er nu vandaag. Ja, dat is toch ook een fijn...
2: Ja, ik vind dat dat wel een applaus verdient eigenlijk.
0: Ah, een applaus, oké. Okay. Ja.
3: Ja. Dank u, dank u. Dank je wel.
0: We gaan straks het weekend nog goed inzetten met een mix van Dino om je het gevoel te geven dat het dit weekend niet gaat regenen. We gaan het even negeren. Maar vooral, we waren daar net bezig over random dingen die ooit gestolen zijn geweest van jou. En daar zijn toch wel weer wat gekke dingen op binnengekomen, hoor. Even kijken bij Jeffrey. Dag Jeffrey.
2: Jeffrey, wat is er gestolen bij jou?
4: Mijn aftrekker om te dweilen.
2: Huh? Waar dat? In je huis?
4: Nee, aan de voordeur. Dus ik had juist gedaan met dweilen. Dus ik zeg, ik ga het even laten staan en naar binnen gaan. Dat het mooi kan afdroppen. En intussen, 5 of 10 minuten later, was hij al weg.
0: En waar heb je hem dan teruggevonden of heb je hem niet teruggevonden?
4: Ja, jawel. 2 dagen later heb ik hem teruggevonden bij mijn oever... Ja, in het schuin overgeburen.
2: Oh, en wat heb je toen gedaan?
4: Toen heb ik gewoon terug naar die deur geweest en gezegd, kan dat zijn dat dan mijn aftrekker toevallig is? En ze zeiden, ze hadden het toe dat ze hem geleend hebben.
2: Geleend, de velle pikketieven. Oh.
0: Zeg, dat draait hier om een aftrekker.
2: Daar in Eeklo, hè, dat is daar toch niet te doen? Daar
0: wat
2: in
0: doen we
2: van Jeffrey.
0: Wat doen we toch allemaal? Ik ga toch eens even kijken, want er kwam ook nog een berichtje binnen van Matthias. Dag Matthias.
5: Hallo.
2: Wat is er bij jou gestolen?
5: Bij ons zijn er 2 dingen gestolen. Eén keer is er een reispapje gestolen. En de tweede keer is er een doodsbrief gestolen.
2: Waar dan? Huh? Ook in je huis?
5: Nee, in onze slagerij in Londerzeel.
2: Oh. Oh.
0: Dat is crazy. En ben je er ooit achtergekomen wie het reispapje en de doodsbrief heeft gestolen?
5: Ja, toch wel. Want we hadden al vermoeden bij het reispapje dat er gestolen werd. Ze hebben bij de camera's nagekeken en ja, dan zagen we duidelijk dat ze dat meenamen. En bij de doodsbrief eigenlijk juist wel, want die lag aan onze kassa. En opeens was hij weg. Dus ja, we hebben de camera's ook eens bekeken en dan zagen we dat er iemand al wegstak in haar zak.
0: Maar dat moet toch zijn dat hij per ongeluk dacht van dit is nog een papiertje van in mijn tas of zo.
2: Hoe oud was de desbetreffende persoon?
5: Het was een oudere persoon.
2: Heeft de persoon het reispapje en de doodsbrief gestolen of alleen de doodsbrief?
5: Nee, dat waren 2 verschillende.
0: Ah, ja. Oké. Ja, ik kan het zo gek niet verzinnen. Luc zegt dat hij ooit eens pralines uit zijn ingecheckte reiskoffer gestolen zijn.
2: Wat?
0: Ja, Elana, die heeft thuis een kleine geveltuin met bloemen en ooit heeft iemand die bloemen ook gestolen.
2: Maar allee.
0: Kathleen, haar lunch is eens gepikt op het werk. Dat gewoon in een zakje in de frigo zat, achteraan niet.
2: Dat gebeurt hier nu soms ook nog wel, hoor, met mijn loentjes.
0: Dus ja, kijk, er gebeuren nog wel van die gekke dingen. Matthias, dankjewel om je een berichtje te sturen in de app van M&M. Wij moeten nog iemand toevoegen aan ons clubje. Welkom in de club.
6: Eva Stormen.
0: Hey, dag Eva.
2: Eva.
6: Hallo.
0: Jij zou graag in het clubje willen. We gaan dat hier meteen eens een beetje overlopen. Je hebt goede weekendplannen.
6: Ja, ik ga barbecuen met vrienden.
0: Oh, fijn.
2: Dus, gezellig. En wat is zo jouw go-to barbecue recipe?
6: Ja, ik ben vegetariër, dus ik moet het altijd zo wat origineel maken, maar zo een brochet met halloumi en wat groentjes.
0: Oh, dat vind ik wel super lekker. Eva, heel eerlijk, ik vind alles wat er bij een barbecue komt kijken, dus bijvoorbeeld de slaatjes en de aardappels, dat vind ik altijd beter.
2: Ja, dat is heel lekker.
0: Dan de barbecue vlees zelf. Oké, leuk dat je leuke weekendplannen heeft. Heb je geen schrik dat de regen misschien roet in het eten zou kunnen gooien?
6: Ik duim voor goed weer. En als het geen goed weer wordt, dan lossen we dat wel op.
2: En anders doe je maar een regendansje, dat helpt soms.
0: Ja, misschien wel. Eva, jij strijkt jouw kleren ook nooit?
6: Nee,
0: snap ik.
2: En waarom?
0: Het is ook te warm.
6: Te warm, maar het is ook zo. Dat neemt te veel tijd in de slag. En dan moet je ook zo 100 keer alles opnieuw doen tegen dat dat lukt. Dus nee.
0: Ik snap het.
2: Cool. Het is een hele struggle voor Eva.
0: En Eva, je hebt ook last van mieren in je huis.
6: Ja, deze morgen opgestaan en overal mieren, echt zo.
0: Ja, blijkbaar, we hebben dat eens even opgezocht, want we hebben nog iemand bij ons op de redactie die daar last van blijkt te hebben. Blijkt dat dat dus heel normaal is. Dat dat dus kan, omdat mieren, dus dat die ook in een soort van winterslaap gaan, en als de winter dan voorbij is, dan worden die weer wakker. En de kans is dus groot, schrik niet Eva, maar dat de koningin van de kolonie hun huis heeft gebouwd in jouw huis of appartement.
2: Oh nee. In jouw huis.
0: Dus al die miertjes zijn gewoon op weg naar de koningin.
2: Maar wat zeg jij nu? Want eigenlijk heb ik keiveel mieren in mijn keuken rondlopen altijd. Dus dat wil zeggen dat er ergens in mijn keuken een nest zit.
0: Ja, dat er ergens een koninginnetje zit. Omdat die dus ook op zoek zijn naar voedsel en warmte. Dus je bent eigenlijk gewoon een huisje aan het creëren voor de biertjes.
2: Oh, wat
0: eigenlijk
2: leuk.
0: Ben je ongewild vrijwilligerswerk aan het doen. Eva.
6: Ja, oké. Okay.
0: Voilà, kijk.
6: Ik zal het zo proberen bekijken.
0: Eva, je mag bij deze in de club. En dat gaan we ook even officieel maken.
1: Proficiat.
0: Eva Stormen. Jij bent

0: eigenlijk afscheid gaan moeten nemen van het mooie weer.
1: Ja, ik denk best wel zwaar, want ik zie de donkere wolken komen.
0: Ja, maar we gaan met, door middel van muziek ervoor zorgen dat het nog steeds 30 graden voelt. Of misschien 5 graden minder dan. 25 graden en een goede zon, hè? Zoiets.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Zeg dat, Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Zalige verjaardagspeech.
7: Oh, merci. En dan kunnen we aan beginnen, ik al de sweet chili.
8: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
7: Hé, hoe dat?
8: Ah, wel?
6: Van die verjaardagspeech? Van op de barbecue?
7: Oh.
6: Ja!
7: Lemmes.
9: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is er.
11: De Vos Lemmes.
0: We hebben een bloedhete week achter de rug. Het gaat vanavond wat regenen, wat onweren, wat stormen.
1: Goh.
0: Kan verfrissend werken, vind ik op zich nog niet zo erg.
1: Nee.
0: Maar daardoor wordt het de rest van de dagen of de komende dagen toch weer wat koeler en we krijgen vooral een pak minder zon. En dat laatste, dat gaan we misschien wel eens kunnen missen. Daarom heeft Dino, onze M&M Start to DJ-winnaar, een mix gemaakt om dat gevoel van die zon nog wat te verlengen. Om dit weekend te doen voelen alsof we wel nog op een tropisch eiland liggen te zonnen. Dus ik zou zeggen, even ogen dicht, niet de mogelijke regendruppels die eraan komen.
1: Ik voel het al, mijn aperol in mijn hand.
0: Voilà, en hier komt

0: Ja, ja. Mix van Dino om het weekend in te zetten in de hoop dat dit de zon opnieuw een beetje gaat opwekken. Helaas moeten we wel van fijne muziek weer naar iets tragisch.
1: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Mirjam, hoe staat het op de weg?
3: 250 kilometer, dat gaat eigenlijk nog wel voor een vrijdag. Maar ja, het wordt geen mooi weekend, dus ook minder dagtoeristen onderweg. We hebben voor Antwerpen op de ring richting Nederland 1 uur file. Naar Gent komt er een half uur bij. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeke 25 minuten. Een kwartier vanaf Waaslandhaven Oost. Ook zoveel op de A12 vanaf Wilrijk. En dan een half uur vanaf Massenhoven en vanaf Antwerpenhaven. En vanaf Kleine Bareel nog 10 minuutjes. Voor de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint Stevens, Woluwe en Grotbijgaarden. Op de binnenring 3 kwartier filegolven tussen Anderlecht en Tervuren. Naar Lummen op de E314 bijna 1 uur extra tussen Genk en Houthalen, want daar is door een ongeval de weg tijdelijk afgesloten. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. En dan in Bouwel is door een ongeval de N13, de Lierse Steenweg, in beide richtingen versperd.
4: Elanouche en Wannes Lacroix.

0: Johannes, heb jij de laatste tijd nog pakjes besteld?
1: Ja, gisteren nog. Papa, als je aan het luisteren bent, stap dan even weg, want je gaat er boos van worden. Maar toen Lara Govaerts de emmer water over mij gooide gisteren, toen ik gezellig in mijn zwembadje zat, baalde ik er zo hard van dat mijn mooie loafers helemaal doorweekt waren. Dus heb ik even een kleine bestelling geplaatst op Zalando. Dus die komt vanavond nog aan.
0: Oké.
1: Okay. Dankzij Bpost.
0: Goed. Wel, je bent blijkbaar niet de enige, want er is een soort van piek bij Bpost blijkbaar. Ze zien een piek van 50.000 extra pakketten per dag. Het is de tweede grootste piek, los van bij de feestdagen in december en januari natuurlijk. En het zou allemaal te maken hebben met het feit dat het vakantiegeld rond deze periode uitbetaald is geweest.
1: Ah ja.
0: Bij mensen die werken en die dus in dienst zijn. En mensen gebruiken dat al eens graag voor een extraatje. Dus ik wou dat eens even in de groep gooien, want zo bij Bpost en bij PostNL konden ze zo niet kwijt wat er precies in de pakjes zat, omdat ze dat zelf eigenlijk niet weten. Dus ik kon mijn eigen veldonderzoek doen. Ja. Waar geef jij jouw vakantiegeld aan uit als je het al gekregen hebt? Je mag het laten weten. Stuur maar door in de app van M&M.
2: Nothing But Thieves komt terug naar België met hun grootste show ooit. Everybody's going
3: crazy. Op zondag 31 januari in de AFAS Dome in Antwerpen. We

0: promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Meer merk?
2: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.

0: Magic in the Air van Magic System. M&M. We vragen ons af wat je doet met jouw vakantiegeld. Want bij Bpost merken ze een ongelooflijke piek van ongeveer 50.000 pakketjes extra per dag die ze verzenden. En ze zeggen van ja, het heeft waarschijnlijk te maken met de mensen die hun vakantiegeld krijgen op dit moment, rond deze periode. Komt onder andere een berichtje binnen van Diana. Dag Diana.
1: Hallo, hallo.
2: Hey.
0: Zeg, waar heb jij jouw belasting, wat zeg je?
2: Vakantiegeld. Waar heb je je vakantiegeld aan besteed?
1: Ah wel, omdat zomervakanties zijn al lang geboekt geweest, heb ik autobelasting betaald met de vakantiegeld dat ik nu heb gekregen.
2: Je autobelasting.
0: Dat is toch altijd dat je dan zo denkt van, ah, vakantiegeld kan dan voor een extraatje gebruiken en dan komt die brief in de brievenbus.
1: Ja, dat gebeurt vaak, hè. Je begint een beetje te dromen en dan komt het factuurtje en dan denk je, oké. Niks aan te doen, hè.
2: Ja, en dat heb ik ook altijd, Diana. En was dan komt het factuurtje en dan is het om zeep, hè.
0: Maar wat is je bijvoorbeeld nog thuis? Hoeveel facturen heb je te betalen?
2: Hé, ik heb best wel wat facturen, hoor, mevrouw Elalouche.
0: Van wat dan?
2: Ook autobelasting.
0: Ah.
2: En belasting.
0: Ah, dat was iedereen.
2: Ja.
0: Diana, was het een dikke rekening? Was het een dikke factuur?
1: Het was een factuurtje van bijna 700 euro.
2: Oeh, Diana, ja, dat hakt er natuurlijk
0: dat
2: wel in.
0: Dat is wel een pittige, dat is een pittige. Maar Diana, goed dat je er zo verantwoordelijk mee om bent gegaan met je vakantiegeld. Er komen toch ook nog andere berichtjes binnen in de app van M&M.
2: Yes, heel wat. Jens zegt bijvoorbeeld, ons vakantiegeld zal nog gebruikt worden om onze trouw te financieren die gepland staat op 20 juni.
0: Oh.
2: Proficiat, Jens. En ook wel eigenlijk een leuke investering, hè? Ja. Een investering in jezelf. Chelsea zegt dan weer, mijn eerste vakantiegeld heb ik uitgegeven aan verzorging en skincare.
0: Je hebt gelijk, Chelsea. Ik heb ook al een mandje klaarstaan om skincare te kopen. Want dat is allemaal ook zo tegelijk op altijd. En dan moet ik dat opnieuw kopen. En dan is dat ook weer een hele boterham dat weg is.
2: En Julie zegt dan weer, ik heb een grote bestelling gedaan aan kleren bij Zara en ASOS. Ik had geen bikinis meer en ik vertrek naar Napoli volgende.
0: Ah, ook goed. Ja. Tatjana die is dan ook ongelooflijk verantwoordelijk. Want ze zegt, mijn volledige vakantiegeld is naar mijn spaarrekening gegaan. Kijk, toch ook wel een goeie eigenlijk. Ja. Op zich, op die manier. Evelien zegt ook nog, ons vakantiegeld wordt hier ook gespaard. We hebben een afstuderende dochter die naar het hoger onderwijs gaat. Onze auto heeft blijkbaar zijn beste jaren erop zitten, dus een andere auto. En we gaan ook eens niet op vakantie dit jaar.
2: Ja. Toch wel veel mensen die dat ook sparen, hè, dat vakantiegeld.
0: Ja, dat lijkt me geen slecht idee om dat te doen. Maar goed, merci om jouw berichtjes door te sturen in de app van M&M. Dan hebben we toch weer een beeld van wat iedereen zijn vakantiegeld een beetje uitgeeft.

0: sorry, ik ga heel even moeten onderbreken, want er is een belangrijke boodschap van Mirjam.
1: Want er is een spookrijder gesignaleerd. Rij je op de E34 in de richting van Antwerpen, dan kan je in de ruime omgeving van Moerbeke een spookrijder tegenkomen. Uiterst rechts halen, houden en niet inhalen. Dus spookrijder op de E34 in de richting van Antwerpen in de ruime omgeving van Moerbeke. Uiterst rechts houden en niet inhalen.
0: Dankjewel, Mirjam.

0: Angel Face van Oscar and the Wolf. M&M. Er komt een vraag binnen van Els in de app van M&M. Zegt, we zijn toch vrijdag?
1: Ja, Els, dat klopt. Maar we hebben het even overgenomen vandaag, deze vrijdag. Manu en Charlotte zijn er niet. Ja, ik hoop niet dat je dat te erg vindt, Els. Want ik vond het wel leuk, eigenlijk.
0: Nee,
1: wat vond jij ervan?
0: Ik vond het ook heel leuk. Zo uitzonderlijk is op vrijdag een showtje doen. Ik vond het plezant. We hebben dat misschien onvoldoende gezegd en uitgelegd waarom wij hier precies zijn. Ja. Maar bon, ja, het is wat het is. Het ding is nu wel, het is 5 voor 6. Dus dat betekent om 6 uur dat deze show wel gewoon gedaan is. Maar je moet je geen zorgen maken. Zometeen is Laurens Luiten er voor jou. En daarna is het uiteraard ook DJ Nina Black Friday. Dus veel plezier!

0: besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger, kom.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
3: Meen je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen?
4: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, maar mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké. Okay.
6: Bij Neobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Neobank. U bent goed omringd.
9: Een hele goede middag, het is 6 uur.
10: 14 uur.
9: Kijk je van Nicky van Driessen.
11: Bart De Wever blijft met verre voorsprong de populairste politicus in Vlaanderen. Dat blijkt uit de resultaten van De Stemming. Een peiling bij meer dan 5000 Belgen in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Er werd gevraagd door welke politicus voelt u zich het meest vertegenwoordigd. Het meest populaire antwoord was niemand. Maar bijna evenveel mensen schreven ook de naam van de premier op. En dat is ongezien, zegt professor Stefan Walgraven van de U Antwerpen die meewerkte.
12: Bart Wever is bijzonder populair. 30% van de mensen schrijft zijn naam op als ze die open vraag stelt. Vorig jaar was dat 22%. Toen was De Wever al veruit de meest populaire Vlaamse politicus. Maar in de laatste 7 jaar, we doen De Stemming al 7 jaar, hebben we nooit een score van 30% gezien. Dus De Wever is populairder dan ooit iemand geweest is in de laatste 7 jaar.
11: Uit de peiling blijkt ook dat N-VA de grootste partij blijft in Vlaanderen. Vlaams minister van Onderwijs Soehel Demir zal vaker rechtstreeks overleggen met schooldirecteurs. Daarmee reageert ze op de kritiek vandaag uit de scholen. Directeurs uit verschillende onderwijsnetten klaagden vanmorgen aan dat nieuwe maatregelen vaak laat komen en soms moeilijk uitvoerbaar zijn. Demir zegt nu dat ze de frustraties begrijpt, maar volgens haar is er geen tijd te verliezen om het onderwijs aan te pakken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt op zijn socials dat hij zal beslissen over een mogelijk vredesakkoord met Iran. Hij heeft zich daarvoor teruggetrokken in de Situation Room van het Witte Huis, een soort crisiskamer. Er zou een voorstel zijn voor een gevechtspauze van 60 dagen. De belangrijke straat van Hormuz zou opnieuw open kunnen gaan ook voor de scheepvaart. En daarnaast zou Iran samen met het Internationaal Atoomenergieagentschap hoogverrijkt uranium moeten controleren en verwijderen. Er is nog geen definitieve beslissing genomen en het is ook afwachten hoe Iran daarop zal reageren mocht dat zo zijn. In Oeganda zijn 2 nieuwe besmettingen met ebola vastgesteld in de hoofdstad Kampala. Dat brengt het totaal nu op 9. In buurland Congo zijn er vermoedelijk bijna 250 mensen overleden op zo'n 1000 mogelijk besmette patiënten. De hulp komt daar ook stilaan op gang. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde stuurt onderzoekers ter plaatse en ook Artsen zonder Grenzen bereidt zich daarop voor. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de zwaarste rit in de Ronde van Italië gewonnen, de koninginnenrit. De ploegmaat van leider Jonas Vingegaard won met een kleine voorsprong op de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Vingegaard blijft leider en met nog 2 ritten te gaan is de eindoverwinning in de Giro zo goed als zeker. En dan het weer. Vanavond en vannacht is er kans op regen en onweersbuien. Minstens 12 tot 18 graden. Ook morgen kan het nog onweren met hagel en veel wind overdag. Het is wisselend bewolkt dan maar warm tot 30 graden in de Kempen. Zondag koelt het wat af, blijft het wel droog. We halen dan nog zo'n 24 graden.
9: En dan, Mirjam, 200 kilometer file.
13: Ja, met problemen naar Lummen op de E314. In Houthalen is door een ongeval de weg afgesloten. Je kan er wel passeren via een dienstweg. Maar je moet er rekening houden met een dik half uur file vanaf Genk. Er is ook een kleine kijkfile richting Nederland vanaf Zolder. Verder voor Antwerpen op de ring richting Nederland nog 3 kwartier vertragen. Naar Gent komt er nog een half uur bij. Naar Antwerpen vanaf Kruijbeke een kwartier. 10 minuutjes vanaf Waaslandhaven Oost. Ook zoveel op de A12 vanaf Wilrijk en op de E19 vanaf vanaf Kleine Bareel. 20 minuten nog vanaf Massenhoven en een kwartier vanaf Antwerpen Haven. En dan de buitenring rond Brussel, een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. Op de binnenring is dat nog drie kwartier tussen Vorst en Tervuren. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. En in Bouwel blijft door een ongeval de N13 de Lierse Steenweg in beide richtingen versperd. M&M.
9: Het leven is zoveel mooier als het een beetje warmer is. En vooral als je je kan verkoelen. Als dat niet het geval is, dan zorg ik voor een briesje.

0: Dit is voor mij de zomer van 2026. Talk to you van Another M54 Ultra. Echt, als je dit luistert, dan zit je maar beter een zonnebril op, want het straalt zo hard. Niet alleen voor mij, maar ook voor Manu Gijsens. Zij laat weten uit de app van M&M dat de muziek op de radio momenteel echt piek is. En ik snap het ook wel.
1: M&M stuurt jou naar de spectaculaire wereldtour van Harry Styles in Londen.
0: Sowieso dat je iemand op je socials hebt zien passeren die naar het concert van Harry Styles was in Nederland. En als je elke keer dacht, verdorie, ik wou daar eigenlijk ook bij zijn, dan heb ik misschien wel de oplossing voor jou. Want wij bij M&M hebben 2 tickets liggen voor zijn show in Londen. Dat gaat sowieso een ongelooflijke ervaring zijn voor jou en je plus one. En nog extra goed nieuws, want niet alleen het concert, maar ook je vervoer en overnachting komt uit onze portefeuille. Dus dat is echt alles in één keer helemaal voor jou geregeld. Als je nu denkt, ja, ik wil dat, ik moet dat zijn, the winner is me, dan haast je nu snel naar VRT Max, want daar kan je je inschrijven via het M&M-kanaal. Daar moet je ons dan laten weten waarom jij the one bent die absoluut verenigd moet worden met Harry Styles.
2: So surprised you.
3: You know it's not the same as it was.
4: Luister volgende week.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. En zometeen een man die vroeger nog in een boysband zat.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
4: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
3: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: RicoPlanet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij RicoPlanet. Voorwaarden in de winkel.
3: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: M&M.

Want straks om 8 uur is het Nina Black Friday. En dan kan jij gewoon al je nummers maar aanvragen die je wilt om je vrijdag nog een extra groot feest te maken. Denk er maar eens over na wat je straks dan kan voorstellen. Hè? Want het is met verzoekjes en zo. Maar eerst gewoon keihard shaken. Dit is Jamaican

0: Paren en Fever Dream. Maar dan, Mirjam.
1: Nog files, 130 kilometer staat er met problemen naar Lummen op de E314. Een kwartier tussen Park Midden-Limburg en Houthalen. Daar is door een ongeval de rechterrijstrook nog afgesloten. Voor de Antwerpse ring richting Nederland nog ruim een half uur vertragen. Naar Gent bijna een half uur. Naar Antwerpen 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de E313 25 minuten tussen Massenhoven en Ranst. Door een ongeval op de middenrijstrook. Daardoor ook op de E34 vanaf Oelichem nog 10 minuten. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten file. Golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarden. Op de bindering is dat nog een kwartier tussen Dilbeek en Tervuren. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.

0: Dit blijft voor mij een van de meest iconische videoclips dat hij ooit gemaakt heeft, Stromae. Ik weet niet of je het nog weet, hij had zijn ene kant eigenlijk heel hard vervrouwelijkt en dan wisselt hij constant af tussen de personages in deze video. Het is een keertje opgenomen, ook grotendeels in Antwerpen aan Parkspoor Noord. Amai, ik moest er even... ik moest er even over nadenken. En het is echt iconisch gewoon. Je moet je zeker eens een keertje gaan terugkijken. Zometeen Jelly Roll.
1: Crazy Abrams komt twee keer naar de AFAS Dome in Antwerpen.
2: Met de Look at My Life Tour.
1: De singer-songwriter van het moment
2: stelt haar nieuwe album live aan je voor.
1: Op donderdag 15 en vrijdag 16 april.
2: Tickets vanaf vrijdag om 9 uur via livenation.be.
1: Samen met M&M.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
3: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.

Elke keer als ik die hoor zingen, Pink, dan moet ik altijd denken dat hij een stadion aan het rondzweven is op een fantastisch concert van haar. Amai, er is een song die er eigenlijk al sinds 2025 is, want toen hij ineens hier op M&M werd gespeeld, dacht ik van, maar hè, die is toch niet nieuw, ik ken die toch al? Wel, er zijn heel veel mensen die nog niet kennen en daarom is dat nu zo goed dat we dit in Rate the Song doen. Namelijk de song Edge of Desire van Jonas Blue en Melif. En dat is een song die gewoon eigenlijk, ja, er is een soort van potje tegen de zon gehouden. Het schildje is op tijd dichtgedaan, het is erin blijven vastzitten en dat krijg jij gepresenteerd. Het heeft zo'n catchy sound, maar jij moet vooral zelf bepalen wat je ervan vindt, want dat is Rate the Song. Ik wil jouw mening weten. En hoe doe je dat? Door gewoon een punt op 10 door te sturen wat jij vindt van die Edge of Desire. Dat doe je nu. Rate the Song.

0: Jonas Blue en Malif met Edge of Desire. En dat deuntje, dat is in je oren gekropen.
1: M&M. Read the song.
0: En dat is duidelijk te zien in de app van M&M ook. Want Lucas Capan die zegt, voor mij is het al direct een 9 op 10. Omdat het mij een leuke summerbeat geeft. Op nummer 1 in de M&M 50 zelfs. Mark Guzman die zegt 10. Beach party met dit. En Louise van den Bergen zegt topsong. 9,7 zelfs wilt ze er aangeven. Ook een paar mensen die zeggen, ja, het blijft wel heel repetitief. Dus daarom maar een 6. En zo komen we eigenlijk op iets heel goeds. Een 8,5, dus die blijft gewoon staan. Net zoals vanmiddag op 8,5 op 10. Jonas Blue en Edge of Desire. En zo heeft hij toch een hele mooie reeks bereikt. En daardoor gaat hij sowieso nog te horen zijn. Hier op

0: Nine. Ah, ik zou elke weekend wel in de AFAS-dome kunnen zitten als Poppen in Thijs daar heeft opgetreden. Zou ze eigenlijk vaker moeten doen, hoor. Laat gewoon eens even terug naar dat moment gaan met Ik Moet Gaan.
1: Make life sing. M&M.

net voor 7 uur krijg je nog een beetje Airplanes. En nee, je ziet ze niet zomaar vliegen door de warmte. Nee, nee, nee, nee. Ik wil jou, ik moet gaan. Want dit zijn B.O.B. en Hayley Williams. Iconisch is dit. En vooral een klassieker. Je kan die misschien zelfs wel meezingen als je wilt. Can we

0: keigoede muziek. En om 8 uur dik feest met DJ Nina Black en Nina Black Friday natuurlijk. Zometeen Marshmello en Bastille.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
4: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
6: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
7: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
0: Goedenavond, het is 7 uur.
10: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Nicky van Driessen.
11: Er is een waken voor de slachtoffers van Buggenhout eerder deze week. Op dit moment is er in Buggenhout in Oost-Vlaanderen een herdenkingsmoment aan de gang voor de slachtoffers van het busongeval van afgelopen dinsdag. Daarbij vielen 4 doden bij een aanrijding tussen een trein en een minibus. De Stille Waken is het initiatief van een inwoner. Volgende maand houdt de gemeente zelf een officieel herdenkingsmoment, precies een maand na het ongeval. Er zou een verdachte geïdentificeerd zijn voor de valse bommelding woensdag in het station van Leuven. Het zou gaan om iemand uit Oost-Vlaanderen volgens de eerste berichten. Door de bommelding moest het station woensdag ontruimd worden en lag het treinverkeer tijdelijk stil. Politie en explosieve honden doorzochten het station, de ondergrondse parking en het Martelarenplein, maar vonden uiteindelijk niets verdachts. N-VA blijft de grootste partij in Vlaanderen met 27%. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Dat is een peiling bij meer dan 5000 Belgen in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. De liberale partij Anders is de kleinste met nauwelijks 7%. Frederik de Gucht werd 7 maanden geleden voorzitter. Hij schrikt niet van dit resultaat.
12: Die resultaten die liggen in lijn met de vorige resultaten. Dus dat status quo verbaast hem ook niet direct. Wij zien een vernieuwd enthousiasme bij ons leden en in de partij. Ik denk dat we meer en meer smoel beginnen krijgen, ook in de parlementen en in de oppositiewerk dat we verrichten. En vertrouwen terugvinden van de kiezer, dat gaat tijd vragen.
11: In Wallonië verliest de MR van Georges-Louis Boucher sterk en wordt de tweede partij daar na de PS. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de zwaarste rit in de Ronde van Italië gewonnen. De ploegmaat van leider Jonas Vingegaard won met een kleine voorsprong op de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Vingegaard blijft ook leider en met nog 2 ritten te gaan is de eindoverwinning zo goed als zeker voor hem. Vanavond en vannacht is er kans op regen en onweersbuien, minstens 12 tot 18 graden. Ook morgen kan het nog onweren overdag met hagel en veel wind. Wisselend bewolkt weer dan, maar wel warm, tot 30 graden in de Kempen. Zondag droger en koeler nog tot 24 graden.
13: Hi, it's Harry Styles.
14: So surprised you.
15: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour in het Wembley Stadium.

iemand heeft op het festivalseizoen geroepen. En dan krijg je dit, Turn the Lights Off van Jack, Simon, John. Maar soms wil je gewoon keihard kunnen bouncen en meedansen en beats voelen. Maar soms wil je ook gewoon kunnen schuren en meezingen. En dan krijg je dit. Honderden TikToks over gezien over mensen bij die zo boven een tafel komen. Dit is Dilemma.

0: Leg je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit. On the train.

0: al langer dat country ook bij ons een plekje heeft. Hè, met Dasha en Sabine Carpenter, maar ook deze Stella Lefty met Boston. Is big hit van deze week trouwens.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: In Moskou!
4: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen buiten dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskou, man.
2: Och, jongens, dat is wel een meld, hè.

0: Maar schat, ik zeg je nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Je hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
2: B-Bad.
0: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
4: Cool.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Simon & Kay en Jack Jones met Where Did You Go? Ik ben zo blij met die rated song hier in op M&M. Dat we even gewoon even aftoetsen wat jij van een bepaalde song vindt. En dan heeft hij eigenlijk als doel om 10 keer mee te mogen gaan. En dan wordt hij gewoon extra veel gespeeld hier op M&M. Zo heeft deze dat ook gedaan. Dit is Linne de Douw en Plankas en 10 keer rated song overleefd. Nee.

Sabrina Carpenter en Espresso. Naar Antwerpen is het nog vertragen op de E313 tussen Massenhoven en de Rans. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de E34 vanaf Oelegem is het nog 20 minuten erbij. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Linkeroever en Deurne. En naar Brussel op de E40 in Oostkamp door een ongeval op de linkerrijstrook. Dan in Brussel is er op het Meisjeplein hinder door een fietsbetoging.

0: Imagine Dragons en Believer. En eentje dat je toch echt wel elk woord bijna van kent. Zalig om deze te horen. Straks gaan we een klein beetje een Netflixje doen. We gaan naar een bepaalde song die echt compleet een eigen route heeft genomen. Die is bijna weggegaan ook van de serie. Ik was op een vliegtuig afgelopen zondag. Er was naast mij een klein meisje met een grote paarse staart ingevlochten. En zij bleef dat ene nummer voor 20 minuten lang zingen. En ik kon niet meer weg. Na een tijd ben ik gewoon beginnen lachen uit miserie of zo. Maar het was allemaal leuk en goed. En ik heb er heel veel glimlach van gehad. Maar ik was ook wel blij dat het 20 minuten voorbij was. Zometeen K-pop Demon Hunters.
1: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens Even en alle programma's van toen.
2: VRT Max. Maak elk moment de max.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
6: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

Golden, K-pop Demon Hunters Cast. Blijft echt een fantastische song. Blijf altijd die beelden er ook een keertje bij zien. Meteor die kwam met fantastisch nieuws gisteravond op zijn Instagram. Namelijk dat hij een nieuwe single lost. Nooduitgang is de naam daarvan. En er zit vooral een heel grappige clip bij. Waardoor dat hij ineens overal camera's ziet. Overal wat hij open doet. Kasten, microgolven, zo over en gaan ze maar door. Totdat hij ineens wat plassen zijn broek open doet. En dan ineens de bril omhoog doet. En daar staat dan ook een camera. Ik dacht, wat is dit? Dit is hier samen met Fleming.

0: Meteor en Fleming met Niet Nodig. Het was toch wel een klein beetje, ja, een traan in de ogen van nostalgie, omdat ik plots ineens, ja, de Black Eyed Peas zag herenigd zijn. Samen met Fergie erbij. Het was de American Music Awards en ze kregen daar een prijs, namelijk voor Best Throwback Song voor Rock That Body. Een song die echt legendarisch is en daarom dus ook bekroond is. En het was lang geleden dat ze nog eens een keertje samen waren geweest. Hier zijn ze met Let's Get It Started.
1: Let's get it started in here.

Bruno Mars. Samen met Lady Gaga en Die With A Smile. Heb je die film gezien? Devil Wears Prada. Die maakt daar een prachtige, prachtige rol in waar. Maar de hoofdrol is zometeen voor iemand anders weggelegd.

0: Denk al maar eens na welke songs jij wil aanvragen zometeen. En stuur ze door in die app van M&M.
1: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen. Profiteer nu bij Torres van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen? Torres! De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Op 29 mei is het weer dag van de buren. Een ideale gelegenheid om een barbecue te organiseren. Maar als het misloopt, wie betaalt dan de schade? Krijg je maar enkele buren over de vloer, dan volstaat je familiale verzekering. Bijvoorbeeld als iemand zijn enkel omslaat op die losliggende terrasplank of als iemand een voedselvergiftiging oploopt. Maar stel, je ziet het groots. En je barbecue is eerder een groot straatfeest, compleet met springkasteel en DJ. In dat geval is het geen privé-aangelegenheid meer. Als organisator sluit je dan beter een evenementenverzekering af. We wensen je een fijne dag van de buren, in alle vertrouwen. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
3: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Buggenhout hebben een honderdtal mensen vanavond een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval met een schoolbus van afgelopen dinsdag. De minibus werd er aangereden door een trein en daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen om het leven. In de bus zaten ook nog 5 andere scholieren. Zij zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Met hen gaat het intussen al wat beter, zegt Caroline van den Bergen, die de waken volgde.
4: De voorbije dagen mochten 2 leerlingen het ziekenhuis al verlaten. Die waren aan de beterhand. En zij zijn vandaag ook een eerste keer terug naar school gegaan met hun familie, omdat de school met hen een herdenkingsmoment heeft gehouden in de loop van de ochtend. De 3 anderen die liggen wel nog in het ziekenhuis, maar volgens de school is daar toch ook lichte beterschap voor die 3 leerlingen die dus nog voor verzorging in het ziekenhuis even moeten blijven.
3: Er is een verdachte geïdentificeerd voor de valse bommelding woensdag in het station van Leuven. Volgens de eerste berichten gaat het om iemand uit Oost-Vlaanderen. Door de bommelding moest het station woensdag worden ontruimd en lag het treinverkeer tijdelijk stil. Politie en explosieve honden doorzochten het station en de omgeving, maar vonden niets verdacht. In Laos is vandaag een eerste slachtoffer bevrijd van de 7 mensen die vorige week vastkwamen te zitten in een grot. Reddingswerkers konden de man naar buiten halen. De slachtoffers zijn enkele dorpelingen die vorige week de grot in waren gegaan om goud te zoeken. Maar die grot liep plots onder water. Zo kwamen ze vast te zitten op meer dan 200 meter van de ingang. 4 mannen die nu nog vastzitten zijn gelokaliseerd en in goede gezondheid. Naar 2 anderen wordt nog gezocht. Aan de reddingsoperatie nemen onder meer gespecialiseerde grotduikers deel. In Kenia heeft de politie 8 verdachten opgepakt van de brand in een slaapzaal van een meisjesschool. Bij die brand kwamen gisteren 16 leerlingen om het leven en raakten meer dan 70 mensen gewond. Volgens de Nederlandse journalist Ruud Elmendorp, die in Kenia is, zijn de verdachten leerlingen van de school en hadden de slachtoffers in de brand geen schijn van kans.
5: Dat zijn meisjes die in diezelfde slaapzaal waren. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens andere meisjes hebben ze dus in het midden van die slaapzaal een matras in de brand gestoken. Maar het probleem met deze slaapzaal is dat er geen brandbeveiliging is. En vaak zijn de deuren op slot. En ook het type raam wat in Kenia gebruikelijk is, heeft tralies. Dus je kunt er ook niet uit.
3: De Franse zanger en acteur Patrick Bruel annuleert al zijn festivalconcerten van juni tot september. Dat doet hij naar eigen zeggen om de vredige sfeer van de evenementen niet te verstoren. Tegen Bruel lopen in Frankrijk 4 gerechtelijke onderzoeken naar verkrachting en in ons land loopt een onderzoek naar aanranding. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Verschillende festivalorganisatoren hadden aangegeven dat ze druk en ook hinder ervaarden om evenementen te organiseren waar Patrick Bruel zou optreden. vergeten. Patrick Bruel is 67. Zijn grootste hit is Cassez la voix uit 1989. Vanavond en vannacht is er kans op regen, mogelijk met onweer en windstoten. Tot 11 uur vanavond geldt code geel. Het blijft minstens 16 graden. Ook morgen kan het nog onweer. Het is dan wisselend bewolkt, maar opnieuw warm. In de Kempen is tot 31 graden mogelijk. Meer in de app van 14 Nieuws.
6: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
7: M&M. Nina Black Friday. Laurens Luijten.
0: Soms is het al aan het regenen op sommige plekken, maar op andere plekken is het nog puffen en zweten. En voor die gaat het alleen nog maar warmer worden met Nina Black.

0: Eminem.
1: Oei, oei, oei, er is een klein probleempje, geen probleem. We gaan er gewoon even de muziek opzetten. Hè? Ah ja, dat is dan toch eigenlijk snel gebeurd. Hè? Zeg maar, Nina, moet jij nog ergens gaan draaien dit weekend?
2: Ja, morgen in de Carré.
1: Ah, voilà. Nee, dit klopt. Er klopt eigenlijk niks, maar dat is niet erg. We gaan dat direct even fixen. Hè. We gaan dat zo fixen. We gaan gewoon een liedje spelen.

0: Dat was een klein vals startje, hè, maar dat gaan we allemaal oplossen.
1: Nina Black Friday.
0: Want we gaan hier niet zomaar het ene liedje na het andere spelen, twee uur lang. Nee, nee, nee. We gaan dat deftig aan elkaar laten mixen door professionals. En het is niet mezelf, maar wel DJ Nina Black.
2: Hallo. Ja, nu ben ik er goed.
0: Ja, amai, zeg, we konden je niet horen. Zowel met je microfoon niet, als je muziek niet. Dus het was even zoeken.
2: Ja, maar zo weten de mensen tenminste dat alles hier live is.
0: Maar zo gebeurt dat. En ze mogen er zeker van zijn dat alles live is. Het is allemaal licht op de wilde boef. Dat wil ook zeggen dat jij ook gewoon echt live nummers mag aanvragen in die app van M&M. Dit een artiest doorsturen en er zijn bepaalde criteria wel voor die nummers, hè Nina?
2: Ja, het moet dansbaar zijn, het moet meezingbaar zijn of gewoon feest.
0: Ah wel, dus heb je die drie boxjes aan kunnen vinken, dan ben je helemaal goed bezig.
1: Nina Black Friday.
3: M&M.
1: Laurens Luiten. En Nina Black.

0: Hey sexy lady. Dit heeft ook wel echt iets heel sexy eigenlijk, dit nummer, Nina.
1: Ja, dat is een beetje zoals het nummer Pony. Dat heeft ook echt zo'n...
2: Ah, ik snap
1: het zou een strip act kunnen zijn.
0: Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Ondertussen worden er goede nummers aangevraagd in die app van M&M. Als het niet voor zichzelf is, is het wel voor iemand anders. Zo is Joyce van Bleu het hyper okéetje aangevraagd. Namelijk Vuurwerk van Camille. Niet voor zichzelf, maar wel voor haar zoontje. M&M. Hey.

meer moet dat niet zijn op een vrijdag. Of misschien wel, maar dan mag jij dat beslissen, hè, door gewoon songs door te sturen. En zo heeft ook Nathalie Hankje dat gedaan in Halle. Ze zei, kunnen jullie iets doen met Bangaranga van Dara? Ah wel, daar kan misschien wel eens een keertje iets mee gebeuren. In Brussel is er op het Meisjesplein hinder door een fietsbetoging. Voor de rest, ja, redelijk rustig eigenlijk.

0: er iemand heel blij.
1: M&M. Nina Black Friday.
0: En het was niet ik, het was iemand anders. Nina Black, het was jij.
2: Ja, ik was heel gelukkig. Ik heb heel goed geslapen vannacht.
0: Maar waarom eigenlijk?
2: Omdat Roxy Dekker en ik vanaf nu beste vriendinnen zijn.
0: Wacht, dat kan je niet zomaar zeggen. Hè? Dat kan niet zomaar. Wat is er gebeurd?
2: Ja, ik heb bewijs. Ze heeft I love you gereageerd op een van mijn TikToks.
0: Oké, maar hoe komt het dat hij dat ineens gedaan heeft?
2: Ik ga het verhaal kort proberen vertellen. Okay, dus spannend. Roxy Dekker heeft een nieuw nummer. En in dat nieuwe nummer zingt ze En ik besef mij dat. Waarop een guy een TikTok heeft gemaakt. Ja, maar ja, daar zit een grammaticale fout in. Het is ofwel ik besef of ik realiseer mij. Helemaal viraal gegaan, die TikTok. Waarop Roxy gereageerd heeft. Lekker fucking boeien. Vond ik geweldig. Dus ik heb daarover dan weer een TikTok gemaakt. Lekker fucking boeien. Dat is de mindset die ik nu wil hebben. Dat is geweldig. Meer mensen moeten zo denken. Lekker fucking boeien. Waarop Roxy dan gereageerd heeft. I love you.
0: Valasse. En zo zijn jullie ineens besties geworden. Wanneer gaan jullie samen een koffietje drinken?
2: Ik hoop heel snel.
0: Zijn er al DM's verstuurd?
2: Nee, nog niet. Maar ik weet dat we beste vrienden zijn.
0: Dat is sowieso de next step in uw relationship met haar. Dat gaat heel snel gebeuren. En daarom ga je nu ook gewoon nog een liedje van haar spelen.
2: Ja, gaan we doen.
0: Top.
1: Nina Black Friday.
3: M&M.
1: Laurens Luijten. En Nina Black.
4: Roxy Dekker, jij gaat zo lekker en dat vind ik best wel gek. Want jij hebt zoveel platen en je bent wel vader, maar je hebt niet eens talent.

Zometeen krijg je weer 5 nummers die in het cancelkwartier worden gesmeten. Omdat ze om persoonlijke of maatschappelijke redenen worden gecanceld en in een doosje worden gedaan. Een klein archiefje worden ze in bijgehouden. Jeroen van Liedekerke wil 1 nummer daar zeker niet insteken. Hij wil heel graag Kiki en Marlon Hofstadt met Losing Control.

0: Harry Styles in Londen.
1: Schrijf je nu in via het M&M-kanaal op VRT Max. M&M.
0: Nina Black Friday.
2: Er waren weer heel veel verzoekjes om het in het cancelkwartier te hebben over verschillende nummers. We hebben er een paar uitgekozen. 5, want dat doen we elke week in het cancelkwartier. 5 nummers die, ja, misschien... ja, maar we even moeten over nadenken of we die nog willen spelen of niet. En Marie Willems die mag de spits afbijten. Het is met een nummer waar ik eigenlijk soms wel van geniet als het op de juiste momenten goed wordt opgezet. Snap je waarom eigenlijk, Nina? Of heb je dat nog nooit meegemaakt op feestjes?
3: Het is wel een beetje een guilty pleasure.
2: Toch?
3: Die toch wel in het cancelkwartier.
2: Dat is toch wel grappig als dat ineens gebeurt. Als iedereen in die kring gaat staan, gaat daar iemand op zijn knie zitten. Ik snap... Misschien wordt iemand zo een klein beetje gepusht om iemand een kus op de wang te geven. Maar...
3: Ja, want het wordt ook de kusjesdans genoemd, toch?
2: Tuurlijk. Tuurlijk. En daarna zit iedereen vol koortsblazen natuurlijk. Hè. Herpes, ja. Dat gebeurt niet helemaal een keer.
3: De SOA-dans eigenlijk een beetje. Ja.
2: Dus Marie Willems, merci om deze in te sturen. Wel niet helemaal akkoord.
0: Nina Black Friday. M&M.
1: Laurens Luijten.
0: En Nina Black.

0: Dat gaat er niet lang in blijven, zo, in het doosje van het Keizerkwartier. Dat wordt het toch gelukkig van, Nina Blijk.
1: Ga je het er terug uithalen?
0: Ja, Marie Willems, sorry, niet akkoord. Maar bon, het heeft er toch maar mooi 2 minuten in gezeten. De volgende is eentje gekozen door Camille Verkaamst. En zegt erbij, elke keer als dit nummer wordt opgezet op een feestje, dan draai ik naar mijn ogen, want dan denk ik, daar zijn ze weer, hoor.
2: Nina Black Friday. Are you afraid to be what you know is real?

0: gaat natuurlijk over Head to Roll. Heb jij dat er ook bij, met dat nummer dat je soms je ogen dan een beetje naar achter draaien?
1: Ja, het wordt wel iets te vaak gespeeld, hè?
0: Het is ook wel een nummer dat iedereen soms... Ik zie veel handen in de lucht gaan, hoor, als dat wordt gespeeld.
1: Ja, maar dat is omdat de mensen niet veel smaak meer hebben.
0: Amai, hoe zit het dan bij Matthias de Mulder die deze heeft gekozen?
2: Hey, I know. Mantronic is really great. But my style is much better.
0: Bonsai, Channel 1.
2: Better.
1: Stevig.
2: Better.
0: Maar ik word daar ook wel gelukkig weer van.
2: Better.
1: Ik word daar een beetje agressief van.
0: Dan moeten we het cancelen.

0: Oké, dat is dan afgesproken. Voilà.
1: Ons concept weg.
0: Maar ja, maar nee. Het is gewoon eerlijk.
2: Het is niet allemaal van pif, poef, paf en dood, hè.
0: Voilà, ze. Mie van Meldert. Het zijn de Mulder van de Mulder naar de Meldert. Mie van Meldert, die had iets doorgestuurd. En ik dacht, maar wat is dat nu meer eigenlijk? En ze zei van, hier is geen uitleg voor nodig. Het was de enige zin die erbij stond. Dus ik denk dat ze er gewoon meer van wilt op de radio, in plaats van minder.
1: Ik denk het ook.
0: Dit gaat heel goed gaan.
3: M&M.
4: Dit is Nina Black Friday.
5: Ass and titties.

0: laatste. M&M. Nina Black Friday. En ik weet niet wat het vandaag is. Het zijn allemaal nummers waarvan ik denk van... maar ik wil dit eigenlijk helemaal niet in het Kentse kwartier steken. Ik had het er straks al eigenlijk bij de La Bamba, de kusjesdans. Ook bij Headswirl, dat snapte jij dan weer wel, Nina, dat dat erin zat. Bij Bonsai had ik dan ook weer zoiets van... maar nee, jongens, nee, nee. Bij die IJs en Teddy's dacht ik van... ja, oké, okay, ja, ça va, ik snap het.
1: Nee, die wil ik er weer uithalen.
0: Dit zorgt voor pure oneenigheid, dit Kentse kwartier van deze week. Maar dat is niet erg. Misschien vinden we in de laatste een consensus dat we die allemaal samen toch echt wel willen cancelen.
1: En wat is de laatste?
0: Wel, Simon Eekhout heeft die ingestuurd en het is eentje waar hij bijschrijft. Ik snap het niet goed. Ik zeg ook, ik had zoiets van, ja oké, okay, het begint al goed. Ik snap het niet goed, waarom wil hij dat er dan insteken? En hij schrijft erbij, elke keer als ik op een feestje sta, zie ik van die groepjes ineens daar heel hard op gaan op dit nummer. En ik begrijp het niet. Want ik vind het wat overroepen. En dan kwam ineens de titel van het nummer erbij. En dan, ik durf het bijna niet zeggen, Nina.
1: Zeg het toch maar.
0: Laatste nummer van het cancelkwartier op deze 29 mei is... Danza Kuduro.
1: Ik snap het. Overroepen.
0: Wat blieft?
1: Dat is zoals Heads Were Wall. Veel te veel gespeeld.
0: Mijn hart bloedt.

0: Deze hoorde duidelijk niet thuis in het Gentse kwartier. Bibi Rexha. Met New Religion natuurlijk. Zometeen bepaal jij weer de vibe hier in Nina Black Friday.
1: Negen uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen hebben enkele honderden mensen vanavond een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval dinsdag, waarbij een schoolbus werd gegrepen door een trein. De chauffeur en drie inzittenden van de bus kwamen toen om. Vijf anderen raakten zwaar gewond. Hun toestand is al wat beter. Tijdens de waken werd onder meer een minuut stilte gehouden. Ook zijn er op de plaats van het ongeval witte ballonnen opgelaten. Heel wat mensen reageerden op de oproep van een burger daarvoor op Facebook, zoals deze twee jonge vrouwen.
2: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen die gestorven zijn. Die liggen ook in ons ziekenhuis, dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
3: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben en voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
1: Volgende maand houdt de gemeente Buggenhout ook nog een officiële herdenking. De Russische drone die is neergekomen in Roemenië is een escalatie, dat zegt minister van Defensie Theo Franke. Volgens de minister past dit in een patroon van Rusland om de NAVO aanhoudend te provoceren.
4: Ja, natuurlijk is het een escalatie. Hè? Dus elke defensie en de NAVO moet zich gewoon beter scherp stellen op vlak van drone-oorlogvoering en cyberoorlogvoering en alles wat daarmee te maken heeft.
1: Bij het neerstorten sloeg de drone de voorbije nacht in op een appartementsgebouw in het zuidoosten van Roemenië. Daarbij raakten twee mensen gewond. Als reactie heeft Roemenië het Russische consulaat in de stad Constanța gesloten. De Russische consul wordt het land uitgezet als persona non grata. Rusland zegt in een reactie dat het helemaal niet bewezen is dat het om een Russische drone zou gaan. De Belgische architect en ingenieur Philippe Samijn is overleden. Samijn wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische architecten van zijn generatie. Hij is vooral bekend om zijn ontwerp van het Europagebouw in Brussel, waar de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie zetelen. Het gebouw bestaat onder meer uit een glazen kubus met een ei-vormige kern. Philippe Samijn was 77 jaar. Voor tennister Hanne van de Winkel zit het toernooi van Roland Garros erop. Zij heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het dubbelspel. Van de Winkel verloor met haar Australische partner in twee sets van een Servisch-Kazachs duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon Hanne van de Winkel niet doorstoten naar de volgende ronde. En Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. De ploegmaat van leider Jonas Vingegaard kwam als eerste aan bergop. De Canadees G was tweede op kleine achterstand. De Italiaan Ciccone finishte vandaag derde. Sepp Kuss heeft nu in de drie grote wielrondes een etappe gewonnen. Roze truidrager Vingegaard werd in deze rit met 6 goals niet bedreigd en heeft de eindoverwinning binnen handbereik. De ronde van Italië eindigt zondag. Het kan gaan regenen vanavond en vannacht, mogelijk met onweer en windstoot. Het blijft wel minstens 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, maar warm. In de Kempen is tot 31 graden mogelijk. Door de hitte is er ook opnieuw kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
5: Hi, it's Harry Styles for Surprise Theater.
6: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
7: in het Wembley Stadium in Londen.

0: aansluiten.
1: Zometeen kan het beginnen druppelen, maar het gaat vooral eerst nat worden omdat je zo hard gaat dansen op de mixen van DJ Nina Black.

0: Dat vind ik niet echt een schijfje.
1: Dat is ook echt een schijf.
0: Wie zegt die uit elkaar waren hier in Years? Dat is enkel nog maar Olly Alexander natuurlijk, hè?
1: Oh nee, dan is het gewoon Years vanaf nu.
0: Ze waren eigenlijk met drie. Maar Olly Alexander heeft daarna nog wel een solo carrière verder gezet als Years and Years. Maar ja, toch niet meer helemaal hetzelfde als daarvoor eigenlijk.
1: Ja, één keer dat hij door een break-up gaat, dan komt dat eigenlijk niet meer goed, hè?
0: Ja, maar pas op, hij is populair, hoor. Hij heeft ook nog proberen meedoen vorig jaar het Eurovisie Songfestival. Was ook geen hoogvlieger. Geen heel weinig punten.
1: Ai.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: M&M Live.

0: Binnenkort kan je hem wel horen hier in België, om dit misschien wel live. Maar dan wel niet in deze versie, denk ik. Dit is Mika. En op 27 juni staat hij op Werchter Boutique. Dat gaat er weer vonken geven, natuurlijk. Maar bon, waar ga jij vonken mee geven, Nina Black?
1: Met Enough Blessings. Een mashup van Calvin Harris, die naar Tomorrowland komt.
0: Zeker.

0: Elke week kan je ook een mix van Nina Black zien op 14 Max. Dan zie je haar ook echt staan draaien in de luxe. En elke week komen daar maar nieuwe bij. En dat is gewoon voor op elk moment dat jij even nood hebt aan een boost.
1: Weet je hoeveel mixen dat ondertussen al zijn?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: 100.
0: Wat? M&M.
2: Nina Black Friday.
3: Laurens Sluiter.
2: M&M.
3: Make life.

0: helemaal perfect op een zwoele avond. Hoe koel jij je eigenlijk s'nachts af als je te warm hebt tijdens het draaien, Nina?
1: Tijdens het draaien?
0: Ja.
1: Dan hoop ik dat er zo'n waaier staat op de DJ-boot.
0: En pak je nooit zo'n blokje ijs en doe je dat dan nooit over je nek of zo?
1: Ah, dat is ook wel een optie.
0: Ah, ja.
1: Wat ik vroeger bij had, was zo'n Spaanse waaier.
0: Oeh, past ook wel bij jou natuurlijk.
1: Ja, mijn mama heeft er echt duizenden. Hoe koel jij je af?
0: Een waaier, gewoon een ventilator en ijsblokjes. Ijsblokjes helpen echt heel goed. Je hebt echt veel mensen die ook met een nat washandje in zo slapen. Hè?
1: Ah ja, helpt ook.
0: Ja. Maar het is allemaal niet gemakkelijk, zeg. Ach, met dat goede weer heb ik maar één ding te zeggen.
2: Ik ben...

0: De mix kan je ook nog altijd terugvinden op VRT Max. Veel plezier met DJ-licious.
1: Het is 10:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bughout in Oost-Vlaanderen hebben enkele honderden mensen vanavond een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval dinsdag, waarbij een schoolbus werd gegrepen door een trein. De chauffeur en drie inzittenden van de bus kwamen toen om. Vijf anderen raakten zwaar gewond. Hun toestand is al wat beter. Tijdens de waken werd onder meer een minuut stilte gehouden. Ook zijn er op de plaats van het ongeval witte ballonnen opgelaten. Heel wat mensen reageerden op de oproep van een burger daarvoor op Facebook, zoals deze twee jonge vrouwen.
2: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen die gestorven zijn. Die liggen ook in ons ziekenhuis, dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
3: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben en voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
1: Volgende maand houdt de gemeente Bughout ook nog een officiële herdenking. N-VA blijft de grootste partij in Vlaanderen. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een peiling bij meer dan 5000 Belgen in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. N-VA haalt in die peiling ruim 27%, gevolgd door Vlaams Belang als tweede partij met bijna 21%. Lonne van Erp, dat ligt min of meer in de lijn met de verkiezingen. Zijn er verder grote verschuivingen?
4: Niet echt. Er zijn eigenlijk maar twee partijen waarbij er toch een belangrijk verschil is met het verkiezingsresultaat. En dat is bijvoorbeeld zo bij de Liberalen van Anders. Zij zijn in deze peiling de kleinste partij in Vlaanderen met nog nauwelijks 7%. En ze zijn daarmee dus kleiner dan de partij Groen die het net een half procentpunt beter doet. Het uiterst linkse PvdA gaat er dan weer duidelijk op vooruit, want zij halen nu ruim 10% en komen daarmee in de buurt van CD&V en Vooruit die zo rond de 12% zitten.
1: De Liberale Partij Anders verliest dus verder en wordt de kleinste. Frederik de Gucht werd 7 maanden geleden voorzitter van de partij. Hij heeft het tij nog niet kunnen keren en schrikt ook niet van het resultaat.
5: Die resultaten die liggen in lijn met de vorige resultaten. Dus dat status quo verbaast hem ook niet direct. Wij zien een vernieuwd enthousiasme bij ons leden en in de partij. Ik denk dat we meer en meer smoel beginnen krijgen, ook in de parlementen en in de oppositiewerk dat we verrichten. En vertrouwen terugvinden van de kiezer, dat gaat tijd vragen.
1: De Franse zanger en acteur Patrick Bruel annuleert al zijn festivalconcerten van juni tot september. Dat doet hij naar eigen zeggen om de vredige sfeer van de evenementen niet te verstoren. Tegen Bruel lopen in Frankrijk 4 gerechtelijke onderzoeken naar verkrachting en in ons land loopt een onderzoek naar aanranding. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Verschillende festivalorganisatoren hadden aangegeven dat ze druk en ook hinder ervaarden om evenementen te organiseren waar Bruel zou optreden. Patrick Bruel is 67. Zijn grootste hit is Cassé la Voix uit 1989. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de derde ronde. De Serviër verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener João Fonseca. Vanuit Parijs, Gilles Meulemans.
6: De eerste week zit er nog niet op en nu al is dit de meest chaotische Roland Garros in jaren. Na de opgave van Carlos Alcaraz voor het toernooi en de instorting van Jannik Sinner in de tweede ronde, neemt Parijs nu ook afscheid van Novak Djokovic. In een zinderende wedstrijd tegen de jonge Braziliaan João Fonseca won Djokovic de eerste 2 sets, maar dan kantelde de match. Naarmate de avond viel, kreeg Fonseca meer grip op de wedstrijd. Zijn slagen werden harder en hij dwong Djokovic tot een 5e set. Bij 6-5 maakte hij het af met 3 aces op een rij. Nu ook Djokovic uit het toernooi ligt, komt er sowieso een nieuwe naam op de erelijst van Roland Garros bij de mannen.
1: Het weer, er is nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Morgen en zondag wisselend bewolkt met geregeld kans op een bui of onweer. Het blijft wel warm, morgen tot 30 graden, zondag maximaal 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: M&M. Dit is jouw vrijdagavond op M&M. M&M Party.
8: DJ Licious.

0: Zometeen in M&M Party. Een uur lang M&M Star to DJ winnaar. Mars.
1: Elf uur, goedenavond, VRT Nieuws met Dominique De Preau. Een zware stroomstoring heeft vanavond de luchthaven van Charleroi deels lamgelegd. Het luchtverkeer kon wel doorgaan, er zijn geen vluchten geschrapt. Wel waren er vertragingen, ook liep de dienstverlening in de terminals in de war. De stroomstoring begon rond 7 uur vanavond. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Op dit moment gaat de zogenoemde avondklok in bij de luchthaven van Charleroi. Na 11 uur 's avonds zijn daar geen vluchten meer toegelaten. De twee Franse broertjes van 4 en 5 jaar die vorige week werden achtergelaten in Portugal zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Dat heeft een rechtbank in Portugal bekendgemaakt. De moeder en haar partner lieten de jongens 1,5 week geleden achter langs een weg. Sinds zaterdag zitten de moeder en haar partner in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden beschuldigd van kinderverwaarlozing en mishandeling. De jongens worden voorlopig opgevangen door een sociale dienst. In Oeganda zijn 2 nieuwe besmettingen met ebola vastgesteld in de hoofdstad Kampala. Dat brengt het totale aantal daar op 9. In buurland Congo zijn er vermoedelijk bijna 250 mensen overleden op zo'n 1000 mogelijk besmette patiënten. De hulp komt daar stilaan op gang. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde stuurt onderzoekers ter plaatse en ook Artsen zonder Grenzen bereidt zich voor. Toch kan ook de Belgische overheid meer doen, zegt ontwikkelingshelper Marty Waals, die al jarenlang in het gebied werkt.
2: Ja, België zou veel meer kunnen doen natuurlijk, hè, als het echt een partnerland is. En als men ook deel wil uitmaken van die rush op de grondstoffen, dan zou het toch niet meer dan normaal zijn dat ze ook voor wat betreft dergelijke projecten efficiënt kunnen tussenkomen met logistiek transport, met medisch personeel enzovoort, om juist nu die bevolking te hulp te komen. Dat zou een duidelijk signaal zijn van de kant van België ten opzichte van deze opnieuw getroffen bevolking.
1: Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de derde ronde. De Serviër verloor in 5 sets van de Braziliaan João Fonseca, die is 19 jaar oud. Een verslag van Gilles Meulemans.
3: De eerste week zit er nog niet op en nu al is dit de meest chaotische Roland Garros in jaren. Na de opgave van Carlos Alcaraz voor het toernooi en de instorting van Jannik Sinner in de tweede ronde neemt Parijs nu ook afscheid van Novak Djokovic. In een zinderende wedstrijd tegen de jonge Braziliaan João Fonseca won Djokovic de eerste 2 sets, maar dan kantelde de match. Naarmate de avond viel, kreeg Fonseca meer grip op de wedstrijd. Zijn slagen werden harder en hij dwong Djokovic tot een 5e set. Bij 6-5 maakte hij het af met 3 aces op een rij. Nu ook Djokovic uit het toernooi ligt, komt er sowieso een nieuwe naam op de erelijst van Roland Garros bij de mannen.
1: In het basketbal spelen Oostende en Antwerp Giants de finale om de Belgische titels. Titelverdediger Oostende schakelde Okapi Aalst uit in de halve finales na een 77-83 zege vanavond. Antwerp Giants wonnen op hun beurt van Limburg United met 79-91. De finale start op 4 juni. Wie het eerst 3 keer kan winnen, kroont zich tot kampioen. Het weer, er is nog kans op onweer of een bui, blijft vannacht minstens 12 graden. Morgen en zondag wisselen bewolkt met geregeld kans op een bui of onweer. Het blijft wel warm, morgen tot 30 graden, zondag maximaal 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: M&M. Dit is jouw vrijdagavond op M&M. M&M Party.
4: M&M Start to DJ.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De hervorming van de autokeuring in Vlaanderen wordt gedeeltelijk uitgesteld. Zo zal wie een tweedehands auto of motorfiets verkoopt, die ook dit najaar nog moeten laten keuren voor de verkoop. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Oorspronkelijk was minister van Mobiliteit Annick de Ritter van plan om die verplichte keuring af te schaffen vanaf 1 september. Maar dat wordt nu uitgesteld naar 1 januari volgend jaar, omdat de federale IT-systemen niet tijdig aangepast geraken. Andere hervormingen van de autokeuring gaan wel door zoals gepland. De twee Franse broertjes van 4 en 5 jaar die vorige week werden achtergelaten in Portugal zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Dat heeft een rechtbank in Portugal bekendgemaakt. De moeder en haar partner lieten de jongens 1,5 week geleden achter langs een weg. Sinds zaterdag zitten de moeder en haar partner in de cel in Portugal in afwachting van hun proces. Ze worden beschuldigd van kinderverwaarlozing en mishandeling. De jongens worden voorlopig opgevangen door een sociale dienst. Er is nog geen vredesakkoord tussen de VS en Iran en ook nog geen beslissing van president Trump daarover. Gisteren namiddag kondigde Trump aan dat hij naar de Situation Room ging, een beveiligde bunker onder het Witte Huis, om een beslissing te nemen over een nieuw bestand met Iran. Na 2 uur is de vergadering beëindigd zonder resultaat. Trump blijft onder meer vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma, maar Iran ziet dat niet zitten. De Verenigde Naties hebben naast het Israëlische leger ook Rusland op een zwarte lijst gezet voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. Vorig jaar in augustus werden de landen daarvoor al gewaarschuwd naar aanleiding van Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als onder meer Hamas, IS en Al-Qaeda in Mali. In Kenia heeft de politie 8 verdachten opgepakt van de brand in een slaapzaal van een meisjesschool. Bij die brand kwamen gisteren 16 leerlingen om het leven en raakten meer dan 70 mensen gewond. Volgens de Nederlandse journalist Ruud Elmendorp, die in Kenia is, zijn de verdachten leerlingen van de school en hadden de slachtoffers in de brand geen schijn van kans.
1: Dat zijn meisjes die in diezelfde slaapzaal waren. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar volgens andere meisjes hebben ze dus in het midden van die slaapzaal een matras in de brand gestoken. Maar het probleem met deze slaapzaal is dat er geen brandbeveiliging is. En vaak zijn de deuren op slot. En ook het type raam wat in Kenia gebruikelijk is, heeft tralies. Dus je kunt er ook niet uit.
0: Er is plaatselijk nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Morgen is het lang droog. Tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. Het blijft ook warm. Morgen tot 30 graden, zondag maximaal 24 graden. Meer op vrtnieuws.be. M&M.

0: is 1 uur. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Een Amerikaanse rechter heeft beslist dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center moet worden gehaald. Het cultuurcentrum in Washington mag wettelijk alleen de naam van oud-president John F. Kennedy dragen. En alleen het congres was bevoegd om een naamswijziging door te voeren. De rechter verbood ook de geplande sluiting voor renovatiewerken, omdat het centrum altijd een minimale programmering moet aanbieden. Trump noemt de uitspraak oneerlijk, maar lijkt zich er wel bij neer te leggen. De president kondigt nu aan dat hij het beheer van het centrum wil overdragen aan het congres. De Verenigde Naties hebben naast het Israëlische leger ook Rusland op een zwarte lijst gezet voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. Vorig jaar in augustus werden de landen daarvoor al gewaarschuwd, naar aanleiding van Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als onder meer Hamas, IS en Al-Qaeda in Mali. De Belgische architect en ingenieur Philippe Samijn is overleden. Samijn wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische architecten van zijn generatie. Hij is vooral bekend om zijn ontwerp van het Europagebouw in Brussel, waar de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie zetelen. Het gebouw bestaat onder meer uit een glazen kubus met een eivormige kern. Philippe Samijn was 77 jaar. Sport. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de derde ronde. De Serviër verloor in 5 sets van de Braziliaan João Fonseca. Die is 19 jaar oud. Een verslag van Gilles Meulemans.
1: De eerste week zit er nog niet op en nu al is dit de meest chaotische Roland Garros in jaren. Na de opgave van Carlos Alcaraz voor het toernooi en de instorting van Jannik Sinner in de tweede ronde, neemt Parijs nu ook afscheid van Novak Djokovic. In een zinderende wedstrijd tegen de jonge Braziliaan João Fonseca won Djokovic de eerste 2 sets, maar dan kantelde de match. Naarmate de avond viel, kreeg Fonseca meer grip op de wedstrijd. Zijn slagen werden harder en hij dwong Djokovic tot een 5e set. Bij 6-5 maakte hij het af met 3 aces op een rij. Nu ook Djokovic uit het toernooi ligt, komt er sowieso een nieuwe naam op de erelijst van Roland Garros bij de mannen.
0: In het basketbal spelen Oostende en Antwerp Giants de finale om de Belgische titel. Titelverdediger Oostende schakelde Okapie Aalst uit in de halve finale. Antwerp Giants wonnen van Limburg United. De finale start op 4 juni. Wie het eerst 3 keer kan winnen, kroont zich tot kampioen. Er is plaatselijk nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Vandaag blijft het zwoel tot 30 graden. Pas tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. En zondag halen we nog maximaal 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Misantroop, was het niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid, een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad, de grote hoop hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Een zware stroomstoring heeft gisteravond de luchthaven van Charleroi deels lamgelegd. De verkeerstoren was niet getroffen en het luchtverkeer kon wel doorgaan. Er zijn geen vluchten geschrapt. Wel waren er forse vertragingen. Ook liep de dienstverlening in de terminals in de war. De stroomstoring begon rond 7:00 en het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Rond 11:00 ging de zogenoemde avondklok in bij de luchthaven van Charleroi. Na 11:00 zijn daar geen vluchten meer toegelaten. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen hebben enkele honderden mensen een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval dinsdag, waarbij een schoolbus werd gegrepen door een trein. De chauffeur en 3 inzittenden van de bus kwamen toen om. 5 anderen raakten zwaar gewond. Hun toestand is al wat beter. Tijdens de waken werd onder meer een minuut stilte gehouden. Ook zijn er op de plaats van het ongeval witte ballonnen opgelaten. Heel wat mensen reageerden op de oproep van een burger daarvoor op Facebook, zoals deze 2 vrouwen.
1: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen die gestorven zijn, die liggen ook in ons ziekenhuis, dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
2: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben en voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
0: Volgende maand houdt de gemeente Buggenhout ook nog een officiële herdenking. Amerikaanse en Cubaanse hooggeplaatste militairen hebben elkaar ontmoet op de Amerikaanse marinebasis van Guantanamo Bay. De generaals bespraken veiligheidskwesties, vooral over Guantanamo Bay en over de veiligheid van de militairen en hun familie. De relaties tussen beide landen zijn erg gespannen nadat de VS in januari een olieembargo hadden opgelegd aan het eiland. De Amerikaanse president Donald Trump heeft al vaak gedreigd om Cuba in te nemen. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen op Mount McKinley. Dat is met 6190 meter de hoogste berg van Noord-Amerika. De slachtoffers hoorden bij een groep van 7 klimmers uit Letland. De lichamen zijn nog niet geborgen. Het is wachten op betere weersomstandigheden. De maanden mei en juni zijn de piekmaanden op Mount McKinley. De hele beklimming duurt ongeveer 17 dagen en jaarlijks doen een duizendtal mensen een poging. Ongeveer de helft daarvan bereikt de top. Het weer. Er is plaatselijk nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Vandaag blijft het zwoel tot 30 graden. Pas tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. Zondag nog maximaal 24 graden. Meer op